twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want...

Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen...

0: Dit is Joe.
1: Good times.
0: Great music. Joe.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Ik ben Aaron Blommaert en dit is mijn nieuwe single, Bad Joe.
1: Aaron Blommaert en Zoe Levi. Tranen van goud.

was.

go!

0: 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
2: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
3: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemorgen, lieve schattenbollen. Svenny Benny, geniet extra hard van mij vanochtend, want morgen zie je mij niet, hè?
4: Ah nee, je gaat opstaan bij een bekende Vlaming, inderdaad.
3: Ja.
4: Ah ja, ik ga er van 10 jaar schoenen, dank je.
3: Tuurlijk, en de luisteraar kan weer een bed winnen, hè, zoals toen destijds.
4: Ik weet echt, Grim, jij weet waar ze naartoe gaat, hè?
5: Ik weet waar ze naartoe gaat.
4: Dat gaat leuk zijn, dan ga ik jaloers zijn. Gaat
5: denk het wel.
3: Jij gaat zeker jaloers zijn.
4: Oké.
3: Ja, zeker. Het is toch waar, Grimmie?
5: Ja.
3: Zo, ja, maar je gaat het morgen zien, horen. Het
5: niet
3: is van 6 van Grimmie.
6: Goedemorgen. Meer dan 200 bedrijven werden slachtoffer van een cyberaanval. In de VS zijn nog 2 verdachten opgepakt voor de verijdelde aanslag op het Witte Huis. En op het WK voetbal proberen de Rode Duivels positief te blijven. Zeker 270 bedrijven, scholen en lokale overheden in ons land zijn het slachtoffer van een cyberaanval. Dat blijkt uit een onderzoek van een Belgisch cybersecuritybedrijf. Zij konden de gelekte gegevens linken aan een cyberhack bij een Amerikaans bedrijf. Wereldwijd gaat het om zeker 75.000 betrokken bedrijven en organisaties. In de VS zijn nog eens 2 mensen opgepakt voor het plannen van een aanslag tijdens het vechtsportgala aan het Witte Huis 2 weken geleden. Ze worden verdacht van moord. Eerder werden al 5 mannen officieel aangeklaagd. De verdachten zouden van plan zijn geweest toe te slaan met drones met explosieven en sluipschutters. Op het WK voetbal in de VS heeft Noorwegen met 3-2 gewonnen van Senegal. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zoal zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten, Senegal en Irak 0. En de match tussen Frankrijk en Irak lag trouwens meer dan 2 uur stil door naderend onweer daar. En onze Rode Duivels proberen intussen positief te blijven na het tweede gelijkspel op rij van afgelopen zondag. Dat zei kapitein Jurie Tielemans tijdens het persmoment daarnet. Collega Jarno Berto was erbij.
7: Het voelt aan alsof we 2 keer verloren hebben. Dat zei Jurie Tielemans vandaag in de Verenigde Staten. De Rode Duivels begonnen met de ambitie om 9-9 te pakken in de groep op het WK. Maar plots zijn ze al louter tevreden met een kwalificatie als 2e of 3e ook.
6: De Duivels moeten hun wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland nu zaterdag winnen of gelijk spelen als ze nog kans willen maken op de volgende ronde. Vandaag schijnt de zon weer volop en we halen tot 33 graden. Morgen zon en stapelwolken en dan tot 36 graden.
4: Of ze moeten gelijk spelen om nog kans te maken. Jongens, toch, waar zijn we mee bezig? Zeg, goedemorgen allemaal. Dinsdag 23 juni. Morgen is Anke niet hier. Want dan kan je bed winnen inderdaad, omdat ze op verplaatsing gaat. Maar vanochtend is het een overvolle show.

0: Tool met Van Halen. Heerlijke classic uit 1984, Van Halen en Jump.
1: Sven en Anke.
2: Het crisiscentrum zit vanochtend samen over de hittegolf. Ze gaan vanochtend beslissen of het code rood wordt, ja of nee.
0: Ja.
2: Gisteren zijn al heel wat maatregelen getroffen. Heel wat scholen die ja, sluiten of vroeger dichtgaan. Ze blijven wel open. Voor kinderen die het nodig hebben, allee, die misschien thuis nog ter slechter aan toe zijn dan op school, blijven ze open. Maar kinderen die echt niet tegen de hitte kunnen en waarvan de ouders wel airco hebben, die mogen naar huis. Hetzelfde met crèches. Met werksituaties, dat valt nog af te wachten van vanochtend.
0: Ja, als je in een airco werkt zoals ons, dan is het eigenlijk goed om te komen afkoelen op je werk. Dat is eigenlijk wel tof. Ook in de krant Freddy Orion, na 47 jaar cel naar een zorginstelling met een enkelband te veelvuldige moordenaar. Gaan we eigenlijk allemaal van dachten, die gaat nooit meer vrij kunnen komen. Maar toen kwam Europa ertussen, want iedereen moet recht hebben om op een bepaald moment toch de kans te krijgen om uit de gevangenis te geraken. Met een enkelband, hij zit ergens in Limburg, beste vrienden, ja. In een zorginstelling met een enkelband.
3: We kunnen live naar mij gaan, want het is bij mij om de hoek.
0: Echt?
3: Ja, ja.
0: Hij is zo dicht of wat?
3: Lanaken, Rekem, dat is heel dicht bij Riemst. Dat is zo'n OPZC, is dat. Dus dat is een ambulante zorg voor mensen. Vroeger zei ze het gesticht in Rekem, zei ze, maar dat is voor mensen die mentale problemen hebben. Maar je bent daar redelijk vrij om rond te lopen.
0: Echt?
3: Ja, ja. Daarom de burgemeester van Lanaken ook zei van, is dit een goed idee?
0: Oei, die zit
3: dus ik weet niet wat. Ja, ja. En dan denken de mens, het is zo warm. Ik heb de hele nacht met mijn venster open geslapen.
2: Ja, ja.
3: Het weet ligt Freddy Orion naast mij in bed.
2: Allee, je woont al zo aan de weilanden, ja, en de velden. Ja, ja. Allee, als ik Freddy was, zou ik denken, ja.
3: Oh, nee. Maar ik denk dat Freddy wel andere mensen eerst gaat...
0: Ja, ja.
3: Ik weet het niet.
2: Ze hebben wel alles heel goed getest, hè, met die enkelband. Dus dat is de reden ook waarom ze het nu pas doen.
0: Hmm.
2: Om echt, allee, ze hebben echt gecheckt van hoe werkt dat met die enkelband en dit en dat. Dus eigenlijk kan er niks mis.
0: Ja, want een tijdje geleden het er ook over in het dilemma, ja, bij Rick Tors, advocaat van de duivel. De grote meerderheid van onze luisteraars, ja, begrijpt het toch niet helemaal dat zo'n Pipo nog vrij kan komen.
2: Zeg er nog true crime op de voorpagina van het laatste nieuws. Nainggolan rijdt zonder rijbewijs door rood en ramt bijna een politiewagen.
0: Oei, niet slim, hè.
2: Ja, maar ja, hij had al geen rijbewijs, dus nee. Hij had een rijverbod, maar zijn dochter had hem gebeld, liet hij weten via zijn advocaat, om te zeggen van papa, ik moet nu naar het ziekenhuis. Dus ja, Raja bedacht zich niet, stapte in de auto zonder rijbewijs. Ja, gaat dan veel door het rood licht, ramt dan bijna een politie. Ja, hoeveel pech kan je hebben
0: als
2: eigenlijk?
0: Raja,
2: jongens,
0: bedoel, toch? Hij is er toch altijd voor zijn familie, hè?
2: Ja.
0: Dat is toch een mooie verhaal.
2: Mag ik even iets opbiechten, lieve schatten? Ik ben gisteren ook door het rood gegaan.
0: Wat?
3: Ja.
0: Door het rood gegaan of door het rood gereden?
2: Door het rode lint. Nee, maar ik ben niet even door het rode licht.
0: Waarom?
2: Maar kijk, wat zouden jullie doen? Klein dilemmaatje. We stonden al 10 minuten voor een rood licht en dat werd niet groen.
0: Ah.
2: Snap je? Een hartje wil voor. Er stonden twee auto's voor mij. Maar nee, waar die lichten gewoon kapot. Want het groen licht bij het zebrapad ging wel. Dus, en ik zat al 3 liedjes. En een liedje duurde 3 minuten. 3 liedjes.
0: Ja,
2: en ik was al zo ostentatief uitgestapt. Zo, eerst zo mijn hoofd door het raam. Dan zo echt letterlijk uitgestapt. Zo teken doen van, hey, jullie tamme bende, waarom reageren jullie niet? Want iedereen bleef gewoon in zijn auto zitten.
0: Ja, omdat een rood licht is.
2: Ja, maar 10 minuten. Dan weten jullie toch van, dat gaat niet meer gebeuren. En uiteindelijk zijn we dan toch allemaal door het rood gegaan.
0: En waar ligt
2: mag
0: de grens?
2: Dat?
0: Nee, natuurlijk mag dat niet.
2: Ja, ja, maar ja, wat moeten doen?
0: Ja, rondrijden. Weet
2: maar
0: ik
2: dat
0: veel.
2: Ging niet. Ik kon ook niet naar achter.
0: Het is wel een menselijke reactie wat je daar gedaan. Ik vind het niet zo raar dat je het gedaan. Maar ja, ik denk, was daar een flitspaal?
2: Ik heb niet durven kijken.
0: Ja, oké. Okay.

0: goede stevige kop koffie voor velen van onze luisteraars en goede muziek. En dan lukt het alweer met de nieuwe dag. Something Gotta Started met Simply Red. Anke is gisteren door het rood licht gereden. Nu, ja, als je het verhaal hoorde, 10 minuten met z'n allen staan wachten. Het werd maar niet groen en alle andere lichten die reageerden wel vlotjes. Ja, of het een boete is of niet, dat zou je nog wel merken in de brievenbus natuurlijk.
1: Ja, maar Steven kan het perfect verklaren. Goedemorgen, Steven.
2: Goedemorgen, dank je.
1: Ja, jij en nog vele andere luisteraars sturen het. Wat gaat het probleem geweest zijn, denk je?
2: Ja, tegenwoordig hebben we beschikken over intelligente kruispunten. En dat zijn camera's eigenlijk die bovenop de lichten worden gemonteerd, die eigenlijk de wagens moeten gaan detecteren.
1: Oké.
2: En nu, door zonlicht en dergelijke kan het zijn dat die camera de wagen niet gaat detecteren.
1: Oké.
0: Dan denkt hij, er staat niemand, dus we houden het gewoon rood, want er moet toch niemand doorrijden. Dan kun je daar staan.
2: Voilà, dan blijft inderdaad rood en dan gaan de voetgangers voorrang krijgen en dan gaan die groen licht blijven krijgen.
1: Okay.
2: Motto's hebben dat probleem soms dus ook als zij aan dat licht komen. Dus dat hun motto niet herkend wordt als zij aan een voertuig. En dat zij dus eigenlijk rood licht blijven hebben en ja,
1: dat zijn
2: eigenlijk niet kunnen doorrijden.
1: Heel veel mensen sturen dat als je auto te ver staat van de stopstreep, dat die sensor dat dan niet oppikt en dat je dan daar voor pietsnot blijft
0: of
1: staan.
0: Of zo'n licht reflecteert op je auto.
1: Nee, hey, maar dat is wel een hele goede.
2: Ja,
1: dus
2: het is inderdaad allemaal technologie. En technologie blijft zo sterk zoals het blijft werken.
0: Ja, dat gaat wel worden. En als die auto's zelf rijden en die lichten vergissen zich, dan gaan we allemaal stilstaan.
1: Ik vind het een toptip. Als je dat
2: veel
1: voor
2: technologie hebt, krijgt last van warmte.
0: Ja, dus, iedereen krijgt last van warmte. Ja,
2: ja, dat is inderdaad te pijn.
1: Maar dus als je nu eigenlijk het nog eens voor hebt, moet je gewoon even uitstappen en zeggen, rij eens wat dichter bij die sensor, dan gaat dat terug op groen springen. Ja. En nog een kleine tip.
2: Soms kan dat helpen, maar niet altijd.
1: Iemand stuurt nog, onder de 30 kan je gewoon door rood rijden, dan word je niet geflitst.
0: Ah, oké.
1: Ja. Kom niet van mij, kom van een luisteraar.
0: Steven, dankjewel. Houd het hoofd koel.
2: Ja, graag gedaan.
3: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
4: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
5: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
4: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
3: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
6: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Jij toch niet? Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
3: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
4: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
5: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
6: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
7: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
6: In Libelle naar...
7: De vijf beste looks van nu.
6: In Feeling of naar...
7: De hotste adresjes in je buurt.
6: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar €1 per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
9: Ah ja, het is mosselseizoen.
8: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1+1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
9: En wel, met u ga ik graag in zee.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2+2 gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
13: Good times, great music.
14: Sven en Anke.

Lipsync en Funky Town. Het zijn de langste dagen van het jaar nu, hè? Langste dagen. Dus ze gaan weer beginnen kort. Allee, nu nog niet meteen, maar ze gaan weer beginnen kort. Dus de zon die is nu al aan het opkomen, vrienden. Poorten van de dag even openzetten.

0: Maroon 5 en Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Ja, dat doet niemand meer nu, hè. Het is veel te heet. Gisteren vertelde Sven dat hij een ware dierenheld is. Want hij had een merel gered van de verdrinking in zijn zwembad.
1: Ja, die kwam, ik zat ernaast en die wou komen drinken duidelijk. En die sukkelde erin en geraakte er niet meer uit. Oh. Gelukkig heb ik het gezien, schepnet erbij. En de natte vogel is weer weggetrippeld, gelukkig.
0: Patatje. Ja, onze beestjes hebben het moeilijk. Ook zij bezwijken onder die hitte. Spitsmuisjes zijn zo spits niet meer. Vogels zijn niet zo vliegensvlug meer. Maar hoe kunnen we onze lieve dierenvriendjes een potje helpen? Ik heb het gevraagd aan natuurkenner Juri Cortes.
1: Ah, dat is goed. Ja, dat is...
0: Hij heeft zoveel goede tips.
1: Oké.
0: Wie kende? Maar eerst het nieuws om 6:30 van Grim.
2: Goedemorgen. In verschillende scholen, onder meer in Gent en in het Brusselse Etterbeek, wordt er ook vandaag of vanaf de middag geen les gegeven, omdat het te warm is of te warm wordt in de schoolgebouwen. De lessen worden vervangen door andere activiteiten, zoals waterspelletjes. Leerkrachten voorzien ook extra drinkpauzes. Een kleine 300 bedrijven, scholen en overheden in ons land zijn getroffen door een van de grootste cyberaanvallen ooit. Wereldwijd zijn zeker 75.000 organisaties betrokken. Hackers konden in februari via een IT-systeem de inloggegevens van tienduizenden mensen bemachtigen. En daardoor raakten ze in veel andere systemen. Een Russische groep zou erachter zitten. Het is onduidelijk wat ze dan precies met die data gedaan hebben. En op het WK voetbal proberen onze Rode Duivels positief te blijven. Na het tweede gelijkspel op rij afgelopen zondag. Het werd 0-0 tegen Iran. Het doel is nu om te kwalificeren en de volgende wedstrijd te winnen. Dat heeft kapitein Juri Tielemans tijdens het persmoment daarnet gezegd. De Duivels moeten een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland nu zaterdag winnen of gelijk spelen als ze nog kans willen maken op de volgende ronde. Vandaag schijnt weer volop de zon en we halen tot 33 graden. Ook morgen zon en een paar stapelwolken en tot 36 graden.
0: File richting Gent. Op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren verlies je een half uur. 10 minuten file richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Ternat. E429 tussen Bierge en Tubize verlies je 10 minuten. Nog 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Mossenhoven en Rand. En Ranst en op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Vilvoorde 5 minuten.
3: 6:30. Een tip voor een diervriendelijk leven.
0: Ja, natuurman Juri Cortes van Natuurpunt die geeft tips om de dieren in je tuin te beschermen tijdens deze hittegolf. En je moet eens luisteren, want echt supergoeie tips.
4: Er zijn een aantal dingen die je kan doen om hen door deze moeilijke periode te loodsen. En de eerste tip bij hittestress, dat is eerst water en de rest komt later. Dat wil zeggen, kleine ondiepe schoteltjes met water waar vogels van kunnen drinken en in badderen. Voor egels zorgen dat die zeker ook niet te diep zijn en een niet te hoge opstaande rand hebben. En voor insecten kan je er ook stenen of knikkers in leggen, zodat ze er niet in verdrinken, maar wel zelf kunnen komen verkoeling zoeken. Nu, een tweede heel belangrijke tip is schaduw. Nu, voor bomen en struiken zou het misschien te laat zijn om dat tegen deze week te voorzien. Maar dan denk je maar voor de hittegolven die nog gaan komen. Nu zou je kunnen kijken of er bijvoorbeeld nog nestkasten zijn met jonge vogels. Wel, in dat geval kan het wel handig zijn om daar bijvoorbeeld even een parasol boven te hangen. Want niemand die wil gekookte koolmeesjes aantreffen in zijn nestkasten. Dus misschien is dat ook nog wel een belangrijke tip.
0: Doe het voor de koolmeesjes. Wij willen geen verkoolde koolmeesjes. Goeie tips toch allemaal?
1: De vinken dan wel.
5: Dit is Joe.
3: Met Sven en Anke.

0: barbecue sidekick in promogespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
5: En ook uw budgetvakantiepech.
4: Wat?
5: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
4: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
5: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
6: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radion.

0: Mind van Kamerad. En ik snap het wel, als je in Duitsland geboren wordt als Tim Kamerad, Tim Kamerad, dat Kamerad je artiestennaam wordt.
1: Sven en Anke. Het prijsbeest van de dag.
2: Ja, het is een geit. Het is echt een geit. Vandaag het prijs is van de GOAT.
0: Ah ja.
2: Van de greatest of all times. Misschien wel de allergrootste. Hij heeft het toch maar gedaan gisteravond. Messi is WK-topschutter aller tijden geworden. Hey! Ja, ja, ja, roep maar man. Kom maar, laat je gaan. Hoppa, hoppa.
3: Argentino! Argentino!
2: Argentino!
3: Ja,
2: dat is fantastisch. Die commentatoren op de Argentijnse televisie trekken zich ook niks aan van het feit dat je overstuur door een microfoon kunt roepen. Hoor hem gaan, hoor hem gaan. Die werden gek natuurlijk, want het is gebeurd. Lionel Messi won gisteravond Argentinië met 2-0 van Oostenrijk. En de twee doelpunten waren van hem. En Anke, het was eigenlijk een ongeloof. Ik heb het niet volledig gezien, maar wel stukken van gezien en commentaar gelezen. En ik was ook aan het luisteren in het begin. Wat gebeurde er? Ze wilden dat dat zou gebeuren, want hij stond op 16 samen met Klose uit Duitsland als topschutter op het WK aller tijden. Dit is zijn zesde WK waar hij aan deelneemt. Dit is ook wel zijn allerlaatste. En hij moest, er werd een penalty gefloten en hij moest die nemen. En toen wisten natuurlijk alle Argentijnen en ook iedereen in voetbal geïnteresseerd is, het gaat gebeuren. En het lukte niet. Het lukte niet. Hij ging er niet in. Dus wat gebeurde? Iedereen dacht toch nu niet topschutter aller tijden. Maar ja, dan staat Messi op het veld natuurlijk niet één keer, maar de tweede keer. Dan waren ze alles aan het doen om de bal ook nog op tijd echt bij hem te krijgen. En het lukt hem toch 2 doelpunten, dus meer dan de nummer 2.
0: Zelfs deze koude vrouw krijgt hier toch warme rillingen van.
2: Ja, ik vind het fantastisch.
0: Het is echt wauw.
2: Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat is ons prijsbeest.
0: Prachtig.
2: Ik had het Lukaku ook gegund, maar...
0: Volgende keer.
2: Ja, volgende keer. Nu nog niet.

0: classic van Good Old Whitney Houston, deze How Will I Know. Vrienden, we komen dichter en dichter bij de zomer. Dan voel je al een klein beetje aan de temperaturen, denk ik. En de zomer bij Joe, dan gaan we weer naar de kust natuurlijk. Daar zitten we van 9 juli tot en met 9 augustus met kei veel heerlijke ijsjes. Met heel veel zomersfeer ook en met optredens natuurlijk. De spits wordt eraf gebeten op 9 juli met een bloedheet optreden voor onze vrienden van Milk Inc. En we gaan de boel afsluiten op 8 augustus met een concert dat hebben we gisteren mogen aankondigen van Aaron Blommaert.
1: Maar er zijn nog tal van activiteiten. Vrijdag 17 juli is er Vlaanderen Zingt, een meezingfeestje dat gehost wordt door Tom de Kok. En een week ervoor op zaterdag 11 juli is er Ornelis Goes 80's, dan kan je dus eigenlijk een vanille-ijsje likken en ook eigenlijk, nee Leef, van jou mag je niet likken zeker.
0: Nee, maar ik kijk er wel ongelooflijk naar uit, ja. Want het gaat eigenlijk de première zijn.
1: Je debuut?
0: Yep, van mijn jaren 80 concept. Ik heb zoveel leuke platen bij. Als je daar begint in te duiken, zoveel goede muziek gemaakt in die tijd.
1: Het gaat heel, heel tof zijn, zeker als het dan 37 graden is en jij in dat prachtige glitterpak, dat wil je echt zien. En trouwens, we maken straks na 9 uur nog een naam bekend, die komt naar het Paradise Beach en we zijn allemaal zo blij dat ze komt. We hebben haar zo gemist en we zijn heel blij dat we haar zelfs mogen bellen.

0: voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit, voor iedereen.
3: Ja, het liedje Chocolate Candy, het was eigenlijk een projectje van een paar jaar geleden waar we van dachten, daar moeten we niks mee doen, want het wordt niks. Een liedje dat Anke had ingezongen en nu staat op Spotify. Ja, en heel veel mensen zijn er plotseling zot van. We gaan het als eerste liedje draaien zometeen na het nieuws van 7 met Grim.
4: Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dag van de mantelzorger. De NMBS zet extra treinen in naar de kust en onze Rode Duivels willen hun volgende groepswedstrijd op het WK winnen. Bijna 1 op de 5 werkende Vlamingen neemt mantelzorg op. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse minister van Welzijn, Gené. Omdat ze een belangrijke schakel vormen binnen ons zorgsysteem, is het belangrijk dat ze de juiste ondersteuning krijgen. Daarom moeten de initiatieven rond mantelzorg beter op elkaar afgestemd zijn, zegt de minister.
5: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise, geven ook aan hoe dat je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar, maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorgers zijn en dat willen we dus nog versterken.
4: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. Rijden deze week, al zeker tot en met vrijdag, extra treinen van en naar de kust. De NMBS verwacht dat er heel wat mensen daar verkoeling gaan zoeken. Het gaat om 4 treinen naar Oostende en Blankenbergen en ook 4 treinen terug naar het binnenland. De NMBS zet ook extra personeel in op de perrons om alles vlot te laten verlopen. En tegelijkertijd worden er ook een aantal piekuurtreinen geschrapt van en naar Brussel en richting Gent, omdat ze geen airco hebben. En ook heel wat scholen nemen maatregelen tegen de hitte. Ze gaan hier niet volledig dicht, zoals in Frankrijk, maar onder meer de Gentse stadsscholen schrappen de lessen. Die worden vervangen door andere activiteiten, zoals waterspelletjes, omdat het te warm wordt in de schoolgebouwen. Leerkrachten voorzien ook extra drinkpauzes. Op het WK voetbal in de VS heeft Algerije zo net gewonnen van Jordanië. Het werd 1-2. In dezelfde groep won Argentinië gisteravond van Oostenrijk met 2-0. Argentinië pakt zo 6 op 6 punten. Eerder vannacht won Noorwegen van Senegal met 3-0. In dezelfde groep versloeg Frankrijk Irak, ook met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zowel zeker van een plekje in de volgende ronde. Ze hebben allebei 6 punten. En onze Rode Duivels proberen intussen positief te blijven na het tweede gelijkspel op rij van afgelopen zondag tegen Iran. Dat zei kapitein Jurie Tielemans tijdens het persmoment daarnet.
6: We hebben geen wedstrijd verloren, maar het voelt wel alsof dat wij eentje of zelfs 2 hebben verloren. Maar ik denk dat we dat ook vooral moeten onthouden en positieve naar de volgende wedstrijd nemen. Het zijn emoties natuurlijk, na de wedstrijd vooral. En zeker als het minder gaat.
4: Alles is nog mogelijk. De Duivels kunnen nog groepswinnaar worden of eruit vliegen in de eerste ronde.
7: We zijn een temperatuurtoren aan het bouwen. Hoeveel graadjes, blokjes komen er vandaag bij, Frank?
8: Ja, 2-tal blokjes ten opzichte van gisteren. Mm. Dus het kan zo'n 32 graden worden. Voor de rest hebben we ook toch nog eerst kans op enkele regen- of onweersbuien. Het heeft te maken met de regen- en onweerszone die ontstaan is boven Engeland. En dat komt nu onze richting uit. Dus verschiet niet dat links of rechts toch nog een bui kan vallen. Al dan niet ook met onweer, maar dat gaat snel verdwijnen. En uiteindelijk wordt het dan overal zonnig en zal het dus warm worden. En morgen, ja, dan zijn we vertrokken. Hè. Dus voor die zeer warme, uitzonderlijk tropisch warme dagen met morgentemperatuur van 36 graden zelfs. En dan wordt het een volop zonnige dag. Dus zal sowieso ook de boodschap zijn om de schaduw op te zoeken.
7: Richting Gent gaat het traag op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren. Verlies je een uur. Een half uur file richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Ternat. Tussen Haasrode en Berthem een kwartier. 10 minuten op de E429 tussen Bierge en Tubize. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 10 minuten en nog 10 minuten op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen.
3: Ja, we zijn 10 jaar Sven en Anke aan het vieren. Straks moeten we rond 19:30 een van de meest gênante momenten van de voorbije 10 jaar nog eens laten horen. Beste vrienden.
9: Ja. Dit is Joe.
0: En, met Sven en Anke.
3: Dit was eigenlijk niet bedoeld om jullie te laten horen, maar ja, dat was ook iets waar we van dachten. Wie weet, laten we het toch eens proberen bij de luisteraars. En kijk nu. Het hitje dat Anke heeft ingezongen, Chocolate Candy, gisteren op Spotify gelanceerd. Het is al heel veel beluisterd door jullie allemaal. En het is al in heel veel zomer.

0: nieuw talent ontdekt hier bij Jo. De enige echte Anke Buggings met haar debuutplaat. Maar dat klinkt echt verschrikkelijk als ik dat moet afkondigen. Maar ja, sorry, maar dankjewel lieve luisteraars. Er komen echt enthousiaste berichtjes binnen.
1: Ja, dat is eigenlijk wel
0: maar
1: leuk,
0: echt,
1: ja, inderdaad.
0: Sophie stuurt, het klinkt elke dag beter. Ik word hier zo vrolijk van. Bert zegt, dit liedje is toch een echte oorworm. Zo mooi. Eloïse zegt, het is nu niet voor te slijmen, maar ik vind het echt goed. Maar ik moet eerlijk zijn, Tina stuurt ook recht voor de raap. Wacht, wat is dat berichtje?
1: Ik las het ook, ja.
0: Toch niet weer dat onnozel liedje. Veel respect, Anke, maar zingen kan je niet. En één keer op de radio, oké, maar niet alle dagen alsjeblieft.
1: Oh, ja, het is al, we zijn
0: het aan het afschrijven, het liedje. Ja, het is bijna klaar.
1: Ja. We zijn nog tot vrijdag en dan is het afgelopen, dan duiken wij ook de
0: zomer. En dan hoor je het nooit van zijn leven meer. Beloofd.
1: Goh, langs alle kanten, je hoort het ook in het nieuws. Ook de minister van Gezondheid gaat samenzitten met een hele groep mensen die allemaal moeten kijken hoe warm is het nu en wat moeten we daarmee doen in bedrijven en in scholen. In Gent hebben ze meteen gereageerd. We hebben waarnemersschepen van onderwijs Filip Watteo aan de lijn. Goedemorgen, meneer Watteo.
2: Goedemorgen.
1: U had een late gemeenteraad. Hebt u airco in huis of niet? Hebt u ook slecht geslapen zoals heel veel mensen?
2: Nee, ik heb het geluk van een koel huis te hebben.
1: Een koel huis, ja, dat is ideaal in deze dag. Dus toch een klein dutje kunnen doen. Maar ja, het zijn hele warme temperaturen, voor heel veel mensen lastig. Voor kinderen ook. En jullie hebben daar al even over gebogen. Wat moeten we daarmee doen? Hè? Wat is het plan eigenlijk bijvoorbeeld in Gent bij jullie?
2: Wel, we zien inderdaad dat de gitten er is. En we moeten de koelte kunnen garanderen voor kinderen. De scholen blijven open, maar de activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dus de scholen moeten rekening houden met de hitte. En ja, dus dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten, uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan niet met de kinderen echt in de hitte gaan rondwandelen. Dus activiteiten worden aangepast. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En ja, we zorgen ervoor dat de kinderen in de koelte zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken, dat ze in koele plekken zitten. Maar we wouden dus zeker zijn dat we er waren voor de kinderen en voor de ouders. Als er ouders zijn die zeggen van, ja, wij kunnen eigenlijk de kitten, de koelte
1: hitte,
2: beter
1: in de hitte, de hitte, ja, ja, ik snap wat u wil zeggen.
2: Dat was inderdaad wel even een serieuze verspreking.
1: Nee, dat is niet erg, meneer.
2: Als ouders zeggen van, wij kunnen beter garanderen dat die kinderen in de koelte blijven en wegblijven van die hitte, dan mogen ze de kinderen thuis houden. Ze moeten natuurlijk wel de school verwittigen, ja. Maar dan kunnen ze de kinderen thuis houden.
0: Ja, er worden nu ook heel veel van die hitteplanningen gedeeld via de socials van scholen. Bijvoorbeeld, wij kregen de hitteplanning door van onze baas Charlotte. Ja. Die hadden dat via AI gekregen. Oh, dat is nu toch hip bij 30-plussers, hè?
1: Ja,
0: zo, iedereen vanaf 30-plus, als je op je werk of een uitnodiging moet doen of een felicitatie, dat gebeurt met AI. Dus het is echt zo'n heel ding van je ziet dan zo een zon die heel triestig kijkt, want het is te heet. En dan zie je een petje en een fles water. Want dat moeten de kinderen nu meekrijgen naar school. En bij de school dus van onze bazin, de kinderen mogen vanaf 12:30 afgehaald worden.
1: Als de ouders het kunnen weer.
0: Als de ouders het kunnen. Ja, ja, ja. Inderdaad, want heel eerlijk, ja, bij ons is het ook heel warm. Dus ik denk dat de kinderen dan beter nog op school zitten.
1: Ja, ja. Maar meneer Watteo, u bent van Groen. Hè. U hebt er natuurlijk met uw partij al lang voor gewaarschuwd. We zitten met de opwarming van het klimaat. Hè. Veel mensen kijken daar ook van weg. Ja. Maar dit is nu wel de realiteit waar we mee zitten. Dat scholen het moeilijk krijgen om de kinderen koud te houden. En steeds vaker is het dat gebeuren op dit moment, hè?
2: Ja, dat is een nieuwe realiteit en dus moeten we ons daarop voorbereiden op alle mogelijke manieren. Dat betekent dat we meer groen moeten hebben, meer ontharding, maar dat we ook onze gebouwen die gerealiseerd worden, dat we daar gaan moeten ervoor zorgen dat die zo ingericht zijn dat ze koel blijven. En dat kan. Maar je moet er wel rekening mee houden.
1: Ja, zo'n huis hebt u, hè, waar u koel kan blijven. Dat is waar, als je die technieken toepast. Dan is dat iets, zoals in sommige aardbevingsgebieden, moeten de gebouwen kunnen meebewegen. En wij moeten ons hoofd koel kunnen houden. Ja.
0: Elke airco-fabrikant die is nu in zijn polletjes aan het schrijven.
1: Ja, maar dat is dan ook weer omgekeerd. Hè. Dat is ook, ja, dat
0: hoezo?
1: Ja, airco's die draaien ook volle bakken, kost ook energie. Nu wordt er ongelooflijk veel energie gebruikt. Hè. Niet normaal.
0: Nou, maar wij gaan het nu toch doen.
1: Sorry, maar
0: we gaan het toch doen. Nu gaat het gebeuren.
2: Ja. Ja, dus, maar dat is ook het moment om echt te investeren in hernieuwbare energie. Hè. Dus ik denk dat er wel oplossingen zijn. Ook technologische oplossingen, airconditioning, is op zich ook wel bruikbaar. Hè? Waarom zouden we dat niet gebruiken? Maar natuurlijk, we moeten maken dat die hernieuwbare energie er is.
1: Maar goed, in elk geval, in Gent bent u al goed mee bezig om de kinderen het hoofd koel te laten houden. En op heel veel plekken in het land merken we aan de berichten die nu binnenstromen. Meneer Watteeuw, dankjewel voor de uitleg. En hou het hoofd ook zelf koel de komende dagen.
2: Graag gedaan.
0: Dankjewel.
1: Bye bye.

0: Alles voelt zo ongewoon, lekker heet, ja.
1: Dit is Joe.
0: En het ene kamp vindt dat eigenlijk verschrikkelijk en is aan het klagen en aan het zagen. En het andere kamp zegt, zeg, pampermaatschappij in het zuiden, hè, dat is al eeuwen dat soort weer. Wees blij dat het dus warm is. Dus duidelijk twee kampen die zich
2: afdekenen. Het is echt heel grappig om te zien in de Joe-app. Xander stuurt ook van, ja, een zoontje van 9 maanden gaat naar de kinderopvang. Daar is airco, maar die mag blijkbaar niet aanstaan als er kindjes zijn. Ja. En daarom ook dat ze die crèches sluiten op sommige plekken waarschijnlijk. Ja. Leentje, goedemorgen.
3: Goedemorgen Anke, goedemorgen Sven.
2: Je bent net al gaan lopen, lekker vroeg, nog voor de hitte echt gaat toeslaan.
3: Ja, absoluut.
2: Hey, zeg Leentje, wil graag een pluim geven aan een bepaalde soort van mensen?
3: Ja, aan de dakwerkers, echt waar. Ik vind dat waanzin dat die mannen met 33 graden in de volkspomp roofjes
2: aan
3: te branden. Dat vind ik echt zot.
2: Dat zijn machines, hè.
0: Ja.
2: Jongens, toch.
0: Nog die temperatuur van die vlammen er nog een keer bij. En het is al zo heet op het dak, waar het zwart is. Oh, onwaarschijnlijk respect.
2: Ja, eigenlijk, als we heel lief zouden zijn allemaal en tijd zouden hebben, zouden die mensen een cola moeten brengen.
0: Ja, maar dat moeten ze sowieso doen als die bij je aan het werken zijn.
2: Ja, maar, of als je gewoon in iemand ziet op straat.
0: Ja, oké. Johnny die zegt ook goedemorgen. Goh, spijtig dat wij achter onze vuilkar geen airco hebben. Ook heel erg warm op die vuilkar.
2: Ja,
0: voor mensen die zo'n werk doen, is het wel echt
2: maar
0: warm.
2: Echt een hele dikke warme knuffel voor iedereen die zelfs weer in de zon moet gaan staan.
0: Allee. Hou het cool, hè, Leentje.
3: Ja, doei.
0: Dankjewel. Dag. Moet je nu kijken welke sponsor toevallig klaarstaat.
4: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
5: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
6: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
7: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
8: Oppakken!
6: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
9: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire drums, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
10: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
11: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
10: Ja, schat, ik wou wachten op de zolder.
11: Allee.
12: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
13: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
15: klinken.
14: Want onze Cava Codornieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
15: Klinkt goed.
14: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: de Miami Sound Machine en Dr. Beats.
1: Zeg, er is een luisteraar van ons, Ben Braillard, trouwe, fijne gast. En die heeft iets op zijn social media gelanceerd. Het is een heel leuk filmpje. En ik dacht, ik wil het even laten horen, want het heeft te maken met de hitte van dit moment. En het is Wijlen Armand Pien. Dus voor de iets jongere luisteraars, zoals wij, onze overgrootouders, toen die kinderen waren, ja, was er ook al een weerman op televisie. Zo lang is hij. We hebben die nooit gezien, hè, wij.
0: Nee.
1: Het is al vertellen van vroeger.
0: Ik ken echt alleen maar Gilles Peters.
1: Ja, Armand Pien. Jongen, maar dat was toen een weerman, in de jaren stilletjes. En toen was er ook eens een hittegolf. En toen heeft Armand Pien een wijze waarschuwing aan de bevolking gegeven. Wat je moet doen met dit soort warme weer. En het is leuk om nu terug te horen. En het relativeert de boel eigenlijk ook wel een klein beetje. Wijlen Armand Pien over 30 graden.
2: Bij dat weer dat we nu meemaken met dergelijke temperaturen, zou ik toch mensen na het middaguur, na 2 uur, lopen, sport doen, zich hard bewegen. Je moet opletten. Als je dergelijke temperatuur krijgt van 30 graden, dan ligt hij zogezegd niet meer in België, maar ligt hij aan de Middellandse Zee. En wat doen de mensen aan de Middellandse Zee? Tussen 12 uur en 4 uur nemen zij een siesta, houden ze zich rustig. Het is maar na 4 uur, 5 uur dat ze weer in beweging komen. Want de winkel is zelfs gesloten. Daar moet u opletten, ook voor uw menselijk lichaam. Goedenavond, beste kijkers.
1: Ja, hoe goed is dat,
0: iedereen aan de siesta eigenlijk.
1: Ja,
0: tussen 12 en 4 moet er niks meer gedaan worden op kantoor.
1: En het was bij 30 graden, we zitten al 5, 6
0: Hallo, overwerken zijn we aan het doen. Ja,

0: een klein spitsmuisje op de radio, beste vrienden. Shepherd en Geronimo.
1: Good times, great music.
2: Sven en Anke.
3: Ja, lieve schatten, na 8 uur hoog bezoek uit Nederland. Want de grootste wereldster uit Nederland die komt straks naar hier. Het gaat over Justin. We zeggen al de hele tijd Justin en dan denk ik altijd dat er Timberlake gaat achterkomen. Nee. Maar dit is nog veel beter. Het is de enige echte Justin de Wild die echt ja, de zomerhit van 2026 in Nederland te pakken heeft. En die klinkt zo...
4: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog
3: de gast van 22.
4: Algerio.
3: Uit het niks op nummer 1.
4: Er is geen veldje aan de lucht, geen gezeur en geen zucht. Algerio.
3: Daar gaan we zelfs de polonaise mee doen met z'n allen.
2: Ja, die kans is groot. Het is echt een wereldprimeur voor Vlaanderen. Ja, is de show waar hij langskomt. Nieuws van 7:30 met Grim.
5: Goedemorgen. 1 op de 5 werkende Vlamingen is mantelzorger en dat zorgt en zorgt voor iemand uit zijn omgeving. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Zij wil die groep beter ondersteunen omdat ze belangrijk zijn in onze zorg. In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens dag van de mantelzorger. De NMBS neemt maatregelen tegen de hitte. Tot en met vrijdag al rijden er extra treinen van en naar de kust. Het gaat om 4 treinen naar Oostende en Blankenbergen. En ook 4 treinen terug naar het binnenland. En ook heel wat scholen nemen maatregelen. In Etterbeek gaan ze 's namiddags dicht. En in Gent daar worden de lessen in de stadsscholen vervangen door andere activiteiten. Zoals waterspelletjes, omdat het te warm wordt in de schoolgebouwen. En op het WK voetbal in de VS is er nu ook een nieuwe topschutter aller tijden. Lionel Messi scoorde gisteren 2 keer voor Argentinië. En dat waren zijn 17e en 18e goal ooit op WK's. Op dit WK alleen al scoorde hij er 5. Veel meer dan de vorige topschutter en dat was de Duitser Miroslav Klose. Eerst kans op regen of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en dan tot 36 graden.
3: Waar verlies je op dit moment meer dan een kwartier? Richting Gent op de E17 tussen Sint-Niklaas Centrum en Lokeren 25 minuten. 20 minuten richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Leuven. Op de E40 tussen Haasrode en Bertum 20 minuten. En nog 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier.
2: Wij zijn nog altijd het 10e seizoen van Sven en Anke aan het vieren. De laatste dagen dat we dat aan het doen zijn.
6: Dit is Joe.
1: En met Sven en Anke.
2: Zometeen gaan we eens laten horen. Het was eigenlijk... Het was fantastisch en gênant tegelijkertijd. Dat is voor zometeen eens. Dus.

0: De van de jaren 70, Blondie en Denis. 10 jaar.
1: Sven en Anke. Ben je hier nog 3 keer met ons opstaan in dit feestseizoen, het 10e seizoen van Sven en Anke. We komen terug op 17 augustus. Dat is vroeger dan alle andere ochtendshows, maar dat doen we toch traditioneel al. En de hele tijd om midden in vakantie terug te komen, dan zijn we terug voor het 11e seizoen. Maar morgen gaan we iets heel speciaals doen, want je gaat niet eens in de studio staan.
0: Nee?
1: Hoeveel jaar geleden heb je dat gedaan om wakker te worden bij bekende Vlamingen?
0: Oh, ik denk 3-4 jaar geleden.
1: Ja.
0: 3 jaar geleden?
1: Zoiets. En dan moesten we met z'n allen raden bij welke bekende Vlaming zit Anke. Je gaf een eerste tip om 7, eentje om 7:30 en om 8:00 de volgende. En dan een van de mensen die kon achterhalen, ja maar die zit bij bijvoorbeeld James Cook, want dan ben je langs geweest. Mm-hmm. Of wat zat je nog? Bij wie zat je nog?
0: Ik ben bij James Cook geweest, Natalia.
1: Mm-hmm.
0: Goede Lelikes, Annie en André Ornelis, ja, de ouders van Sven. En bij Staf Koppes in Zweden zat ik ook.
1: Ja, was Koppes in Zweden. Wel, een van de mensen, een van jullie, die toen kon achterhalen waar Anke wakker werd, kreeg een splinternieuw bed van ons, om van daaruit te luisteren naar onze ochtend de komende jaren. En morgen gaan we dat gewoon overdoen.
0: Ja, mag ik al wat tips geven?
1: Ja, je mag het al. Ja,
0: ik heb er zoveel zin in.
1: Wacht, Sander staat. Wacht, Sander. Sander staat heel. Het is een Sander.
2: Ik word er altijd heel paniekerig van, want Anke kan haar mond niet houden en jij bent zo aan het vissen.
0: Dat is een toxische combinatie.
2: Ja, dat is een heel slechte combinatie.
0: Maar het ding is, ik ben zo, als ik enthousiast ben over iets, dan kan ik er niet over zwijgen. En ik heb heel veel zin om te gaan, daar naartoe te gaan. Naar dat adres.
1: Moet je vliegen vandaag, Anke?
2: Niks zeggen.
0: Nou, oké. Okay.
2: Niks zeggen.
0: Okay,
2: je
0: okay. Nee, maar ik ga iets zeggen. Het is iemand die geliefd is bij iedereen. Want je hebt heel vaak voor- en tegenstanders, hè, bij bekende mensen.
1: Maar Sander is in paniek en die vinden het echt
0: niet leuk. Kijk, die bij bekendheden is toch altijd gezegd voor of tegen.
2: Niet raden.
0: Maar dit...
1: Niet raden, maar niet raden.
2: Nee, maar hij gaat beginnen raden en jij gaat ja zeggen.
0: Ik ga niks meer zeggen, maar in ieder geval, niemand gaat morgen zeggen... Bij wat een vervelende zit jij nu, Anke Bukkings. Dat gaat niemand zeggen. Dat is toch een goede tip.
2: Dat is 100% waar.
0: Het is
2: en nu gaan we iets anders doen.
1: Bart Lemmelijn. Maar nu Van Akker.
0: Shit. Ik had niet aan Bart Lemmelijn gedacht. Ik was liever daar gaan slapen.
1: Ja, en dan ga je dan misschien morgen nu bij wakker worden. Ik voel het nu al.
3: Vanavond bij VTM is Anna geen vijs, maar een belangrijke moer kwijt in familie. En VTM 2 komt met iets nieuws en gooit letterlijk alle remmen los. Vanavond bij VTM en VTM 2. Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
4: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.

0: cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Macarena van Los del Rio. En Sven Arnelis heeft los 3 minuten die choreo volgehouden. Ja, eigenlijk. Prachtig, jammer dat het radio niet altijd met beeld is als je niet in de mogelijkheid bent.
2: Het is met beeld en iedereen die gekeken heeft is dat ik 2 keer mijn handjes heb gestoken. Ja.
3: 10 jaar Sven en Anke.
2: Alright, morgen dus. Uitzenden van bij een bekend iemand. Daar ga je morgen vroeg opstaan. Heel benieuwd. Gaan we ook een bed weggeven. We gaan vandaag nog eens terugkijken naar 3. Ja, niet alle 3. Echt dieptepunten, hoewel 2 van de 3 zeker dieptepunten. En die derde, dat is toch ook wel zo een medaille met 2 keerzijden. Het ging over deze rubriek, Anke.
3: Sven geeft sterren.
2: Nee. Anke geeft sterren. Maar ik wil er sterren aan geven aan die rubriek. Want Anke, 5 sterren voor deze 3 momenten. Ik heb ze uitgekozen speciaal voor jou. Dus ik geef jou nu sterren voor jou, geeft sterren. Dieptepunten waren het moment dat jij eens een keer een detoxkeur ging doen.
1: Ja, jongens.
2: Van 3 dagen. Sander, jij was hier nog niet. Dat was nogal wat, hoor.
4: Heeft ze niet lang volgehouden, ben ik zeker van.
2: Ze ging een detoxkeur doen. Leg dat eens uit.
1: Van 3 dagen, hè. Ja, echt. Het was dan zo met gefermenteerde sapjes. En bijna alles op basis van rode biet. Rode biet, dat is alsof je aarde in je mond hebt, hè. Ik snap niet, rode biet, dan mogen ze echt
2: heel
1: uitroeien.
2: Heerlijk.
1: Maar raad eens, ik moest dat 3 dagen...
2: Je wou het ook heel graag,
1: eerst zou ik het 5 dagen doen, maar dan dacht ik al 3 dagen... Dat is al serieus genoeg. Raad eens hoe lang ik het heb volgehouden van 3 dagen.
2: Echt letterlijk, hè?
1: Maar letterlijk.
2: Letterlijk, hoe lang?
4: Ik ken jou tot de middag of zo, maximaal, of de namiddag of zo.
1: Sven?
2: Niet het einde van de uitzending.
1: 3 uur.
2: Nee, het
1: drie
2: einde
1: uur
2: van de uitzending.
1: Het was zo vies.
2: Het gaat niet.
1: Het ging niet. Sorry, maar ik kan dat niet. Sapjes en zo alles wat gefermenteerd. Dus
2: weet je wat Anke toen beslist heeft? Ze heeft zichzelf ambassadrice gemaakt.
1: Van de opgevers.
2: Ja. Dat heb ik zo letterlijk gezegd.
1: En ik had een hele achterban plots.
2: Amai.
1: Ja, zo van, waarom moet je iets volhouden, volharden? Waarom eigenlijk? Ik bedoel, om de kilo af te vallen en daarna ga ik toch terugvreten. Dan kunnen we er beter niet aan beginnen. En ik ben heel blij dat ik het heb opgegeten. Nog altijd is het eigenlijk een wijze raad voor iedereen die wil detoxen. Dat wordt ook overal afgeraden. Hè. Je moet dat, nee, maar echt waar. Ja. Alle diëtisten zeggen het, je moet dat nooit doen.
2: Ze zei Anke, ik wil zeker niet in het kamp zitten van de onnozelaars die om 3 uur opstaan om te fitnessen. Die sporten de hele dagen. Ik ben een opgever, zei ze.
1: Ik ben een vieren opgever.
2: Ze is daar zeer consequent in, overigens ook. Dat weet u. Allemaal.
1: Heel gemakkelijk.
2: Maar je hebt voor die rubriek, daar wil ik ook wel veel sterren aan geven, Anke, aan het moment dat je eigenlijk je hebt je leven geriskeerd om die rubriek te kunnen doen de voorbije jaren. 1 keer was Anke bijna dood.
1: Ja.
2: En in elk geval al bijna al haar tanden kwijt.
1: Inderdaad, en dat komt door de reformer Pilates.
2: Ja.
1: Ook een tip voor alle luisteraars.
2: Maar die beelden
1: begin
2: moet je
1: niet
2: eens
1: aan
2: opzoeken,
1: detox,
2: jongens.
1: En begin niet aan reformer Pilates. Ik weet, dat is hyperpopulair, maar nu kan je zo'n ding ook thuis kopen. Je kan dat kopen en thuis neerzetten.
2: Ja.
1: Maar bezint eer je begint. Je moet al heel veel lessen hebben gevolgd. Je moet dat echt kunnen. Je moet dat privé al gevolgd hebben. Of echt bij een hele goede groepsjuf. Maar bon, ik had zo gezegd een beginnersles, maar dat was helemaal geen beginnersles. Ik ben daar op mijn bakkes gegaan.
2: Maar echt, oh,
4: op mijn beelden heb ik wel gezien.
2: Oh,
1: ja, ik ben nog goed gevallen in de zin van, ik had wel een hele maand een hele blauwe arm. Maar voor hetzelfde geld had ik of geen hersenen meer. Het zou heel zonde geweest zijn, want het zijn er zoveel.
2: Dat zou weinig verschil gemaakt hebben, maar goed.
1: En geen tanden.
2: Ja.
1: En geen tanden.
2: Mooie beelden die je ook moet bekijken. Maar, beste vrienden, dat waren 2 speciale momenten in die heerlijke rubriek Anke geeft sterren. Maar het bijzondere moment was toch dat Anke ook helemaal ons allemaal, Sander, dat je moet meemaken, want je bent er nog maar een paar maand. Dus Anke had een hele rubriek voorbereid, helemaal uitgeschreven, helemaal met alles erop en eraan. En op antenne zei ze toen, ik heb gelogen. Ik heb iets anders uitgetest. Ik ga dat zo meteen nog eens opnieuw laten horen, want Anke heeft toen gezegd aan heel Vlaanderen dat ze stiekem getrouwd was achter onze rug. Maar wacht, Sander, dat is nog niet alles. En beste luister, als je niet gehoord hebt, niet alleen getrouwd, maar niemand wist het. En ik ga ook het gesprek laten horen met jouw mama van daarna. Want uw mama wist ook niet dat

0: als dit jaar ook een beetje ons camperliedje. Bruno Mars en I Just Might. En over die camper gaan we het ook nog hebben, want ik kan het allemaal verklappen. We gaan er nog eentje weggeven deze week. Voor week dan wel, hè?
1: Ja, we gaan
0: het er nog aan.
2: 10 jaar Sven en Anke.
0: Morgen uitzending vanuit het huis, de slaapkamer van de bekende Vlaming. Nu gaan we even terug naar een van de hoogte-slash-dieptepunten van de voorbije 10 jaar. Hoe lang ben je getrouwd ondertussen, Anke?
3: In september 2 jaar.
0: Welke dag in september?
3: Dat weet ik niet.
0: Nee, dat
3: wacht
0: niet?
3: Even denken. Het was de laatste.
0: Ja, maar
3: wacht,
0: ik
3: kan dat niet onthouden. Zoek eens op even. De laatste vrijdag. Het was de laatste vrijdag van september van 2024. Maar ik weet niet de hoeveelste.
0: Ik weet dat jij in elk geval dan daarna in de studio ons verrast hebt. Want het was niks aangekondigd. Het was een heel speciaal verhaal. En jij zou die ochtend in Anke geeft sterren iets totaal anders doen. Maar toen kwam je met dit verhaal op de proppen. En heel Vlaanderen, enfin, toch dat grote deel dat naar ons luisterde, had plotseling zoiets van, maar die is gewoon knettergek geworden of wat?
3: Sorry, liefste mama en papa. Sorry aan mijn kindjes Lou en Max. Wie? En aan al onze vrienden en vriendinnen en collega's en dit ochtendteam. Maar Tom en ik zijn stiekem getrouwd voor jullie. Wow.
0: Ja,
3: 20 jaar in het geniep. Oh, maar ik dacht dat je mijn zorg ging doorhebben, hè?
0: Maar
3: Anke, ja. Dus ik heb het 1 keer getest. 5 sterren. Maar ik ga het nooit meer opnieuw doen.
0: Anke toch?
3: Ja, och, dat was een momentje, hè. Dat was een momentje. Jullie werden gek. Was nog met onze producer Sylvie.
0: Ja, je hoort die ook de hele tijd door het dak gaan. Nee, dat meen je niet. Maar Anke, maar weet je, blijft nog altijd een speciaal moment.
3: Maar ik wou heel graag getrouwd zijn met mijn man Tom. Maar ik wou niet zo'n heel groot feest geven. Allee, dat was zoveel gedoe. Dus ik dacht, we doen het gewoon stiekem.
0: Maar het was wel hele mooie radio. Maar dat was wel een consequentie, want wij kregen het toen te horen, de luisteraars tegelijkertijd en jouw eigen familie hoorden het ook op de radio.
3: Ja, mijn mama stuurde een berichtje.
0: Mama en papa, allebei moesten het ontdekken op de radio.
3: Ja, allebei. Mijn mama stuurde een berichtje via WhatsApp. Ah, proficiat, mevrouw François.
0: En toen
3: hebben we gebeld naar mama. Hè?
0: Ja, toen zei ik, we moeten haar nu wel bellen. Dat hebben we dan ook live gedaan, naar de eerste reactie. Ik herinner me tot op de dag van vandaag.
3: Ik weet het, maar gaan we dat nu nog eens eruitzenden? Want toen waren heel veel luisteraars kwaad op mij. Hè?
0: We waren heel kwaad op jou. Dit was de reactie van de mama van Anke toen ze moest horen op de radio dat jij getrouwd was.
4: Jij moet doen wat jij wilt. Als jij gelukkig bent, dan ben ik het ook.
3: Dat is de typische mama-reactie. Je wist toch dat Tom en ik het zo gingen doen, hè?
4: Nee, dat wist ik toch niet.
3: Nee,
4: dat
0: ik ook niet. Ik ook niet.
4: Nee, dat wist ik niet.
0: Ik gun het daar ook, maar ben ook ontgoocheld.
4: Ja,
0: sorry.
4: Van een verrassing gesproken.
0: Ja, ik had wel verwacht dat Anke het niet groot zou maken. Dat heeft ze vaak gezegd. Ja. Maar ik had toch nog wel iets met frituur of zo verwacht. Toch iets? Nee?
4: Ik had ook iets. Ze was altijd aan het twijfelen wat ze wou doen. Een feest of hoe of wat. Maar dat het nu zo onder een kleedje is. Ja, het is gebeurd, hè.
3: Ja, maar mami, we kunnen de zomer nog wel een feest doen, hè.
0: Ja.
3: Welke zomer? In welk jaar?
4: Ik nog 20 jaar moeten wachten.
0: Ja, dat was ook profetisch.
3: Nog 18 te gaan. We hebben al 2 jaar geen contact meer na het voorval.
0: Dat is niet waar.
3: I love mijn mammieke. Maar wij zijn zo'n familie. Wij kopen ook geen cadeaus voor elkaar.
0: Maar even terug naar dat feest. Voor wanneer was het dan precies gepland, Anke? Want we kunnen nog altijd, hè?
3: Ik ga dat ooit nog eens doen. Ik zeg toch nog 18 jaar. Dat is toch leuk zo, over 18 jaar.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Hij is gearriveerd, de hitsensatie uit Nederland. Justin De Wild met de zomerhit van 2026, Cheerio. We gaan allemaal cheerleader zijn zometeen. Naties van 8 van Grim.
3: Goedemorgen allemaal. Bijna 2 miljoen Vlamingen zijn mantelzorger. De Gentse stadsscholen zetten zich schrap voor de hitte. En op het WK voetbal is Jordanië uitgeschakeld. 1 op de 5 werkende Vlamingen is mantelzorger en zorgt voor iemand uit zijn omgeving. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee. Zij wil die groep beter ondersteunen omdat ze belangrijk zijn in onze zorg.
4: Zij zijn niet alleen een luisterend oor, maar delen ook expertise. Geven ook aan hoe je je mantelzorgstatuut en je werk meer kan combineren. Dus er is heel veel informatie beschikbaar. Maar die komt niet altijd tot bij de mensen die in de praktijk mantelzorgers zijn. En dat willen we dus nog versterken.
3: In totaal zetten 2 miljoen Vlamingen zich in als mantelzorger. Dat is 1 op de 3 volwassenen. Het is vandaag trouwens de dag van de mantelzorger. In Gent nemen de stadsscholen maatregelen tegen de hitte. De scholen blijven wel open. Je hoort waarnemend schepen van onderwijs Philippe Watteau.
5: De activiteiten die er gebeuren passen we aan. Dat betekent bijvoorbeeld dat buitenschoolse activiteiten, uitstappen, dat die niet doorgaan. We gaan met de kinderen echt in de gitaar rondwandelen. Dat betekent ook dat lessen eigenlijk niet gaan doorgaan. En we zorgen ervoor dat de kinderen in de koelte zijn. We gaan ook maken dat ze genoeg drinken.
3: Ook in de Brusselse gemeente Etterbeek wordt er na de middag geen les meer gegeven. Er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekend gemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord en daar wordt de komende tijd dus nog aan verder gewerkt. Op het WK voetbal in de VS heeft Algerije gewonnen van Jordanië. Het werd er 1-2. Daarmee is Jordanië sowieso al uitgeschakeld. In dezelfde groep won Argentinië gisteravond van Oostenrijk met 2-0. Argentinië pakt zo 6 op 6 punten. En eerder vannacht won Noorwegen van Senegal met 3-2. In hun groep versloeg Frankrijk Irak met 3-0. Noorwegen en Frankrijk zijn zoal zeker van een plekje in de volgende ronde. Zij hebben allebei 6 punten. En onze Rode Duivels zoeken weer positieve vibes op dat WK. Na 2 keer een gelijkspel in de groepsfase willen ze zaterdag winnen van Nieuw-Zeeland. Dat zei kapitein Yuri Tielemans tijdens een persmoment zo net.
6: Voetbal is unpredictable. Soms komen er zaken die je niet kan voorzien. En in deze omstandigheden moeten wij wel heel blij zijn met een kwalificatie, zeker. Als je op voorhand zegt, ja, wij willen 9 op 9, natuurlijk willen we dat. We willen heel makkelijk winnen ook, maar soms gebeurt dat ook niet.
3: Ze hebben ook weer getraind. Jeremy Doku was er niet bij. Die komt vanavond terug vanuit Londen na de geboorte van zijn zoontje. En ook Joaquin Seys was nergens te bespeuren.
7: Ja, Frank, vanochtend toch hier en daar. Ik had het ook een beetje naar hier. Kwam wat druppels aan de kust, ook wat regen. Zeggen sommige luisteraars, maar ja, dat is een klein beetje afkoeling voor de hitte waar we toch in zitten op dit moment, hè.
8: Dat is een feit, maar we mogen niet minimaliseren. Hè. Dat is echt wel een felle regen- en onweerszone die heeft dus over Engeland is ontstaan. En dat nu over het land trekt, ja, dat zit niet in de weermodellen. Hè. Dus okay. Dat is iets onverwachts toch wel. Dus dat gaat nu verder landinwaarts trekken. Dus tijdelijk kan het zelfs toch wel fel regenen. Er is ook kans op onweer. Maar dat gaat natuurlijk in loop van de ochtend geleidelijk aan weliswaar verzwakken. En dat gaat uiteindelijk verdwijnen. Dus na de middag wordt het dan weer overal zonnig en warm. Hè, want temperaturen die kunnen klimmen naar graad of 32. En morgen, ja, dan zijn we toch wel vertrokken voor een uitzonderlijk warme periode hè, met waarde. Ja, dat is ongezien. Hè. Dus 36 graden bijvoorbeeld wordt het morgen. Donderdag is dat ook 36, 37 graden. Vrijdag mogelijk 37 graden gemiddeld. Dus op sommige plaatsen kan het zelfs oplopen naar 39 graden. Dus dat is toch wel een serieuze hitte wat ons staat te wachten. En zowel woensdag, donderdag als vrijdag zal het gewoon een zonovergoten dag worden.
7: Oké, okay, ja, Wendy stuurt nu, het is echt enorm aan het gieten, Sven. Maar het is wel warm, ja. Water. water wat uit de lucht komt.
8: Oh, ja, maar het is, dat ook, het is heel moeilijk omdat het niet in de weermodellen zit natuurlijk. Het is iets wat ontstaan is boven Engeland. Ja, en dat trekt natuurlijk van richting het oosten. Dus gaan we daar tijdelijk wel mee doen.
7: Ja, ja, ja. Dat is okay. Goed, dankjewel Frank.
2: Al het water dat nu uit de douche komt, hè, is gewoon warm. Hè? Vroeger vond je dat koud, nu is dat warm. Dat is echt zot. Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Verlies je 25 minuten. 20 minuten extra richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. E314 tussen Aarschot en Wilsele 20 minuten. 20 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E313 tussen Mossenhoven en Antwerpen-Oost een kwartier.
7: Zeker VTM Gold opzetten of de app van Joe even binnenkijken, want zometeen komt hij eraan. De hitsensatie uit Nederland van dit moment. We gaan van Cheerio doen met z'n allen.
9: Dit is Joe.
0: Met Sven en Anke.

0: laatste week van het tiende seizoen. Sven en Anka, vaya con Dios. Nee, na, na, na. En straks 9:15, de allerlaatste cover van Loredana de Amicis. Ze heeft mooie muziek gemaakt en vandaag heeft ze nog iets heel fijns in petto. En over muziek gesproken, beste vrienden.
1: Sven en Anka.
2: Hey, kom, het is bloedheet buiten, 3 miljoen graden. Wij dachten, wij nodigen gewoon de hitsensatie uit Nederland uit. De koning van de zomerhit van 2026, Justin de Wild.
0: Goedemorgen. Wat een applaus, zeg. Jongens, dankjewel.
2: En wat een intro, want dit is de eerste keer op de Belgische radio voor jou.
0: Ja, klopt.
2: Dus echt Justin de Wild goes international. Hoe voelt dat?
0: Ja, het is fantastisch. Toen ik te horen kreeg, je mag naar België. Ja, ik zei, hoe gaaf is dit? En dat, ik heb even gewoon lekker gekeken op Instagram en overal met jullie lopen volgen. Ja, het is gewoon fantastisch. En ook, ik denk dat jullie het leukste ochtendprogramma zijn van heel België.
2: Ja,
0: denk
2: maar
0: ik.
2: Dat is ook
0: dat
2: zo.
0: Is al, oh, scoren,
2: en we hebben een neus ook voor talent uit Nederland. Want ik denk, Sander of Grim, wij waren er al heel vroeg bij. Wij wisten van, wij moeten Justin de Wild uitnodigen. Want in Nederland is het natuurlijk een ding om de zomerhit van het jaar te scoren.
0: Ja,
2: we zijn ook met heel veel inwoners, veel meer dan wij in België. Heel veel altijd mensen die zo zich geroepen voelen om die hit te maken. En dan overkomt het jou, een jongen van 22. Hoe is dat gegaan eigenlijk?
0: Ja, het is gewoon, ik vond muziek maken altijd al heel leuk. En ik bracht al een aantal liedjes uit.
2: Ja.
0: En eigenlijk met dezelfde doelstelling dat we dachten van, hey, we gaan dit jaar weer een liedje uitbrengen. Maar eigenlijk nooit verwacht dat het de grootste hit van Nederland zou zijn. En nou ga je zelfs gewoon naar de buurlanden toe. En dat we hier mogen komen, ik vind het een hele eer.
2: Ja.
0: Ja, weet je, het was voor ons een hele grote droom om aan de top van de muzikale wereld van Nederland te staan.
2: Ja.
0: En dan ben je 22 jaar en dan mag je overal naar binnen toe.
2: Ja, maar waar heb je Shirio al overal mogen zingen eigenlijk, Justin?
0: Ja, in Nederland heb ik bijna al wel heel veel grote podiums gehad. Ja. En
3: je was bij de toppers toch het voorbije weekend?
0: Ja, dat klopt. Ja. Nee, bij de toppers hebben ze hem gezongen. Ik mocht helaas niet zelf aanwezig zijn.
3: Ze hebben
0: mijn agenda. Ja, mijn agenda zat gewoon bommetje vol. En kijk,
3: dat is wel een luxe zeg.
0: Terwijl je in Ahoy en dat soort dingen gestaan. Ja. En samen met de live-head van André Hazes. Dus ja, het is gewoon zo fantastisch wat je nou in één keer mag meemaken.
3: En bij voetbal nu ook waarschijnlijk links en rechts.
0: Ja,
3: nee?
0: ja, gelukkig wel overal een beetje weefakken. Maar helaas niet in Amerika. Maar eigenlijk de oudspelers die op de bus staan van Nederland. Die draaien wel Cheerio.
2: Maar dat is geweldig zeg. En er staat ook iemand in de hoek van de studio. Dat is jouw broer. En die heet?
0: Sven.
2: Die heet ook Sven.
3: Hey, Sven.
0: Ja. Sven is Sven.
2: Ja, Sven. En Sven is eigenlijk jouw manager.
0: Ja, Sven is eigenlijk mijn broer. En dat doen we eigenlijk al van kleins af aan, doen we alles samen.
2: Yeah.
0: En in de loop der tijd ontwikkelt dat zich. En nou is het gewoon officieel mijn manager. En hij regelt eigenlijk alles achter de schermen. Voordat je bij mij komt, moet je eerst langs Sven.
2: Maar hoe heerlijk, hoe fijn is dat dan met je broer te doen? Je moet toch een hele trotse familie hebben.
0: Ja, zeker. We zijn allemaal heel trots. En ik ben mega trots dat ik dit kan doen samen met mijn broer. Ja, weet je, ik gun het liever hem dan dat ik een wild vreemde het zou gunnen.
2: Ja.
0: Maar we zitten lekker samen in de auto. Ik kan zeggen wat ik wil. En dat komt helemaal goed.
3: Maar weet je wat ook zo aanstekelijk is? En dat maakt het maakt nog extra sympathiek. Ja, je bent al lang met muziek bezig, maar je was ook nog aan het studeren tot een tijdje geleden. Wat studeerde je ook alweer?
0: Ik stuurde licht- en geluidtechnisch.
3: Dus als het nog fout gaat met het actieve op het podium staan, krijg je er nog altijd achter te schelden.
0: Kom bij jullie komen werken.
3: Ja, ja. Maar dat je dan ook, je zit ook nu nog zo in dat enthousiasme dat als wij je vragen, kan je die ochtend komen zo vroeg, dat jij nog thans een optreden midden in de nacht in Nederland had en toch dacht, dat ga ik doen. Ik rijd daarvoor nog naar Vlaanderen.
0: Nou, dat
3: kunnen we niet aan elke Nederlander mee vragen op dit moment.
0: Nee. Weet je, ik vond het hartstikke leuk om naar België te mogen komen. Alleen de agenda zit gewoon bommetje vol. En ook afgelopen nacht heb ik om 00:30 in Nijmegen gestaan.
3: Ja,
0: dat is nog wel even te doen. En dan moet je nog even 2,5 uur rijden hierheen.
3: Ja,
0: dan ga je naar bed toe om 3 uur. En de wekker ging om 6:30. Dus het is een beetje een ochtendstem, maar...
3: Maar je gaat hem live brengen zo meteen.
0: Ja, zeker. Het
3: is ook een beetje feest en de stem maakt dat.
0: Het is toch gezellig.
3: Toch.
2: Je gaat een beetje als een Julius Caesar, als een soort van Napoleon, heel de wereld inpakken. Hè? Dus ja, wij zijn het tweede land dat je moet inpalmen.
0: Zeker,
2: hè?
0: Dus
2: dat
0: we gaan ervoor.
2: Komt goed.
3: Cheerio, het is een echte meezinger. Je hebt hem misschien al eens gehoord, want hier duikt hij ook meer en meer op. En dat zal vanaf nu helemaal boem erop zijn. Jij mag naar onze lounge gaan, naar onze muziekstudio. We hebben daar ook een klank- en lichtman. Die had ook ambitie om hits te maken. Mislukt bij jou wel. Hij gaat hem live doen in de show.
0: Ja, super. Dankjewel.
2: Tot zo.
3: Tot zo. Dit is Slip in the Tears. Let Joe and Driver's Seats. No.

0: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
1: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
2: Bon, de Nico komt niet.
1: Zij die het vergeten.
2: Els, waar zei jij?
1: En zij die vergeten te annuleren.
2: Zeg, iemand een tom gehoord?
1: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
2: Ah, zalig.
1: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
3: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
4: We love you, Belgium!
3: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
4: Jackpot, we love you!
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto.
4: Let's go!
5: Omdat het kan.
6: Doe, doe, doe.
7: Exotisch eten op reis. Dat kan slecht vallen. Maar wij... zijn er voor u. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
8: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet. Oh.
7: Etias.
6: Doe, doe, doe, doe.
7: Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
9: Wallassen, we hebben alles om morgen te vertrekken.
10: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
11: Ik wacht op de zolder, mijn schat.
10: Ja.
12: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
13: Good times, great music.
14: Sven en Anke.

0: Dat was een unieke samenwerking in de jaren 80, 1987. George Michael en Aretha Franklin. En I Knew You Were Waiting For Me. Meer van dit soort muziek kan je uiteraard ook horen op onze digitale zender Joe 80s en 90s.
1: Jongens, dit is een speciaal moment. Het is de Belgische première van de wereldhit uit Nederland. Op dit moment de zomerhit 2026. Stel je voor, een dampende feesttent. Oranje feesthoedjes op alle snoetjes. Schalen met bitterballen.
0: Ja, ook dat. Ja, ja, ja.
1: Maar ook...
2: Heerlijk.
1: Liters schraalbier. Ja, Justin, daar moeten wij heel eerlijk in zijn. Maar een ambiance waar wij Belgen nog heel veel van kunnen leren.
2: Jullie gaan gewoon meedoen.
1: Ladies and gentlemen, tijd om compleet van het padje te gaan. Figuurlijk. Dit is Justin de Wild en Cheerio.

0: Geweldig.
1: Dankjewel, Justin de Wild en Cheerio en El Stuart. Ik ben hier in mijn eentje de Polonaise aan het doen. You go, girl.
2: Thomas, dankjewel allemaal.
0: Ja, kom maar even bij de studio, man. Dat is echt fantastisch. Echt leuk.

0: Bij ons krijg je alle soorten muziek te horen. Taylor Swift was dit, hè?
1: Ook de Belgische crowd goes wild als ze Justin the Wild horen. Christel stuurt nog, dit weekend waren het bierfeest in Middelkerken. Tientallen keren hebben we Cheerio gehoord en telkens ging iedereen uit zijn dak. En zo heel veel berichtjes. Want heb je een idee hoeveel keer je gaat optreden deze zomer?
2: Nou ja, afgelopen of dit aankomend jaar doe ik er ongeveer. Om en nabij doe ik de 350. En dan zijn er al natuurlijk een hele rits voorbij. Maar ja, tot aan het einde van het jaar zit er gewoon bomvol. En de agenda voor 2027 is ook al open. En die loopt gewoon heel storm.
1: Ja, maar ja, je gaat België er toch moeten

0: bijpakken nu, hè? Want nu is het gelanceerd, hè?
1: Ja, dit is gewoon fantastisch. Ik vond het zo leuk om bij jullie te mogen komen hier in de ochtendshow ook. Ja, ik vond het super fantastisch.
0: Heel fijn.
2: Je vond het een heel eind rijden. Nou ja, wend er maar aan.
0: Ja.
2: Die auto is al 100.000 kilometer op tijd.
0: Hey, 22 jaar, je kan later nog slapen, hè?
1: Nou, daarom.
3: Justin, dankjewel.
1: Jullie ook bedankt. Dankjewel voor alles.
3: Nieuws van 8:30 met Grim.
4: Goedemorgen. Over een half uur komt het Nationaal Crisiscentrum samen over de hittegolf in ons land. Bedoeling is om met experts van het KMI en Volksgezondheid te bekijken of er extra hittemaatregelen moeten komen. Experts maken zich vooral zorgen over de temperaturen 's nachts. In de nacht van donderdag op vrijdag zakken ze mogelijk niet onder 25 graden. En dat zou dan de warmste nacht ooit zijn. Steekpartij in het Rivierenhofpark in Antwerpen. Een jongeman van 19 raakte daarbij gewond. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde rond 7 uur gisteravond. De politie pakte later nog 8 verdachten op, onder wie 2 minderjarigen. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. En op het WK voetbal in de Verenigde Staten is er nu ook een nieuwe topschutter aller tijden. Lionel Messi scoorde gisteren 2 keer voor Argentinië. En dat waren zijn 17e en 18e goal ooit op WK's. Op dit WK alleen al scoorde hij er 5. 2 meer dan de vorige topschutter. En dat was de Duitser Miroslav Klose.
2: Goh, goed bezig die Messi. Amai.
4: Eerst kans op regen of een onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en dan tot 36 graden.
2: Wij mogen straks in de ochtendshow nog aankondigen welke laatste artiest we toevoegen aan ons fantastische lijstje voor Joe Paradise Beach. En het is een hele, hele fijne naam.
0: Het gaat langzaam op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Verlies je 25 minuten. Ook zoveel minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Haasrode en Sint-Stevens-Woluwe, 25 minuten. 20 minuten extra richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En op de E313 tussen Massenhoven en Wommelgem een kwartier. En dat zijn alleen de files vanaf 15 minuten. Zwei!

0: pret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
3: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Dit is Joe.
5: Joe Summer.

0: uren. En als je het lastig vindt, dat ook die nachten die eraan komen met 25 graden, dat is wel, dat is te warm natuurlijk. We weten het allemaal, er gaan records gebroken worden. Voorzichtig zijn, bereid je goed voor. Zorg voor verfrissing zoveel mogelijk. In de zoo zijn ze dat ook aan het doen, Anke. Ze krijgen speciaal etende dieren in de zoo. Het voedsel van de dieren wordt in een ijsblok verstopt. En dan zie je echt fantastisch. Ja, dan zie je die beesten, tijgers, dat weet ik veel allemaal, met een grote ijsblok, met al hun eten dat daarin zit. Ja. En dat is dubbel, want dat is niet alleen lekkere afkoeling, maar daar spelen ze ook mee, want ze willen aan dat eten en ze spelen dan echt met iets wat verfrissend en verkoelend is. En dat is de beste manier
1: voor de dieren. Ik vind het een heel goed idee om vanavond de ertjes en wortelen in te doen voor de kinderen. En bloemkool in, allemaal van die ijsblokjes, broccoli.
0: Ja, goed idee. Dat moet je proberen. Nee. Hou het hoofd koel allemaal en wij zorgen wel voor de aangepaste muziek.
1: Ze hebben wel weer hete muziek met de laatste cover van Loredana Di Amicis. En het is op zijn Italiaans vandaag.

0: Dan zit je toch weer in de hoogzomer als je dit mag draaien. En temperaturen die horen er ook bij. Sasha en Ecuador.
1: Dit is Joe.
2: Goedemorgen, dag Loredana, di amicis.
3: Buongiorno.
2: Hey, dag lieve schat. Zeg, jij bent een Italiaanse furie, we weten dat allemaal. Kan jij goed tegen die hitte eigenlijk? Heb je dat in je bloed meegekregen?
3: We hebben van het weekend een very hot podium gehad met 3 shows. Dus het was echt heet op het podium, maar het valt wel mee. Allee, ik kan er wel een beetje tegen, maar ik probeer me wel toch wel goed te hydrateren, zal ik maar zeggen.
2: Ja, want je hebt toch geen enkele zweetparel op je voorhoofd, maar je hebt misschien airco binnen bij jou thuis waar jij zit.
3: Ja, we hebben airco hier binnen, gelukkig. Ja, ja.
2: Het is, je ziet dat nu aan de mensen hun gezicht, wie het heeft en wie het niet heeft. Hè?
0: Je ziet dat ook aan de mensen 's ochtends na een nachtje al dan niet in de fris te slapen of in de hitte.
2: Ik zeg nog gekkere dingen dan anders eigenlijk tegenwoordig.
3: Ja, dat komt omdat we beginnen... van die opgezwollen ogen 's morgens. Denk ik van de hitten en zo. Dus,
0: Zij is, om het op zijn Italiaans te zeggen, een pasta die verder dan al dente gegaard is.
3: Ja.
0: Zeg, Loredana, je hebt de voorbije week weer prachtige dingen gedaan bij ons. Je hebt de toorn gedaan. Hoe goed was dat? Niet alleen toorn, je hebt ook why gedaan.
4: Tell me
0: wat heb jij toch een goede stem, hè? Wat breng je die nummers toch? Oh, fantastisch. Die Annie Lennox ook zo mooi. En vorige week, plotseling, gingen we de soul induiken met Ain't No Sunshine.
4: Cause ain't no sunshine when it's gone. This house just ain't no home. Anytime he goes away.
0: Maar nu is er wel veel sunshine vandaag, voor de allerlaatste sowieso.
2: Oh my. Zeg Loredana, jij gaat vandaag iets Italiaans doen? Het werd
3: tijd. Ja, ik heb gekozen voor Ticento van Mattia Bazar, een echte Italian klassieker. Eigenlijk een beetje naar aanleiding van mijn komende optredens in de culturele centra's vanaf september. Doe ik verschillende optredens hier in Vlaanderen. Ciao Italia met I Ragazzi. Een band die eigenlijk supergoed is, waaronder Marco Cirone en Ad Cominotto, die mij dus ook hebben begeleid nu met de akoestische versie.
2: Ja.
3: Nu, Mattia Bazar en Ticento is niet makkelijk om akoestisch te brengen, want er zit zoveel muziek in. En we hebben dat echt maar met 2 muzikanten gebracht.
0: Ja, ja.
3: En we hebben er iets moois van proberen te maken. En ik zou zeggen, iedereen die een beetje goesting heeft om een beetje Italiaans mee te doen. La Festa Italiana vanaf september is welkom in de culturele centra's. Ik kom in Genk, ik kom in Heusden-Zolder, een Zonhoven, Maasmechelen, Zemst, Beringen. Dus ik ga sowieso alles nog op mijn Facebook posten. En iedereen is welkom. Dus ik kijk er enorm naar uit. Naast mijn To Fabiola optredens.
0: Loredana, want zo klinkt die original. Je hebt gelijk, dat is een megaproductie natuurlijk.
2: Amai.
3: Ja,
2: maar weet je, ik
3: heel veel in.
2: Zeg eens eigenlijk heel in het kort in 2 zinnen. Hè. Waar gaat dat over, dat liedje, voor de mensen die geen Italiaans kunnen? Want ik weet het eigenlijk niet.
3: Ja, dat is over een bepaalde liefde. Ticento betekent letterlijk, ik hoor u. En dat nummertje is zo poëtisch, dat zit zo schoon in elkaar. En ik denk dat daardoor ook zo'n hele grote hit is geworden. Italianen zingen ook heel vaak met poëtische zinnen, poëtische woorden, om eigenlijk hun liefde te laten horen in hun song. En dat vind ik eigenlijk wel zo schoon aan deze song.
2: Maar het is een liefdesliedje eigenlijk. Dat is een liefdesverklaring.
3: Okay. Mia Mio No, zegt ze dan. Dat betekent, houd je van mij of houd je niet van mij? Het is echt zo'n heel direct nummer. En dat hebben de Italianen wel heel graag. Gewoon meteen recht voor de raap.
0: Poëtisch en recht voor de raap.
2: Voilà.
0: Niet Mattia Bazar, maar wel Loredana. Hier is Ticento op Joe.

0: Vicente. Oh, maar dan van Loredana Di Amici. Gert zegt, grote fan van het origineel, maar dit geeft mij kippenvel. En het woordje kippenvel is 100 keer binnengekomen. Diana zegt, beste coverartiesten van jullie selectie. Gewoon top, wat een talent. Bedankt. Bravissima, Loredana. Komt hier binnen.
1: Grazie, grazie.
0: En Dario zegt, oh, dat is totaal geen bazaar, maar magnifico. Wat een Limburgse parel. Ik sento de emoties door de radio.
2: Kijk, leuk om te horen, Loredana.
1: Heel leuk. Ik zou zeggen, kom zeker af naar de culturele centra's. Want dan zijn we ook met een iets grotere band. Dan gaan we wat klassiekers brengen, wat meezingers. En natuurlijk ook een selectie waarvan ik als tiener bijvoorbeeld echt enorm fan van was. Want er is heel veel meer dan Eros Ramazzotti en Laura Pausini. Het gaat een heel leuke tour worden. Ik kijk er enorm naar uit. Maar ik heb absoluut nog heel veel zin in de shows van Tu Fabiola.
2: Ja, want daar moet ik ook nog iets van laten horen. Want jullie hebben ook een nieuwe single uit van Tu Fabiola. Ja. Everywhere I Go. We hebben de tijd nog voor een kort stukje. Maar even nog vlug laten horen.

0: Klopt, wow. Lekker, hè? Ja.
1: Dat is een combinatie van een oude plaat van Tu Fabiola en een nieuw jasje gestoken. En dan een samenwerking met DJ Niels van Zandt. En dan is er eigenlijk Everywhere I Go gekomen. Een heel leuke videoclip opgenomen. Dus degene die het graag willen zien, kan ook online op YouTube zien. En sowieso ben ik ook met nieuwe muziek bezig als Loredana. Dus ik blijf
0: jongen,
1: ook...
0: Loredana.
2: Ja, jongens, toch. Dat is wel druk.
0: Wij moeten je wel nog bedanken. Je hebt het de afgelopen week uitstekend gedaan. Dankjewel.
1: Het was heel leuk. Jullie bedankt. Ik vond het echt heel leuk om...

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
2: Onze agenda voor optredens aan Joe Paradise Beach zit bijna vol. We mogen er nog 1 grote en hele lieve en fantastische naam aan toevoegen. Gaan we zo meteen doen.
3: Eerst nog het nieuws van 9 van onze Grim.
4: Goedemorgen. Het Nationaal Crisiscentrum zit samen over de hitte, een steekpartij in Antwerpen. En Iran kondigt werkgroepen aan voor de vredesgesprekken met de VS. Rond deze tijd komt het crisiscentrum samen over de hittegolf. Gisteren gebeurde dat al met spoed. Vandaag bespreken ze verder met de Volksgezondheid en het KMI of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David De Henouw zit bij dat overleg.
5: Dat begint heel vaak met een weerbriefing en dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen van 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
4: Steekpartij dan in het Rivierenhofpark in Antwerpen. Een jonge man van 19 raakte daarbij gewond. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde gisteravond. Rond 7 uur. De politie pakte later nog 8 verdachten op, onder wie 2 minderjarigen. De politie onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. En er komen verschillende werkgroepen over de verdere stappen in de vredesgesprekken tussen de VS en Iran. Dat heeft Iran zelf bekendgemaakt. De werkgroepen zullen zich focussen op het Iraanse kernprogramma en de opheffing van de sancties van beide landen. De VS en Iran bereikten vorige week een voorlopig vredesakkoord en daar wordt dus de komende tijd nog aan verder gewerkt. Eerst nog kans op een regen- of onweersbui, vooral dan in het westen van het land. Daarna schijnt overal de zon weer en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden.
3: Waar verlies je meer dan een kwartier? Op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten. Ook 20 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Richting Brussel E19 tussen Zemst en Machelen 20 minuten. Een kwartier op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. En richting Gent op de E17 tussen Waasmunster en Beervelde een kwartier.
2: Dit is Joe.
0: Met Sven en Anke.
2: Ja, met een beetje afkoeling op dit moment in de vorm van regen op veel plekken. Geniet er een beetje van, vrienden.

0: Morgen speciale uitzending. Anke gaat niet in de studio zitten. Ze gaat op pad. Ze gaat wakker worden bij een bekende Vlaming. Ik weet ook niet waar. En als we achterhalen waar Anke zit, dan kan je een splinternieuw bed winnen. We hebben dat in die loop van de 10 jaar eens een keer gedaan. Het was een hele leuke actie. Je hebt nog een nieuwe naam gevonden van een bekende Vlaming. Yep. Waar je welkom was.
1: Ja. En het is een hele geliefde bekende Vlaming.
0: Maar mag geen vragen meer stellen. Sander staat nu weer boos te kijken. Dus ik ga het maar niet doen.
2: Het weer met Frank.
1: Hey, goedemorgen Frank.
3: Goedemorgen.
1: Hey, zeg, er komen heel veel berichtjes binnen uit West-Vlaanderen. Daar zijn de mensen op dit moment door het dolle heen. Want het regent daar. Ze zitten allemaal zo. Ze zitten allemaal op straat naar het schijnt met de handen omhoog en de mondje open. Hap, hap, hap. Waterdruppels binnenslikken.
0: Bart stuurt nu, amai, wat een weer. Zo keihard aan het regenen.
1: In Anzegem regent het heerlijk. In Kortrijk regent het heerlijk. In Sijsselen. Wanneer krijgen wij die pret bij ons in het binnenland?
3: Ja. Wel, het is natuurlijk een heel moeilijke voorspelling. Want alle weermodellen die zeggen dat het droog is overal. Dus moet ik mij een beetje baseren op de radarbeelden zelf. Ik had zo eerst een indruk van dat is toch gestaag aan het doortrekken richting het oosten. Maar blijft wat stagneren nu over het westen. Dus ik weet het ook allemaal niet zo goed. Ik denk dat de eerstkomende uren dat er misschien sowieso veel regen nog kan vallen in het westen van het land. In het centrum gaat dat misschien net niet geraken. Het oosten zou het ook grotendeel droog moeten zijn. En dan de verwachting is wel na de middag dat dat boeltje dan helemaal verdwijnt. Hè. Dus dan gaat alles opentrekken en dan wordt het opnieuw heel snel warm met temperaturen dan mogelijk tot 32 graden.
1: Ja, we zijn aan het klimmen, hè. Er komen nog graadjes bij de komende dagen.
3: Ja, vanaf morgen sowieso een ongeziene hitte. Hè. Dus waarde van meer dan 35 graden, dat is niet niks natuurlijk. Morgen is dat 36 graden gemiddeld. Veel zon mogen verwachten. Donderdag idem, dit hetzelfde scenario. Veel zon en temperatuur na de middag van 36, misschien zelfs lokaal 37 graden. En vrijdag lijkt dan de warmste dag te gaan worden. Althans toch op sommige plaatsen kan het 39 graden worden. Dat is in het oosten van het land. Het centrum is dat 37. Dat zijn waardes in de schaduw. Dus dat wordt puffen en zweten.
0: Weekend iets frisser of gaan we door?
3: Het gaat een beetje veranderen. Zaterdag is het inderdaad nog zonnig, of meestal zonnig, en is het nog warm. 35 graden gemiddeld, maar lokaal kan dat nog oplopen naar 38 graden. Zondag zou het dan eerder een graad of 31 zijn, lokaal nog 34 graden. En aan het eind van de dag is er een kans op onweer. Die onweerszone zou dan ten oosten van ons liggen maandag. En dan komen we toch in iets koele, minder warme lucht. Hè. 27 graden wordt het dan zo wat gemiddeld.
1: Nou, gelukkig slaap jij nu sinds een paar dagen s'avonds in een volière. Lekker fris, hè? Ja. Wij horen dat keigoed. Dat is precies of jij in een vogelkooi zit.
3: Ah, is echt? Ja, ik heb er wel heel wat vogels. Dat is echt wel leuk. Ja.
0: Ja. Allee, vooruit. Frank, beetje regen, links en rechts. En morgen horen we elkaar terug. Tot dan, hè.
1: Ja, is
0: goed. Tot dan. Bye.

0: sommige mensen hebben dat nodig, hè. Vitamine U2. U2, zeggen ze in de medische wereld. Pride in the name of love.
1: Ons Paradise Beach wordt weer de plek om ijsjes te gaan likken en naar muziek te gaan luisteren deze zomer. We mogen de laatste naam voor dat affiche bekendmaken zo meteen.
2: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin Airco. Daikin.
3: Vervangt. Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info en voorwaarden op carglass.be. Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur tracteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
7: Ah ja, het is mosselseizoen.
6: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
7: En wel, met u ga ik graag in zee.
6: Koken en besparen doe je met de

0: Paradise zong Jelly Roll, een beetje afkoeling met de regen. Doet iedereen goed aan.
1: Van 9 juli tot en met 9 augustus zitten we weer in Westende. Elke dag live radio tussen 10 en 10. Dat is makkelijk om te onthouden. Met heerlijke ijsjes, koffie, cannoli, cocktails, DJ-sets en heel veel sfeer. En de agenda, hè? Ja, we gaan die nog een paar keer overlopen deze week, Sven. Dan zit dat goed in je geheugen.
0: Dan weet je wanneer je moet komen voor de sfeer.
1: 9 juli begint het. En dan moet je daar zijn, behalve als je zoals ik in Zuid-Frankrijk zit, dan moet je daar zijn voor een geweldig concert van Milk Inc. Dan 2 dagen later is er mijn beste vriend Sven Ornelis. Ornelis Goes 80s, dat is eigenlijk jouw debuut, hè?
0: Het is de wereldprimeur. Ja, ja, inderdaad.
1: Met een gloednieuwe show. Dan is er op vrijdag 7 juli Vlaanderen Zingt. Zeg, zo'n liedjespectakel gehost door Tom de Kok. En op zaterdag 8 augustus is er in ons Joe Paradise Beach een concert van Aaron Blommaert.
0: We kondigen al de hele ochtend aan dat we nieuws hebben, dat we de laatste naam aan dat fiche gaan toevoegen. Maar weet je wat? Ze mag het zelf zo meteen aankondigen. We gaan zo meteen bellen en we zijn heel erg blij daarmee met de enige echte Belle Perez in onze ochtendshow.

0: Liefste Belle Perez van de hele wereld.
1: Dag Belle.
2: Hey. Dag lieve jullie.
0: Dag lieve schattie. Ja, mogen wij dat vragen? Heel veel luisteraars gaan dat ook willen weten. Hoe gaat het met jou?
2: Dat blijft een moeilijke vraag. Dat is het ene moment oké, het andere moment helemaal niet oké. Maar het blijft immens moeilijk als je 18 jaar samen bent geweest en... ineens is die persoon er niet meer, maar we proberen ons te redden. Ik heb heel veel hulp, familie en vrienden die ons eigenlijk constant helpen. Dus die staan constant stand-by en we redden ons wel.
0: Ja, we zijn zo blij dat we je nu terug horen, lieve Belle. En je hebt nieuws voor ons.
2: Ja, ik heb eigenlijk heel leuk nieuws. Op vrijdag 24 juli ben ik er weer bij, want dan mag ik een heel fijn concert geven op jullie Joe Paradise Beach. Dus heel fijn. Ik ben super blij. Ja.
1: Ja, je bent al die jaren eigenlijk een vaste waarde geworden, hè, op ons Joe Paradise Beach. Je kent dat daar wel een beetje ondertussen, hè?
2: Ja, ik denk dat ik ze allemaal heb mogen doen, zeker, hè?
1: Ik denk het ook, hè? Ja.
2: Nee, dat is altijd zo een fijne sfeer daar. Alle leeftijden die er rondlopen. Ik weet niet hoe jullie het doen, maar jullie kunnen daar zo een leuke, zorgeloze vakantiesfeer creëren. Voor ieder wat wils. En als ik dan als artiest daar een streepje muziek aan mag bijdragen, dan is de cirkel rond.
0: Hey, een streepje muziek en een streepje dans ook, hè, Belle Perez. Want als jij ergens komt, dan is het van moeten bewegen, hè? En van willen bewegen.
2: We hebben echt een hele leuke set klaarstaan. De hits komen natuurlijk voorbij. Enamorada, El Mundo Bailando, Que Viva La Vida. Maar ook een aantal hele toffe zomerse Latin medleys. Dus het is ofwel uw dansschoenen aan ofwel uw schoenen uit. En met de voetjes in zand.
1: Zeg trouwens, Belle, het is ons 10e seizoen, Sven en Anke. We zijn in die 10 jaar elkaar vaak tegengekomen. We zijn zelfs samen op reis geweest naar Spanje. Ja? En ik moet daar nog iets over vertellen.
0: Wat, hè?
1: Ik ben erin geslaagd toen, hoe lang is dat geleden? 2 jaar geleden? Zoiets ongeveer? 3 jaar geleden?
2: Geleden?
1: Ja, zoiets. Ben ik erin geslaagd om nog een extra portie zon mee te brengen. Die ik voorbehouden heb voor een speciaal moment. En dat cadeautje ga ik open doen. En 24 juli gaan we die Spaanse zon loslaten. Dat gaan we gewoon organiseren, zodat er aan Paradise Beach een prachtige zonovergoten avond gaat worden.
0: Ach jongens, toch. Wat zouden we zonder Sven en Meles doen, hè, Belle Perez? Jongens, toch.
2: Ik krijg al kippenvel. Heel leuk.
1: Maar kippenvel alleen maar voor de muziek die avond en voor de sfeer. Want voor de rest gaat het zonovergoten en een warme avond.
0: En wij zijn zo blij dat we terug mogen dansen op jouw fantastische muziek. Dankjewel, lieve Belle. Ah.

0: daar gaan heel veel mensen naartoe willen komen. 24 juli, concert van onze Belle Perez aan Joe Paradise Beach.
1: Het nieuws van 9:30 van Jim.
2: Goedemorgen. Op dit moment zit het Nationaal Crisiscentrum samen over de hittegolf in ons land. De bedoeling is om met experts van het KMI en Volksgezondheid te bekijken of er extra hittemaatregelen moeten komen. Vanaf morgen geldt code oranje voor de hitte, omdat we dan tussen de 35 en 39 graden kunnen halen. Een steekpartij in het Rivierenhofpark in Antwerpen. Een jongeman van 19 raakte daarbij gewond. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde rond 7 uur gisteravond. De politie pakte later nog 8 verdachten op, onder wie 2 minderjarigen. De politie onderzoekt wat daar precies gebeurd is. En in Frankrijk zijn sinds dit weekend al zeker 20 mensen omgekomen door verdrinking. Vaak nadat ze gingen zwemmen in onbewaakte zones. Dat meldt het Franse ministerie van Sport. Ze roept daarom ook op om de nodige veiligheidsmaatregels na te leven en nooit te zwemmen in een zone zonder redders. Eerst nog kans op regen of een onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en 36 graden.
1: File richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen verlies je 20 minuten. 10 minuten extra op de E40 tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe. Richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten. 10 minuten op de A12 tussen Aartselaar en Wilrijk. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 10 minuten. En nog een kwartier op de Brusselse bindering tussen Expo en Vilvoorde.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.
3: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
1: Al Interno in Maldegem. Goedemorgen, dag Evelien.
5: Goedemorgen, Sven en Anke.
1: Ja, hey. Jullie zijn met 5 maten op het werk en jullie maken alles op maat.
5: Inderdaad, dat klopt volledig.
1: Ja, maar voor je interieur, is dat gewoon van, oh, we willen een nieuwe keuken en jullie komen die maken?
5: Ja, wij ontwerpen, wij maken en wij plaatsen dit ook allemaal. Dus wij doen keukens, dressings, badkamers en eigenlijk alle andere soorten meubels volledig op maat. Ja. Dus mensen kunnen bij ons terecht voor een totaaloplossing.
1: Oké, je zegt, ja, we zijn met 5, maar je zegt van we doen het allemaal heel goed. Maar we kunnen ook heel goed slechte moppen maken. Nu ben ik zo benieuwd. Ja, wat bedoel je dat? Vertel eens een slechte mop.
5: Ik ga een keer een hele droge mop vertellen.
1: Oké. Okay.
5: Het is
1: wit en
5: het ontploft. Wat is het? Het is wit en het ontploft. Wat is het?
6: Oh, gewoon.
1: Is het een frigo of een tampon? Nee, zeg maar.
5: Het is een boemkool.
1: Ah, die vind ik. Oh, sorry, maar ik ben dat grappig. Ja. Jij niet, Sven?
6: Ja, ik lig ook dubbel.
1: Ja, maar, weet je, ik heb een zoon van 7, hè, die gaat heel goed op dit soort moppen. Dus ik heb vanavond weer een nieuwe om te vertellen.
6: En doe je met 5 volwassen collega's. Hè. Dit doe je. En ook als het niet zo heet is, je doet het op alle mogelijke dagen.
1: Maar er is niks mis mee.
6: Er is niks mis mee.
1: Ik vind een hele goede mop.
6: Zeg, ook maatwerk wat de muziek betreft, vertel eens. Jullie zijn voor Three Little Birds gegaan, Bob Marley, Man in the Mirror, dat snap ik, want jullie moeten wel eens een keer een spiegel installeren, waarschijnlijk links en rechts, Michael Jackson. En als de kasten upside down gezet zijn, dan is het maatwerk niet echt gelukt, zeker. Ja, ik doe mee met de flauwe moppen, hè. Dat begrijp je.
5: Inderdaad.
6: Jullie krijgen de koffiemokken toegestuurd, geniet van jullie muziek en hou het fris daar bij jullie, bij Al Interno in Malden.
5: Groetjes, dankjewel.
3: Koffietanken
4: met Sven en Anke.

0: Show. Koffietanken met Sven en Anke.
1: Dag Sven en Anke, ik ben Marie-Julie van Alenteno Interieur en ik hoor graag Three Little Birds van Bob Marley.

0: op donderdag 9 juli op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Een zomer vol liefde, dat kan tellen.
6: Wilt jij met mij een meloen delen?
7: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak.

0: Framboos. Richie, Belgische limonade.
1: Met Sven en Anke.
2: Dit is Joe.
1: Joe.
2: Good times.
1: Great music.

zoals in het liedje, blijven we positief en gaan we er altijd met volle energie tegenaan. Gelukkig hebben we een fantastisch team die altijd klaar staat voor elkaar. Dankzij mijn collega's en de humor op de werkvloer vliegt iedere werkdag zo voorbij. Ook nog een dikke pluim voor onze zaakvoerder die hiervoor zorgt.

0: Dit is Joe. Koffie tanken met Sven en Anke.
1: Dag Sven en Anke, ik ben Angelo, zaakvoerder van Alinterno Interieur uit Maldegem. Ik zou van deze gelegenheid graag gebruik willen maken om mijn collega's in de bloemetjes te zetten, want wij hebben hier een crew van fantastische mensen die elke dag opnieuw het beste van zichzelf geven en daar ben ik enorm trots op. Het nummer dat ik gekozen heb is Man in the Mirror van Michael Jackson. Niet alleen omdat het een tijdloze klassieker is, maar ook omdat ik geloof dat alles begint bij jezelf. Tijdens dit liedje wil ik mijn collega's vandaag ook uitdagen om eens naar de man of vrouw in de spiegel te kijken en zichzelf een welverdiend schouderklopje te geven voor hun inzet, hun vakmanschap en alles wat ze elke dag opnieuw betekenen voor onze klanten en voor elkaar. Veel luisterplezier en dikke merci.

0: Koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
3: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
2: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
3: Ja, blijf gaan.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Een heel goedemorgen. We zijn dinsdagochtend en dit uur weer een nieuwe tip van mijn wegwijzer Alex Agnew. En natuurlijk ook de beste muziek voor jouw lekker warme dag. 10 uur, dit is het nieuws met Lore Prijsink.
7: Goedemorgen. Crisisoverleg over de hitte. Gent verbiedt sommige chatbots voor zijn werknemers. En het Brexit-referendum is 10 jaar geleden. Het Nationaal Crisiscentrum zit samen over de hittegolf. Experts van Volksgezondheid en het KMI bekijken of er extra hittemaatregelen moeten komen. KMI-weerman David de Heenhout zit bij dat overleg.
8: Dat begint heel vaak met een weerbriefing en dan gaan de specialisten daarmee aan de slag om de impact te bepalen. Dus code rood is vooral bij hittepieken van 40 graden of meer. Met de huidige voorspellingen komen we aan 8,39. Maar er staat ook in de uitleg over de waarschuwing van het KMI dat we kunnen afwijken als er ook verzwarende elementen zijn.
7: De stad Gent verbiedt het gebruik van sommige AI-chatbots voor zijn werknemers. Zoals Grok, de chatbot van X en DeepSeek. Dat schrijft De Morgen. Volgens het stadsbestuur zijn er te veel veiligheidsrisico's en zijn de apps niet ethisch. Het is niet altijd duidelijk wat er met de informatie gebeurt die je in zulke AI-tools ingeeft. Werknemers kunnen de sites niet meer bereiken via het internet van de stad of via hun computer of telefoon van het werk. Het is vandaag exact 10 jaar geleden dat de Britten tijdens een referendum kozen voor de Brexit. 52% van de Britse kiezers koos ervoor om de EU te verlaten. 10 jaar later heeft dat weinig opgeleverd, zegt professor Europese politiek Hendrik Vos.
9: Ze zeiden van, we gaan weer baas worden over ons eigen land. Dat betekent dat we meer geld zullen hebben om in de gezondheidszorg te steken. We gaan migratie aanpakken. Maar in de praktijk zie je dat het leven duurder is geworden. Dat de handel veel stroever loopt.
7: En ook politiek loopt het sindsdien stroef. Gisteren stapte de 6e premier vroegtijdig op sinds de Brexit. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
6: Er zijn nog wel wat files, maar één plek waar je meer dan 10 minuten nog verliest. Dat is op de A12 richting Antwerpen. 11 minuten erbij tussen Aartselaar en Wilrijk.
0: Dit is Joe
1: met Heidi van Tielen.

Er is het bekende gezegde, stilte voor de storm, maar het is eigenlijk nu wat andersom. Het is een beetje storm voor de stilte door de hitte die er natuurlijk aankomt. Op dit moment is het hier in Vilvoorde, centrum van het land, bewolkt nog altijd. Op veel plekken ook al onweer en regen geweest vanochtend. Oh, toch even een gevoel van ademhalen, dat doet deugd. Nog even verlucht.

Bee Gees en Staying Alive, dat is wel degelijk de bedoeling, ook onder deze extreme temperaturen. Ja, op dit eigenste moment is er trouwens een crisisoverleg bezig over die hitte. En dan krijg je dus allemaal gezondheidsexperts, weer mannen, weer vrouwen, politici die samen gaan zitten om te bekijken welke maatregelen ze al dan niet kunnen of moeten opleggen. Vooral dan ook met het oog op ziekenhuizen en woonzorgcentra. Superbelangrijk uiteraard, maar voorlopig zie ik er nog geen naar buiten. Ze zijn nog allemaal bij elkaar op dit moment. Ik hoop alleen niet dat er zo straks om 1 uur een van de ministers, zoals bij corona, een heel saaie PowerPoint gaat overlopen met puntjes 1a en 1b en 7c, zoals dat was bij corona, weet je dat nog. Hopelijk gaan we niet die tour op, maar goed, het wordt wel behoorlijk stevig. Dus goed dat even de koppen worden samengestoken om daarover na te denken. Wat eruit komt, dat hoor je uiteraard ook hier bij Joe. En mijn persoonlijk hitteplan, dat bestaat vooral op de radio te laten staan op Joe. Dit is Alex Warren. They say

0: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
6: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
7: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
8: Oppakken!
6: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
9: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
10: Ah, ik zal het eens opzoeken.
9: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
10: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
9: Nou, oh, top hè, die Kate.
11: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
12: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
13: We love you, Belgium!
12: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
13: Jackpot, we love you!
12: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
0: Dit is Joe.

als het tegenzit in het leven, ben ik zelf een heel grote voorstander van dat proberen te relativeren en te denken, het kan altijd erger. Voor alle duidelijkheid, dat helpt niet altijd, maar het is het proberen waard. Neem nu ook die hitte van de komende dagen. Dat is bijzonder ambetant, maar ook dat kan veel erger. Denk aan andere delen in de wereld waar dat dagelijkse kost is. En denk ook bijvoorbeeld aan in 79 na Christus in Italië. Dan was het pas erg met de hitte, want toen barstte de Vesuvius uit de vulkaan. Dat is pas verschroeiende hitte. En zometeen ook de single die daarop gebaseerd is, namelijk Pompeii van Bastille. Maar eerst verkoeling van Sailor.

0: over 10:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent is dat 5 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de Brusselse binnenring 6 minuten in de file tussen Strombeek en Machelen. En op de E313 richting Antwerpen 5 erbij tussen Ranst en Porchout.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

0: Ja, fame heeft hij al heel wat jaren en zijn naam rememberen we allemaal. Alex Agnew, comedian, collega Joe DJ bij DJ Gold deze maand. Zanger ook van een aantal stevige bands, maar dus ook mijn wegwijzer deze week. En hij mag jou en mij zo meteen naar een plek in de wereld sturen die volgens hem keihard de moeite is om eens naartoe te reizen. Hopelijk is dat een plek met veel airco's. Dan hoef je niet meteen te zoeken naar de nooduitgang zoals Meteor.
1: Dit is Nieuw bij Joe.
2: Hey iedereen, ik ben Meteor en dit is mijn nieuwe single op Joe. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
2: Ja.
1: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
2: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
1: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

0: Wegwijzer. Alex Agnew, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Heidi.
0: Ja, ik heb zelf
1: alles
0: enorm...
1: Alles goed met u.
0: Absoluut, absoluut. En met jou?
1: Ja, goed. Ik hoop dat ik iets een beetje hoopgevender aan te bieden heb dan de handmaid Theo.
0: Ja, gisteren was wat dramatisch, maar dat hoort ook bij het leven. Het is een beetje geven en nemen en soms
1: waar.
0: Wat comedie en soms wat tragedie.
1: Dat is wel waar.
0: Over comedie gesproken en eigenlijk soms ook ja, een beetje gewoon ook het leven. Ik heb zelf heel hard genoten van Welcome to the LA, de reeks die je hebt gemaakt met Andries Bekkers, die ook nog altijd te zien is op, op streams. Hè. Daar zit ook gewoon van alles uit het leven in, maar ook wel heel funny. Daaruit blijkt wel duidelijk dat Amerika en LA, dat voor jou topbestemmingen zijn, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik ben van kinds af aan eigenlijk opgegroeid met Amerikaanse cinema. En ik was ook altijd gefascineerd door dat waanzinnig land Amerika. Hè. Dat land van enorme tegenstellingen. Zo, maar ook dat geografisch uit de meest waanzinnige plaatsen bestaat op de planeet. Hè. Ik heb in Amerika dingen gezien waar ik nog altijd van denk. Bijvoorbeeld de Grand Canyon blijft voor mij nog altijd een van de dingen.
0: Ja.
1: Dat is de eerste keer in mijn leven dat mijn hersenen niet konden processen wat mijn ogen aan het zien waren.
0: Ja.
1: Dat ik echt keek en dacht, wauw, deze is echt, je staat echt op een andere planeet. Hè. Dat lijkt al bijna zo.
0: Ja, absoluut.
1: Dus ja, dat is dat ongelooflijk land. Hè. LA had dat ook, hè. Die stad. Dat is ook een, ik hou van die stad. Er zijn ook heel veel mensen die daar niet van houden, omdat dat heel veel Amerikanen ook niet, by the way.
0: Het is een heel
1: omdat
0: bijzondere
1: heel
0: stad. Hè. Ja, klopt.
1: Ja, dat heeft niet zo één centrum of één plek waar je moet zijn. Dat is heel wijd verspreid. Dat is ook heel plat. Er staan heel weinig wolkenkrabbers. Alleen in dat financieel district heb je zo'n stuk dat jij zo downtown LA, zoals het heet.
0: Ja.
1: Maar dat is eigenlijk ook niet waar je moet zijn. Dat is meer een plek waar dat gewerkt wordt, maar niet echt waar mensen wonen of waar dat het allemaal te doen is. Dat is eigenlijk veel meer op zo van die plekken als Melrose of Beverly Hills. Of je hebt zo allemaal gestrekte plekken. Het ding met Amerika is, er zijn zoveel plekken, als je in New York geweest bent ook, je hebt dat allemaal al in films gezien.
0: Ja.
1: Dus je loopt er gewoon rond en je zit constant rond te lopen in een decor van een of andere Amerikaanse film die dat je al gezien hebt. En dat vind ik wel heel tof.
0: Ja.
1: En dan denk je zo, oh my god, daar is die film opgenomen. Ja, dat zijn zo van die dingen die... Ik vind dat altijd ongelooflijk als ik ergens rondwandel en ik word geconfronteerd met al die popcultuurfenomenen die altijd teruggekomen zijn in de films waar ik mee ben opgegroeid. Ja, Amerika heeft nog altijd een plek in mijn hart, hoewel dat het heel hard zijn best aan het doen is. Om dat allemaal af te pakken, dan denk ik heel de tijd, kom aan Amerika, je zit beter dan deze. Blijf dat niet heel de tijd doen.
0: Ja.
1: Verander niet in alles waar dat je claimt om niet voor te staan.
0: Mm-hmm.
1: Weet dat? Dus ik denk misschien moeten we toch van die president vanaf. Hè.
0: Goed, oké. Maar Amerika in al zijn veelzijdigheid, topbestemming natuurlijk. Mm-hmm. Je hebt er een aantal specifiekere bestemmingen uitgehaald. Gaan we ook toevoegen op joe.be. Even doorklikken naar de wegwijzer en dan vind je dat overzichtje. Alex, dikke merci en tot morgen.
1: Tot morgen. Bye bye.
2: De wegwijzer. Good times. Great music.

Too Shy nergens voor nodig. Wees maar lekker jezelf. Daarnet tipte Alex Agnew nog L.A. en Amerika als wegwijzer. En nu gaan we naar een ander plekje daar, met name Boston. Dit is More Than a Feeling.

0: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van
1: 30 ideeën voor pastaschotels
0: in Libelle Lekker naar
1: de 5 beste beleggingen van het moment
0: in Trends of naar
1: Belgische politiek achter de schermen
0: in Knak. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
4: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Goedemorgen, er gaat dit uur hopelijk weer 100 euro de deur uit met Less is More. En we gaan ook sowieso binnen dit en een half uurtje de Turkse kuskusdans doen. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Dit is Lore Brijsink.
6: Goedemorgen. De pensioenhervorming is nu ook te raadplegen in MyPension. Zwangere vrouwen weten te weinig over de risico's van hitte en code rood in Italië. Vanaf vandaag kan je via de website mypension.be tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de federale pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je nu dus zien hoe die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zelfs zijn pensioendatum op de website te zien. Zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van hitte. Ongeboren en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op hele warme dagen. Maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten, zegt onderzoekster Eline Holvoet.
7: Een verhoging van de temperatuur wordt geassocieerd met bijvoorbeeld vroeg geboorte, met laag geboortegewicht, ook doodgeboorte. Maar ook voor de zwangere vrouw eigenlijk meer zwangerschapsdiabetes, ook bloeddrukstoornissen tijdens de zwangerschap. Zeker ook vanuit de zorgverlening, dat ze daar gewoon niet die kennis en dat bewustzijn zelf ook hebben.
6: Onderzoekers roepen daarom op om nog meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. In Italië is intussen code rood afgekondigd voor 15 steden, waaronder Rome en Milaan. De komende dagen kunnen daar nog steden aan worden toegevoegd. Ook in Frankrijk geldt code rood in een groot deel van het land. Bij ons geldt vanaf morgen code oranje in het binnenland, vanaf donderdag ook aan de kust. Eerst kans op een regen- of onweersbui in het westen. Daarna schijnt de zon weer volop en halen we tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. En tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
5: 3 files waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E17 richting Antwerpen een kwartier erbij tussen Lokeren en Waasmunster. Op de E313 richting Hassel 12 minuten erbij tussen Massenhoven en Herentals-West. En op de E34 richting Brugge 6 minuten in de file tussen Koning Albertlaan en Polderke.
8: Dit is Joe
9: met Heidi van Tielen.

het is zo warm in de stad tegenwoordig. Uptown Girl van Billy Joel. Maar het kan ook gewoon, ja, als je s'avonds misschien niet zo goed slaapt, kan het misschien ook aan je bed liggen, wie weet. En daar hebben Sven en Anke morgenochtend een oplossing voor. Want ze gaan een bed weggeven van 3000 euro. Anke gaat ergens anders wakker worden morgenochtend. Mocht je het nog niet gehoord hebben, ik ga het zo meteen nog eens even vertellen. Want het kan jou dus ook wel zo'n luxe bed van maar liefst 3000 euro opleveren.

Nog 3 ochtenden kan je wakker worden met Sven en Anke. Dan gaan ze er even tussenuit tijdens een grote vakantie. Maar wat een top 10e seizoen hebben ze er samen van gemaakt. En die laatste dagen, ja, ze grijpen zo wat terug naar de leukste acties ook van de afgelopen jaren. En daarom komt morgen eenmalig Anke blijft slapen terug. Anke blijft slapen is een actie van een aantal jaar geleden waarbij Anke bij een bekende Vlaming bleef slapen. Je kon dan ook wat raden bij wie dat was. En dan zag je ook wel zo'n beetje van het interieur en wat van het huis zelf. Was altijd leuk binnenpiepen. En dan kon je ook een prachtig luxueus bed winnen. Morgen is dat dus ook het geval. Morgen gaat Anke wakker worden bij een bekende Vlaming. Wie of wat dat is, dat gaat nog moeten blijken. Dat kan je proberen mee te achterhalen morgenochtend. In ruil dus voor zo'n luxe bed van maar liefst €3000. Dus echt wel de moeite om te luisteren. Alweer naar Sven en Anke, naar derde laatste uitzending. Zo zal ik het ongeveer moeten zeggen. En Pascal die stuurt via de Joe-app, ze hadden beter een ijsbad dan een bed weggegeven. Maar goed, we moeten roeien met de riemen die we hebben. En een luxe bed is ook niet slecht.

0: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.

0: bijna 11:30 op deze dinsdagochtend, dan is het logisch dat er files staan. Twee plekken nu waar je meer dan 5 minuten verliest op de E313 richting Hasselt. 18 minuten erbij tussen Ranst en Herentals-West komt door een defect voertuig. En op de E17 richting Antwerpen een kwartier erbij tussen Beervelde en Waasmünster.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.

0: geweldige single. En op dit moment is hij in de videoclip natuurlijk dat dansende skelet Robbie Williams en Rob DJ.
1: Less is More.
0: Less is More is zijn laatste week ingegaan. En ik zou nog heel graag de ene winnaar van 100 euro na de andere hebben deze week. Gisteren, moet ik wel bijzeggen, is dat niet gelukt. Maar ik geloof in vandaag en ik geloof in jou. Dus wil je meespelen en een grote Joe-hit herkennen met enkel de instrumenten? Dat is nog altijd het principe van Less is More. Dan moet je nu Less is More doorsturen via de Joe-app. De kans bestaat dat jij er wordt uitgepikt. Dan bel ik jou op. Don't stop believing. Dat is ook het motto van deze journey.

0: om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Na 140 jaar innoveren, gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Autopech op een Spaanse camping. Uw dag kan beter starten.
3: Ja, niet nu.
2: Maar wij zijn er voor u. Ook als jullie dames van het tintje naast u...
4: Excusa, señoras.
2: ...net een lift naar het strand had beloofd.
4: Batteria platte. Completa.
2: Etias. Ontdek onze Assistance Car en Family Verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
5: Met de superplus deals van Delhaize gaan we
6: klinken.
5: Want onze Cava Codor New Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
6: Klinkt goed.
5: Besparen doe je met de superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Dit is Joe. Les
1: is more. Chantal uit Lebeek, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Chantal, jij werkt voor de NMBS, maar eigenlijk heb jij niks met treinen te maken. Vertel, hoe kan dat?
2: Wel, maar want wij werken, ik werk in de CB Mechelen, dus een atelier, de grootste atelier voor NMBS in het hele land.
1: Ja.
2: Maar, dat is eigenlijk wel treingerelateerd, maar niet specifiek dat ik een trein aankoop. Dat is voor de contracten in Brussel.
1: Oké, dus jij bent aankoper van alle andere apparatuur die de NMBS ook nodig heeft.
2: Ja, okay. Zo kun je het noemen, ja.
1: Oké, maar je bent vandaag thuis aan het werk. Ben je dan in goed gezelschap ondertussen?
2: Mijn man is aan het volgen en mijn dochter heeft ondertussen gedaan met examens, dus die is ook thuis al gekomen.
1: Oh, fijn. Is het goed geweest voor haar? Want het is toch ook altijd een stresserende periode.
2: Ja, ze zegt altijd goed, maar we zullen wel zien wat het heeft.
1: Dat is ook zo moeilijk soms om in te schatten. Hè. Ik begrijp ook dat niet altijd even gemakkelijk is. Maar goed, we duimen mee voor goede resultaten en natuurlijk nu al voor een goed resultaat bij jou, Chantal. Je krijgt een grote Joe-hit te horen aan jou om die te herkennen met een deel van de instrumenten, dan levert jou dat €100 op bij Beatcharge. Hier gaan we. Heel leuke opgave vind ik zelf, maar het wordt alleen natuurlijk leuker als je het ook herkent, hè? Wat denk je?
2: Oh, ik kom er niet meteen iets aan plakken eigenlijk.
1: En de rest van jouw gezin roept ook voorlopig nog geen titel of artiest? Nee, goed. Dan gaan we naar...
2: die ook alleen maar vraagtekens in hun ogen.
1: Oh, die vraagtekens in hun ogen. Ik ga proberen om die om te zetten in iets anders. We gaan luisteren naar alle instrumenten.

0: We zien liever uitroeptekens in de ogen en een artiest of een titel die wordt geroepen. Is dat het geval, Chantal? Heb je het herkend?
1: Ja, de andere keren weet ik het wel.
0: Ja?
1: En nu weet ik het niet, denk ik. Ik dacht aan Walking on Sunshine, maar dat is het denk ik niet. Maar
0: nee. Ik snap het wel waarom dat je dat zegt, want daar zitten een aantal dezelfde klanken in, maar het was dit hier. Love me just a little bit more. Van, weet je dat toevallig van wie het is?
1: Ja, van de Pointer Sisters. Nee, Pointer Sisters is van de Dolly Dots.
0: Ja, ja, zo wat de Hollandse variant daarop. Hè. De Dolly Dots, die zochten we inderdaad. Oh, liefste Chantal, ik duim mee dat de examens van de dochter nog een pak beter zijn gegaan. Maar trek het je niet aan. Maak er een heel fijne middag van en groetjes daar aan iedereen. Hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Bye bye, doei.

droom van veel mannen en ook vrouwen tegenwoordig. Hè? Olivia Dean. En zometeen de letterlijk natte droom van wie er kreunt onder een hittegolf. Rain Down On Me komt eraan van Kane. Na deze van Toto. Stop Loving You.

0: zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 € per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Motorpech in Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Goedemiddag. Voorlopig is de zon hier nog niet letterlijk doorgebroken. Misschien is dat ook niet zo erg. Al heb ik zo meteen wel Peter André, die kan wel iets forceren. 12 uur nieuws met Lore Brijsink.
4: Goedemiddag. De alarmfase voor hitte is afgekondigd. MyPension toont nu ook de pensioenhervorming. En Lotte Kopecky rijdt de Tour de France. Het crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hitte. Dat is beslist na het Nationaal Crisisoverleg. Het is maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt. Yves Stevens van het crisiscentrum.
5: Dit betekent dat de temperaturen de komende dagen zeer hoog zullen blijven. Naar boven hebben we heel hoge ozonconcentratie. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de meest kwetsbare mensen. Ouderen, kinderen, mensen met chronische ziektes. Ga langs bij die mensen. Telefoneer naar die mensen om ervoor te zorgen dat ze oké zijn. En voornamelijk dat ze voldoende drinken.
4: Zwangere vrouwen zijn zich te weinig bewust van de gevolgen van de hitte. Ongeborene en pasgeboren kinderen zijn extra kwetsbaar op heel warme dagen. Maar een nieuwe bevraging van de UGent toont dat zwangere vrouwen daar weinig over weten, zegt onderzoekster Eline Holvoet.
6: Een verhoging van de temperatuur wordt geassocieerd met bijvoorbeeld een vroeg geboorte, met laag geboortegewicht, ook doodgeboorte, maar ook voor de zwangere vrouw eigenlijk meer zwangerschapsdiabetes, ook bloeddrukstoornissen tijdens de zwangerschap. Zeker ook vanuit de zorgverlening, dat ze daar gewoon niet die kennis en dat bewustzijn zelf ook hebben.
4: Onderzoekers roepen daarom op om nog meer aandacht te geven aan de bescherming van zwangere vrouwen tijdens hittegolven. Vanaf vandaag kan je via de website MyPension tellers bekijken met de dagen die meetellen voor de pensioenbonus of malus. Dat laat de federale pensioendienst weten. Die bonus en malus zijn een van de belangrijkste punten in de pensioenhervorming van de federale regering. Wie met pensioen gaat voor de wettelijke pensioenleeftijd krijgt minder geld en andersom. Op MyPension kan je nu dus zien hoe je die malus kan vermijden. Opvallend, want nog niet iedereen krijgt zelfs zijn pensioendatum op de website te zien. Jongeren die vaak frisdrank drinken hebben later meer kans op een hogere bloeddruk. Dat blijkt uit een studie in de Standaard. Het gaat over 2 of meer gesuikerde dranken, ook fruitsappen, per dag als je tussen 9 en 16 jaar bent. Dat leidt als volwassene tot dubbel zoveel kans op een verhoogde bloeddruk. En wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme vanaf 1 augustus, haar 4e deelname. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markedal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioene worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
2: 4 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier erbij tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost komt door een ongeval. Op de Brusselse buitenring 11 minuten tussen Machelen en Koningslo, ook door een ongeval. Op de binnenring 5 erbij tussen Groot-Bijgaarde en Jette. En op de E19 richting Brussel schuif je 10 minuten aan tussen Zemst en Machelen.
7: Dit is Joe.
8: Met Heidi van Tielen.

Er was vanochtend 3 uur lang crisisoverleg over de hitte. Er is nu naar buiten gekomen dat de alarmfase afgekondigd is, maar dat er geen maatregelen zijn. Gewoon voorzichtig zijn. Dat moet daar een geweldige meeting zijn geweest. Een beetje zo'n meeting waarvan je denkt, het had ook een mail kunnen zijn. Maar goed, uiteraard voorzichtig zijn. Altijd een goed idee, zeker bij deze temperaturen. Zometeen wel Bruno Mars die alles riskeert.

politie van de overheid. Hè. Gevaarlijke jongen, Risk It All van Bruno Mars. Ze zeggen altijd, summer bodies are made in winter. Als dat waar is, dan is de volgende artiest in de winter van 95-96 niet veel buiten gekomen.

0: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
1: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
3: 4000?
2: Ça va toch, dat is 20 euro.
3: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al een vis.
2: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
4: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
5: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
4: Toch minstens 1... Nee ja, pak maar 2 uur.
5: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
6: Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.

0: de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
3: Oh nee?
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Yes, we gaan opstijgen. Zeg, dan wat gaan we kijken?
6: Ja, maar niks, hè, want we hebben geen tablet, geen koptelefoon.
5: Ja, schat, ik wil wachten op de zolder.
6: Allee.
7: Wachten doe je op de vakantie, niet op de zolder. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt één maand en reist één maand gratis onbeperkt met bus of tram. En dan heel de zomer naar het zwembad voor waterpretpret. Of naar je oma om haar pretpretlichtjes te bezorgen. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
9: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
10: We love you, Belgium!
9: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
10: Jackpot, we love you!
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto.
10: Let's go!
9: Omdat het kan.
11: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
12: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
13: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
12: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed.
11: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

Wij staan nog maar aan het begin van de zomer. Earth, Wind and Fire loopt al wat voor op de feiten met hun September. Zometeen een van de allermooiste songs ever van Mr. Phil Collins. Na Shawn Mendes en There's Nothing Holding Me.

0: Lady Gaga en Laidback komen eraan. Het is ondertussen 12:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 12 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 38 erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E17 richting Antwerpen sta je een kwartier in de file tussen Kruibeke en Antwerpen-West. En op de Brusselse buitenring is dat 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

De grote vakantie moet nog starten, maar ik merk dat er toch al heel wat luisteraars zijn vertrokken. Bijvoorbeeld Lindsay uit Moorsleden laat weten, dag Joe, we zijn onderweg naar Andalusia in Spanje. Mijn mama woont daar in het kuststadje Torrox Costa. En we zijn met Joe onderweg natuurlijk, waar we kunnen luisteren. En zo zijn jullie altijd een stukje bij ons. Ja, de Joe-app die gaat overal mee, dus pak ons mee. Je hoeft echt niet naar van dat Frans of Spaans geratel te luisteren. Joe-app gaat heel graag met je mee. Maar als je zo meer het type van vakantie in eigen land bent, ja, dan is er natuurlijk ook Joe Paradise Beach. Joe Paradise Beach. Deze zomer in Westend. Ik kan nog wat op de uitspraak werken dat ik tegen 9 juli zeker kan, want dan starten we ermee. En zo meteen ga ik jou vertellen wat je daar absoluut niet mag missen, want er is vanochtend ook nog een heel toffe naam bijgekomen die een fantastisch concert gaat geven daar.

0: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Dit is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Nog exact 2 weken en 2 dagen en dan gaat het open. Hè? Joe Paradise Beach in Westende op de Koning Ridderdijk daar voor een lekker drankje, live radio, voor een lekker ijsje en natuurlijk ook voor zoveel mogelijk amusement. Milk Inc. doet de opening op 9 juli met een groot concert s'avonds. Iedereen welkom. Het is ook helemaal gratis. Er is een DJ-set van Ornelis Goes 80s, Vlaanderen Zingt, De Leukste Hondenwandeling, concert van Aaron Blommaert en dan vanochtend belde Sven en Anke ook nog met de vrouw die er elke zomer bij Joe wel op een of andere manier bij is. We kunnen haar niet missen, want zij is de zomer. Ondanks wat er allemaal privé voor haar gebeurd is, kijkt ze er ook heel erg naar uit om te komen shinen op ons podium op vrijdag 24 juli. Ik heb het over de liefste Belle Perez. Dus ook zij komt een concert geven waarop je mee kan staan zwingen met zeezicht en alles erop en eraan. Alles wat tot nu toe is aangekondigd, kan je uiteraard nalezen in de Joe-app of op joe.be. Als je je vakantie daar een klein beetje op wil afstemmen of je denkt van, goh, ik ben dan een week aan zee, wat is er dan te doen? Volg het allemaal op in die Joe-app en dan weet je waarheen, wanneer. Want wij gaan voor zoveel mogelijk entertainment voor jou zorgen.
1: Good times, great music. Joe.
0: Joe Paradise Beach.

Brown en Funking for Jamaica. En Jamaica was eigenlijk nog nooit zo dichtbij als tijdens deze hittegolf. Ik ga er nu Karel Schmitz bij halen. Die man heeft geen dreadlocks, maar wel een neus voor goede muziek. Die heeft hij absoluut wel. Ja man, dit is nog Take That.

0: graag vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppassen!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Go Yellow!
6: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
7: Amai, dat is internetjes.
6: Info op telenet.be.
8: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
9: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
10: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
11: Serieus? Jij toch niet? Allee, wij twee, we hebben alles samen overleefd. Ponykamp, examens, onze toxische exen, maar dit? Uw flesje zomaar uit je hand laten vallen? Allee, zo zijt jij toch niet?
12: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
13: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
14: Dit is jou.
13: Iedereen wil met deze hittegolf zijn achternaam hebben. En ik draai hem zo meteen. Terry Swims met Mr. Noiro samen met 40 andere topplaten. Na het nieuws van 1 uur krijg je nu van Lore Brijsink.
15: Goedemiddag. De alarmfase voor hitte is afgekondigd. Een verdacht overlijden in De Haan. En Lotte Kopecky rijdt de Tour de France Femme. Het crisiscentrum kondigt de alarmfase af voor de hitte, overdag en 's nachts, en voor de hoge ozonconcentratie. Dat is beslist na nationaal crisisoverleg. Het is maar de tweede keer ooit dat dat gebeurt. Yves Stevens van het crisiscentrum.
16: Vanuit federaal niveau worden er geen maatregelen opgelegd. Het is aan de verschillende sectoren om te kijken welke maatregelen zijn er nodig. Onze aandacht gaat in eerste instantie uit naar de meest kwetsbare mensen. Ouderen, kinderen, mensen met chronische ziektes. Ga langs bij die mensen, telefoneer naar die mensen om ervoor te zorgen dat ze oké zijn.
15: Het blijft nog tot zondag uitzonderlijk warm. Een agent van de federale gerechtelijke politie in Antwerpen krijgt 10 maanden cel en een boete van €16.000, beide met uitstel. Dat heeft de rechtbank beslist. Hij deed verschillende onwettige opzoekingen in de politiedatabanken. De man speelde ook allerlei informatie door over het Antwerpse drugsmilieu. En speurders vonden ook naaktfoto's van een verdachte terug op zijn gsm. De man is schuldig aan het schenden van zijn beroepsgeheim en aan voyeurisme. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in De Haan aan de kust. Een voorbijganger vond een man van 56 op straat. Hij overleed ter plaatse. Volgens VTM Nieuws werd de man aangereden door zijn eigen partner. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog wat er is gebeurd. En er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. En wielrenster Lotte Kopecky rijdt deze zomer mee in de Tour de France Femme. Vanaf 1 augustus. Haar 4e deelname al. Dat heeft ze zo net bekendgemaakt. Ze start haar zomer met het BK-tijdrijden vrijdag in Markedal in Oost-Vlaanderen. Ze kan daar voor de 8e keer op rij Belgisch kampioene worden. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
13: Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen. Waar je meer dan 10 minuten verliest op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 24 minuten. En ook vanaf Sint-Annelinkeroever tot Antwerpen-West 13. In de richting van Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 10 minuten. En de laatste voorlopig in de richting van Antwerpen op de E17. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West 16 minuten.

Want 's nachts kunnen er plezante dingen gebeuren. Because the Night uit de top 2000, de Patti Smith Group. Welkom op deze dinsdag bij de hits van Schmidt. Ik heb Teddy Swims klaargezet, die vriendelijke teddybeer die binnenkort ook te zien is op Rock Werchter. Die naam Swims heeft hij ooit zelf bedacht, want het is een soort acroniem en dat staat dan voor Someone Who Isn't Me Sometimes. En die teddy, het is ook een lieve teddybeer met heel veel tattoos. Dit is die nieuwe hit van Teddy Swims bij Joe. Mr. Know-it-all en een goede middag.

Terry Swims met zijn ode aan de bedweter, Mr. Know-it-all. Ik vroeg ooit eens aan een bedweter, kun je ook eens ongelijk hebben? Zegt hij, dat kan, maar het gebeurt niet.

0: 60 jaar. Al 60 jaar is Auto5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
1: Kessie, Kendo, lekker op vakantie. Kessie, want alleen deze week reisbagage van onder andere Eastpak tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
2: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
3: Bon, de Nico komt niet.
2: Zij die het vergeten.
3: Els, waar zei jij?
2: En zij die vergeten te annuleren.
3: Zeg, iemand een dom gehoord?
2: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
3: Ah, zalig.
2: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
6: Info en voorwaarden op carglass.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
8: Ah ja, het is mosselseizoen.
7: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
8: En wel, met u ga ik graag in zee.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
9: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
10: Dit is Joe,
11: de hits van Schmidt.

denk dat 75% van alle nummers erover gaan. Over die liefde. Love song Sara Bareilles bij Joe. Straks Bryan Adams in het fijne gezelschap van een Spice Girl, Mel C. Die twee scoorden een hit met When You're Gone. En binnen 20 minuten gaan de poorten van de schatkamer open. Met daarin vandaag Tay Lau en The Scene. Want het is vandaag al 11 jaar geleden dat we afscheid namen van Tay Lau. Maar zijn stem is nog altijd niet weg te krijgen. Straks, 15:15.

drankkast is ondertussen al helemaal verdampt, denk ik. Maar in 2018 was het wel een grote hit voor Bluff en Gijkaarnaard. In Zoutelanden, het is 2:30. Er staan op dit moment 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 18 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17. In de richting van Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 17 minuten. En op de binnenring in Brussel tot slot tussen Leonard en Groenendaal 13 minuten.

Go. Straks bij Joe, Shakira en Wyclef Jean. En nu naar de 80s met Kim Wilde. Die komt volgend jaar naar Antwerpen. Op zondag 18 april staat ze in de Roma. Beetje traditie dat ze die zaal uitkiest voor haar tour. Voor de nieuwe reeks concerten kiest Kim voor een overzicht van haar bekendste singles uit die grote carrière. En dit mag daar zeker niet in ontbreken.

0: fietsaccidentje is rap gebeurd.
1: Oh, maar mijn kusfiets is helemaal aan de klok.
0: Oh. Maar wij zijn er voor u. Ook als u op de Koppenberg overkop bent gegaan.
1: Oh. Zelfs met een helm is ge... Hallo.
0: Etias. Ontdek onze Bike & More verzekering. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de Omnium en Ongevallenverzekering op etias.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken.
2: Want onze Cava Codor Nieuw Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan. Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel gum mondverzorging. 2 plus 2 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.
7: Good times.
8: Great music.
7: Chill.
9: No fighting.
10: We got the refugees.
9: No fighting.

0: Shakira en Wyclef Jean, Hips Don't Lie.
1: De schatkamer van Schmidt.
0: Met altijd topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Vandaag is het exact 11 jaar geleden dat T. Lau overleed. De zanger van The Scene. Hij koos toen 3 weken voor zijn 63ste verjaardag voor euthanasie. Na keelkanker. Hard en tegelijk ook typisch. T. was helder, rechtuit, zonder omwegen. In The Scene, in de jaren 80 en 90 stonden ze overal, zelfs op Werchter. Die Amsterdamse rockers die vooral in Vlaanderen omarmd werden. Toch een bijzonder verhaal eigenlijk. Ze maken Nederlandstalig rock die niet doet alsof het Engels is. En ik kies zo dadelijk voor Iedereen is van de wereld. Een titel die klinkt als een statement, maar ook een kleine waarschuwing is. Het werd een klassieker en eentje die je meezingt. Na zijn overlijden kreeg het nummer ook een extra laag, want het werd ook het campagnelied van Kom op tegen kanker. En het stond toen opnieuw hoog in de hitlijsten. Dus ja, 11 jaar later is T. Lau weg. Maar die boodschap is er nog altijd. Kort samengevat, doe normaal, wees mens. En daar drinken we er eentje op. Of 2, of 3. Santé, dit is T. Lau en The Scene.

0: een zomer vol liefde. Dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloupe meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen. Want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026. Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Ik laat je zo meteen mee tokkelen op een van de toppers van Simple Minds, Live and Kicking. En voor 3 uur hoor je ook de nieuwe berre, Yesterday, Tomorrow. En nu het nieuws, want het is bijna 2 uur, Lore Brijsink.
4: Goedemiddag. Er is nog geen stemming over het optrekken van de abortustermijn. Een verdacht overlijden in De Haan en er varen weer tankers door de straat van Hormuz. De parlementaire stemming over een langere abortustermijn is uitgesteld. Op de agenda stonden voorstellen van de oppositie, maar tot een stemming kwam het niet. De meerderheidspartijen wisten die te omzeilen, zegt collega Cara Latré.
5: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij, en dan vooruit en MR zeker, zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
4: Omdat het voorstel van de oppositie bijna identiek is als wat MR en Vooruit willen. Zij willen de termijn verlengen tot 18 weken. CD&V trekt de grens op 14 weken. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een verdacht overlijden in De Haan aan de kust. Voorbijgangers vonden een man van 56 op straat. Hij overleed ter plaatse. Zijn partner werd intussen opgepakt. Volgens de eerste vaststellingen zou zij de man hebben aangereden, waarna ze wegvluchtte. Waarom is niet duidelijk. Het parket heeft een verkeersdeskundige aangesteld en er wordt ook een autopsie uitgevoerd. Er konden gisteren zeker 36 tankers met olie en gas door de straat van Hormuz varen. Dat is het hoogste aantal sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. De zeestraat was de afgelopen maanden geblokkeerd. Door het voorlopige vredesakkoord tussen Iran en de VS kunnen er weer schepen doorvaren. Al blijft het afwachten of de zeestraat nu effectief weer volledig open blijft. Het wordt zonnig deze namiddag en ook warm bij maxima tot 32 graden. Morgen zon en stapelwolken en tot 36 graden. Donderdag meer wolken, vrijdag tot 37 graden. Tijdens het weekend opnieuw kans op onweersbuien.
3: Drie files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 18 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 11 minuten.
0: Dit is Joe
6: met Karel Schmitz.

Shapeshifters bij Joe en Lola Steam. Ik hoorde, en jij zonder twijfel ook, dat we in de nacht van donderdag op vrijdag een van de warmste nachten ooit gemeten in België zullen beleven. Allee, een lang verhaal kort, je gaat weinig slapen. Echt. En wakker liggen, dat is ook geen optie natuurlijk. Dus ik dacht, laat ons eens even duiken in de muziekgeschiedenis en een plaat zoeken die iets met die geweldige nacht te maken heeft. Want ook al, ja, als je niet kan slapen, kan je er maar beter het beste van maken. George Benson doet dat zometeen bij Give Me The Night. En ook Dasha staat klaar met Not At This Party. Dit is Queen ondertussen. Somebody To Love.

0: Dasha van vorig jaar, Not At This Party. Zo dadelijk een topper uit de jaren 80 voor alle nachtdieren. De mensen die misschien aan het blokken zijn of aan het werken, 's nachts, of gewoon wakker liggen door de klammigheid en de hoge luchtvochtigheid. Gimme the Night en George Benson. Eerst nog een belangrijke vraag antwoorden, want er komt er een binnen in de app van Tom Roels uit Laren. Die zegt, hey Joe, is er dit jaar ook iets te doen met Joe aan het strand in Westende? Tom, die vraag stellen is ze ook beantwoorden. Je bent zo welkom.
1: Op donderdag 9 juli opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
2: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
3: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
4: Music is my medicine.
1: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
5: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
6: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
7: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
8: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom, ja. En de volgende is pas binnen... Een keer kijken, hoor.
9: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
8: Toch minstens één... Nee, ja, pak maar 2 uur.
9: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste zonnestrategie, de Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
10: Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
12: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
13: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
14: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
12: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.

Michael Jackson deed het prima in onze 90s top 500. Will You Be There stond op nummer 222. Berre heeft een goede nieuwe single uit. Yesterday, Today, Tomorrow heet die. En die draai ik zo meteen. Eerst een belangrijke vraag. Heb je ooit al er even bij stilgestaan wat er hier exact wordt gezongen? Ik heb dat even door de vertaler gestoken. Ze zeggen iets van... What's up? We are killing it. Summer is here. Fire. Kijk, dat kan ik niet laten liggen op deze bloedhete dinsdag. Caro G, siento tu eres conocido. Of zoiets.

Doek liggen van Carol G. Het is ondertussen 2:30 geworden. Er staan op dit moment 7 files waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, 22 minuten. En ook vanaf Antwerpen-Centrum tot Borgerhout, 13. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 12 minuten. Richting Antwerpen op de E17, vanaf Kruibeke tot Antwerpen-West, 17 minuten. En ook op de E34, vanaf Melcele, 17 minuten. E19, tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, 12 minuten. En op de buitenring in Brussel, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem, 12 minuten.

0: Dit is Nieuw bij Joe.
1: Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
2: Hey, ik ben Merre en dit is mijn nieuwe single op

0: Today, tomorrow. Yes, de nieuwe Berre. En yesterday, today, tomorrow.
1: Zilla, Colin, Cuddle.
0: Ja, pas binnen 5 minuten, want dan is het 3:15. Dan hoor je de zen van Schmitz. Ik neem je dan mee naar het strand. En Chris Ria zal je helemaal laten chillen. Maar eerst nog Cher.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel juist?
3: Oh, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt dat, kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Nou, oh, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
6: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dan kan je de hele zomer lang naar pretpretparken. Of naar de kust voor strandpretpret bijvoorbeeld. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1+1 maand gratis zomerpas in de Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow. Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.
2: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. La Perre.
3: Klaar om er tussenuit te knijpen? Inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1.

0: love and understanding and share. En het is ondertussen 14 voor 3.
1: De zin van Schmidt.
0: Is het rustpunt in de middag. En dan draai ik altijd non-stop 2. Kalme platen met straks het duet van Kylie Minogue en Jason Donovan uit 1989. Especially for you. Maar beginnen doen we op het strand. De zon hangt lui boven de zee. Je hoort de golven, je ruikt zonnecrème. Hier is voor mij 4 minuten vakantiecadeau. Eigenlijk voor de mensen die gewoon nog moeten werken. Of die al rugpijn krijgen van het woord strandstoel. Want On the Beach is zo'n nummer dat je meteen doet verlangen naar een cocktail. Zelfs als je op dit moment gewoon een koffie vasthoudt en naar je mailbox staart. Geniet van Chris Rea.

Kylie Minogue en Jason Donovan en die samenwerking. Ja, ze leerden elkaar destijds kennen bij de opnames van de soap Neighbors. En daaruit komt dus ook die muzikale samenwerking voort. Especially for you. En de zen begon met Chris Rea en On the Beach. Ik geef nog graag even mee dat over Kylie Minogue gesproken, dat er nieuws is binnengekomen dat ze binnenkort in een film te zien zal zijn met Quentin Tarantino. Normaal gezien staat Tarantino aan de andere kant van de camera, maar dus bij deze bevestigd. Het zal voor de camera zijn, samen met Kylie. Tot aan het nieuws nog.

0: nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
1: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
2: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
3: Oppakken!
1: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
4: Kissy, Keno, klaar voor de vakantie. Kissy. Want alleen vandaag reisaccessoires en gadgets tot 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Dit is jou.
7: Dit uur hits van The Kings of Leon, Sex on Fire, The Queen of Soul, Aretha Franklin en ook Fever Dream van Alex Warren. En we gaan ook swipen en liken. En nu het nieuws, want het is ondertussen 3 uur. Lore Breisink.
8: Goedemiddag. De stemming over de abortuswet is uitgesteld. De jongen die in Hoboken werd gegrepen door een trein is overleden. En in Frankrijk zijn al 40 mensen overleden in onbewaakte zwemzones. In het parlement is de stemming over een verlenging van de abortustermijn uitgesteld, met een trucje van de regeringspartijen. De oppositie wilde stemmen over een voorstel om de termijn voor abortus te verlengen van 12 naar 18 weken. Iets wat meerderheidspartijen MR en Vooruit ook willen, maar hun coalitiepartners N-VA en CD&V niet. Collega Karel Latré legt uit.
9: Ze hebben effectief een truc gebruikt en dit toont gewoon het fundamentele wantrouwen tussen regeringspartijen. Ze zijn niet zeker dat elke partij, en dan Vooruit en MR zeker, zich aan de afspraken zullen houden. Stemmen jullie, zoals altijd eigenlijk, een voorstel van de oppositie gewoon weg? Dat is onzeker.
8: De stemming is nu voor minstens een half jaar uitgesteld, dik tegen de zin van de oppositie. De bromfietser die gisteren namiddag gegrepen werd door een trein op een overweg in Hoboken in Antwerpen is overleden. Dat meldt het parket. Het gaat om een jongen van 18 jaar. Volgens ooggetuigen reed hij door het rood en slalomde hij tussen de gesloten slagbomen. En in Frankrijk zijn sinds vorig weekend al zeker 40 mensen verdronken toen ze verkoeling zochten voor de hitte. De meeste sprongen in het water in onbewaakte zones, vooral jongeren. Dat meldt premier Le Cornu. Hij roept op om niet te zwemmen op plekken waar dat niet mag. De rest van de dag is het zonnig bij maxima tot 32 graden. Morgen volop zon en tot 36 graden. Donderdag hetzelfde weer, vrijdag tot 39 graden.
7: Er staan op dit moment 6 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E40 tussen Lensan en Berlo een ongeval gebeurd. 25 minuten extra. In de richting van Antwerpen op de E34 vanaf Melzele 24 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk 21 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 14 minuten. Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten. En in de richting van Gent 11 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. We'll be right back.

Papa Aretha Franklin uit de Blues Brothers film en ja, die uptempo versie van Think. The Swipe of Like komt eraan, maar eerst de vrienden van Clouseau. Ze hebben een drukke agenda, ze staan op zoveel festivals. Maar vandaag werd ook bekend dat ze in december zorgen voor de officiële opening van de gerenoveerde concerttempel. Het vernieuwde Cursaal in Oostende. Dan treden ze daarop met een symfonische

0: Clouseau. Die starten dus aan een concertreeks in Kursaal Oostende. Ze beginnen eraan donderdag 17 december. En de tickets kan je vanaf vanaf nu vrijdag. Ik wil dat het al iets erop vrijdag is waarschijnlijk. Dus vanaf nu vrijdag om 10 uur digitaal bestellen. Iets om te onthouden als fan van Clouseau toch?
1: Swipe of like?
0: Wat denk je? Wil jij eens graag doorheen de playlist scrollen? Ik heb hier 5 straffe kandidaten. En dan moet je swipen of liken. Zo werkt het. En natuurlijk is er ook vandaag een tweede keuze. Maar nu een straffe kandidaat. Open de app en stuur swipe of like. En een goede reden waarom ik jou eens een keer moet opbellen.

0: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
4: Ah ja, het is mosselseizoen.
3: En onze jumbo-mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
4: En wel, met u ga ik graag in zee.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Dit is Joe.
6: De hits van Schmidt.

0: zoals je weet is Your Song een nummer van Elton John. En Billy Paul die kapte daar heerlijke soul over.
1: Swipe of like?
0: Dankjewel aan iedereen die een bericht stuurde in de app. En dan kies ik er iemand uit. En dat is Bruno uit Rotselaar. En die mag zo meteen swipen en liken. Hey Bruno, goedemiddag en welkom.
2: Dag Karel, goedemiddag. Ik ben inderdaad Bruno.
0: Ja. Ah, ja. Bruno, je hebt wel een heel goede reden om te swipen of liken. Leg eens uit.
2: Wel, ik ben actief reservist en, bij de luchtmacht. En klein momentje. Wat heb je gehoord? En actief reservist bij de luchtmacht en mijn homebase is Bevercom of Bovesha in Wallonië. En ja, wat ik dat even mag niet vertellen natuurlijk. Maar ik doe een 20-tal dagen per jaar voorlopig. Dus, ja.
0: En het is vandaag toch wel een speciale dag, want er wordt iets nieuws voorgesteld daar, toch?
2: Wel, het is inderdaad een heel speciale dag. Dus ik raad ook alle luisteraars zeker aan om op HLN te kijken straks. En zeker het VTM nieuws te kijken. Want we hebben hier de voorstelling van onze nieuwe legerhelikopter, de H145M van Airbus.
0: Okay.
2: Die wordt voorgesteld aan het brede publiek, dus te zeggen de pers. En verschillende VVIP's en zo verder. Dus je gaat straks wel een heel tof nieuws. Ja.
0: Oké, okay, mag je dan ook meevliegen? Weet je dat al? Of is dat
2: nee, vannacht nog niet. Dat is nog een beetje vroeg, maar dat gaat er zeker en dat gaan we zeker doen. Ah, net zoals mijn A400 en andere
0: Ja. Ik zag hier staan, ik ben hier op een voorstelling van een nieuwe helikopter. Ik denk, oh, dat is wel interessant. Zo'n rijke mens die een helikopter gaat kopen om de files te vermijden. Maar voor je het weet kom je gewoon in het Belgisch leger terecht. Maar dat is ook geen probleem. Jullie zijn uiteraard ook welkom, Bruno. We gaan samen. Swipen of liken en ik hoop dat er iets tussen zit waarvan jij en de collega's wild enthousiast worden.
2: Ja, komt goed.
1: Kandidaat 1.
0: Een van de grootste zomerhits uit 1989, de Lambada, zit daar.
2: Inderdaad. Ja? Like of doffies. I know there's no way back, maar I like. Echt waar.
0: Maar, echt?
2: Jeugdherinneringen. Ja.
0: Maar alleen. Ja. Kom op,
2: echt waar. Ja.
0: Maar dan laat je dit wel voorbij gaan.
1: Kandidaat 2.
0: Pink Floyd zit daar met Money.
2: Nee, niet echt. Nee. Mocht ik dat Money hebben, had ik misschien wel een helikopter kunnen kopen, maar helaas.
0: Dat is niet
2: aan de orde.
1: Kandidaat 3.
0: Hoop doet leven, was de derde.
2: Ja, leuk, maar dat wil natuurlijk wel leuk, maar nee, ik blijf nog altijd bij mijn keuze. Nou, echt waar.
0: Okay.
2: Echt waar.
0: Dit was de voorlaatste.
1: Kandidaat 4.
0: Whitney Houston zat daar.
2: Ja, een mooie dame, maar ik ben nog altijd heel blij met mijn keuze, absoluut. Ik ben
0: benieuwd wat je van de laatste vindt dan.
1: Kandidaat 5.
0: Dat zat
2: Dat was mijn nummertje 2, Karel. Dat was echt mijn nummertje 2. Maar ik blijf bij mijn nummertje 1, echt waar.
0: Ik vind het een goede keuze. Veel plezier met die helikopter.
2: Dank je.
0: En is het daar ook zo bloedheet?
2: Het is aardig warm inderdaad, want het is een zuchtje wind, dus toevallig.
0: Oké.
2: Toevallig.
0: Houd dat rokje van de Lambada even in gedachten dan.
2: Yes, will do. Ja. Doe.
0: Dag Bruno!
2: Dank je.

Floyd met Money momenteel op kop. Wiltura doet ook mee, hoop doet leven. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Of Lou Bega en Mambo No. 5. Wie van de vier? Ik ben nu al benieuwd. Stemmen. Het is gemakkelijk, het is gratis. En jij beslist mee hoe

tussen 3:30 en 4:00. Er staan op dit moment 8 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E40 tussen Lensen en Berlo, hinder door een ongeval, 24 minuten. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 20 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West, 16. In de richting van Gent, tussen Antwerpen-Noord en Deurne, 11 minuten. Richting Antwerpen dan de E17, vanaf Haasdonk, 13 minuten. Op de E34 vanaf Melcele, 11 minuten. En op de E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, 10 minuten. En de laatste voorlopig vind je op de binnenring in Brussel, tussen Astridlaan en Jette, 11 minuten.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. Ik heb hier ondertussen de uitslag binnen van de muziekpoll van de Tweede Kans. Achteraan staat Whitney, I Wanna Dance, kreeg 15%. Wiltura, Hoop Doet Leven, 22%. En Lou Bega kreeg 29% voor Mambo No. 5. Maar er is er één die er meer kreeg, met 34%. En dat is Money van Pink Floyd. Zometeen.
1: Vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech.
1: Ah, wat?
2: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Jackpot, we
5: love you! Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 6 miljoen 500.000 euro. Lotto.
4: Omdat het kan.
6: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
7: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
8: Proximus presenteert Beleef de wereld anders.
9: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
10: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
9: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
8: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders met Berlin Seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
11: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
12: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
11: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: is eigenlijk de tweede keer dat ik hem vandaag al draai, deze Pink Floyd.
1: Joe Colt.
0: Want Money kreeg er net de meeste stemmen in de muziekpool van de Tweede Kans. Maar ik draaide hem vanochtend ook al bij Joe Gold, de digitale broer van Joe. Want daar loopt op dit moment de iconische album 500. Luisteraars mochten de afgelopen week op hun favoriete album Tracks stemmen. En Pink Floyd en The Dark Side of the Moon zat daar ook bij. En dan draaiden we Money, maar ook Time, de album of de iconische album 500. Loopt nog tot en met vrijdag. Onze Raf van Brussel is nu bezig. Ontdek zeker Joe Gold ook op de digitale radio DAB+. En ook in de app, altijd handig. Maar hey, niet weglopen nu. Hè? Nee, niet, ook niet doen, hè. Gewoon even ook hier blijven, alsjeblieft. Ja, oké, dan is het goed. Hier is Shania Twain. Looks

Gebroken, Lola en de Kings. Het is bijna 4 uur. Zometeen Tom en Rani. En ik heb tot dan nog Donna Summer met Last Dance. En nu Meteor en Hanemey. Keep it cool, en dat meen ik echt.

0: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
2: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Ja, gisteren even een verkeerde scampi gegeten, maar vandaag zijn de kok en de koning weer op post met goed nieuws voor de nummerplaathouders, liefhebber. En bakken superhete muziek. En de weergaloze Nico Bosteels, het nieuws.
5: Goedemiddag. De hitte veroorzaakt schade aan onze wegen. Dodelijk arbeidsongeval in Pierbeek. En de Taliban is in Brussel voor overleg met Europa. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. En mogelijk wordt het probleem de komende dagen nog groter. Daarnaast lopen geplande wegenwerken vertraging op, onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerk aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en hij is intussen buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat daar precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Het is de eerste keer dat zoiets gebeurt. Er is veel te doen over dat bezoek, zo liet Buitenlandse Zaken eerst een veiligheidsanalyse uitvoeren voor de leden van die Taliban-delegatie een visum kregen. De Internationale Federatie voor de Mensenrechten dient een klacht in tegen hen, omdat vrouwen en meisjes in Afghanistan nog amper rechten hebben sinds de Taliban daar aan de macht is. En Timmy Simons is de nieuwe trainer van Oud-Heverlee Leuven. Hij tekende daar een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach van Zulte Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het dan helder en de minima blijven boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden. En vrijdag zelfs tot 39 graden.
4: Je had Rani's gezicht moeten zien toen jij 36 zei. Dan moest hij 39 nog komen.
6: Oh, en vrijdag. Dat gaat niet samen in één zin, Nico. Nee, ja. Pas dat eens aan straks.
4: Ja, dus we moeten daar straks over praten.
6: Want we moeten daar straks over praten. Een goedemiddag trouwens. 10 plaatsen op onze snelwegen waar je ook 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland, een half uur trager tussen Antwerpen-West en Borgerhout, een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent ook een kwartier erbij tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 10 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel richting Antwerpen op de E17. 26 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 23 tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever. En op de E19 12 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse Buitenring een kwartier tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem en 11 minuten tussen Grimbergen en Jetten. En op de Binnenring 13 minuten trager tussen Anderlecht-Noord en Jetten.

0: Bacon, Baggin, 11 minuten over 4 bij Joe.
1: De Kok en de Koning is weer voltallig. Ja. Het einde van het radioseizoen is in zicht. En wellicht ook het einde van de examens. Als dat laatste examen al niet achter de kiezen is natuurlijk. Het is ook altijd weer voor de ouders een moment waarbij we eindelijk weer vrij kunnen ademen. Luid op kunnen juichen als de rode duivels op gelijkstand komen. Ook al is dat dankzij een own goal van de tegenstander. Nu, wij mogen echt niet klagen, want wij hebben gelukkig, houd vasthouden, een voorbeeldige student van 16. Geen seconde hebben wij onze jongste moeten aanmanen om te studeren. Hij is nu al voor moeder en vader ruimschoots geslaagd. Wat het resultaat ook mag zijn, de beste dagen van het jaar zijn nu, heb ik hem ook gezegd, tussen het einde van de examens en dat rapport natuurlijk. Dat ze maar heel erg genieten en genoeg water drinken, dat ook.
0: Ja, en als ik iedereen van de afgelopen 2 dagen 1 les mag meegeven, is laat je sushi niet lang in de zon staan.
1: Nee.
0: Ja, dat heb ik aan de lijve mogen ondervinden. Ja. En het is voorbij nu, maar ik ben er wel blij mee. Ja, wij zitten met een afstudeerstudent.
1: Ja.
0: Laatste leerjaar.
1: Spannend.
0: Ja, en ik mag donderdag mogen we dan aantreden voor de uitreiking van het diploma. En
1: ja.
0: We mogen er niks over weten. Dus ik vind het super spannend.
1: Ja.
0: En dan de grote school.
1: Wauw.
0: Enfin, lekker warm voor iedereen, student of geen student. Vandaag ben ik zelf geweldig gesjareld door de media. Het is echt een zwaar beroep, dames en heren. Mm-hmm. Want ik had een opname vanmiddag van een videootje. En dat videootje wordt pas in het najaar uitgezonden.
1: Ja.
0: Dus ik moest herfstkleren aan.
1: Ah,
0: ik ben zo dom geweest dus om mijn lange zwarte broek aan te doen.
1: Ja.
0: Maar ik heb niks anders bij.
1: Dus heb je short niet mee?
0: Ik heb niks bij.
1: Oh.
0: Dus ik wil al heel de dag daar vier vijfde afknippen. Maar dat wil ik nu ook niet iedereen aandoen. Enfin.
1: Ja.
0: En het gaat nog erger worden qua temperaturen.
1: Ja.
0: Mario vraagt het hier. Hè. Mogen jullie bij de komende hitte, die 39 graden van vrijdag, mogen jullie thuis radio maken? Sommige studenten mogen thuis blijven.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja,
1: maar,
0: dat niet.
1: Nee.
0: We hebben het onszelf misschien nog... nog moeilijker gemaakt.
1: Ja.
0: Ja, moeten we straks misschien uitleggen. Het heeft te maken met het feit dat we heel Vlaanderen van nummerplaathouders gaan voorzien.
1: Mm-hmm.
0: We hebben daar ondertussen... Ja, die plannen zijn elke dag meer en meer uit de hand gelopen. Het is een soort practical joke.
1: Ja.
0: En nu hebben we een idee dat we eigenlijk al hadden voor het zo heet ging worden. En nu kunnen we niet meer terug.
1: Nee.
0: En er is daar dit weekend ook echt een dimensie bijgekomen.
1: Wauw. Ja.
0: Die, zelfs als het heet is, ga je toch nog wellicht buiten willen komen. Enfin,
1: mm-hmm.
0: Ik spreek in raadsels, hè.
1: Ja, maar we gaan dat straks
0: voor 4 uur
1: allemaal ophelderen.
0: Gaan we het allemaal ophelderen. Eerst even ons hoofd in de diepvries met z'n allen. En luisteren naar Nick Kamen. De Kok en de Kok.

0: Oh ja, in de midnight hour mag je nog een beetje op mij weten. Dan valt de temperatuur misschien een klein beetje mee. I promised myself. Nick Kamen, er wordt geheigd en gepuft, zien we in de Joe-app.
1: Ja.
0: En ja, wat we eigenlijk vergeten vermelden zijn, de examens zijn dan wel voorbij, Rani. Mm. Maar nu moeten die examens ook nog verbeterd worden natuurlijk.
1: Uiteraard, soms tegen de klok verbeteren, zegt Leen. En ze stuurt een foto van haar harde werk. Ja. Veel courage. En Brandon die zegt, ja, als je 4/5 zou afknippen, dan wil dat zeggen dat je nog maar 1/5 overhoudt. En dan kan je beter die broek uitdoen.
0: Ja, goed idee eigenlijk, Brandon. Ik ga er even over nadenken.
2: Straks bij de kok en de koning.
0: Ah, dat is aan jou, hè.
1: Ja, inderdaad. Jij mag hier de muziek kiezen. Wat wil je heel graag horen? Waarom? Heb je daar een speciale reden voor? Wil je het misschien aan iemand opdragen? Of...
0: Ja.
1: Ja.
0: Laten we afspreken dat we ofwel voor heel hete platen gaan, ofwel iets superverkoelend.
1: Ja.
0: Maar zo, het moet niet te traag zijn wat ons betreft.
1: Nee, geen plakkerij.
0: We willen niet nog meer in slaap vallen van de hitte. 18 minuten over 4. Jij mag nu sturen wat je graag wil horen in de Joe-app. Daar maken we er zo meteen werk van.
3: Hersteld, Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
4: Info en voorwaarden op carglass.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten? Die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
5: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
6: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
7: Go Yellow! Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
8: Amai, dat is internetjes.
7: Info op telenet.be.
9: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton, nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Score alle aanvuldeals bij Bol.
2: De kok en de koning.

0: Leen, die volop aan het verbeteren is, bedankt ons voor ABBA. Die zegt, ja, met Joe op de achtergrond en de kok en de koning gaat het eens zo goed dat verbeteren. En ook Miriam is blij met ABBA. Die zegt, mijn goesting om mijn examens te verbeteren is zeer beperkt. Even genieten. En dan weer verder. Het is ongelooflijk, hè?
1: Ja. Ja, die Céline die is ook aan het verbeteren, zegt ze. Ook hier is het tegen de klok. Vanmorgen heb ik 6 pakken Frans binnengekregen en ik heb 24 uur de tijd om te verbeteren. Onmogelijk dus. Lang leven de collega's die helpen.
0: Maar wacht, pak nu 20 leerlingen per klas. 6 maal 20, pak nu 120 examens op 24 uur.
1: Dat is inderdaad onmogelijk.
0: Stuur er onze paar door, Céline. Wij doen mee. Wij zijn wel heel goed met punten, mest. De kok en de koning. Ja, en dan zijn er jullie verzoekplaatjes. Rani en ik, wij dachten eigenlijk zelf aan... Ja, dat heeft een reden ook.
1: Ja.
0: Ga jij het vertellen?
1: Ja, er rijdt hier een sympathieke collega van ons rond. Ja. Met zo'n karretje. Met dit nummer on repeat. Dus we hebben dat al 100 keer gehoord vandaag. En hij rijdt dus rond met een karretje met daarin allemaal ijsjes. In het hele bedrijf.
0: Ja,
1: rijdt hij rond, dus iedereen mag daar een ijsje uitgrabbelen. En het grappige is dat die collega zich ook gepast heeft aangekleed. Echt zoals een stoere, coole
0: met
1: rapper.
0: Een ketting was
1: En zo een beetje scratchen en doen. Ja,
0: dat zijn de collega's van het magazijn, die zorgen altijd heel erg goed voor ons. Dus merci,
1: heel
0: merci,
1: plezant.
0: Merci. Als jij zo'n collega hebt, soigneren. Ja. En ijsjes eten natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja, maar we zijn daar, we laten de democratie beslissen en niet onze eigen goesting. Wat gaan we doen?
1: Er vroegen mensen om een zachtjes tikte regen op het vensterraam van Rob de Nijs. Dat vinden we er een klein beetje over. Dus we zijn maar gegaan voor Anja uit Kortrijk.
2: Ik zou graag het plaatje Sarah Perquet Tiamo van Richie Poveri aanvragen voor mijn zoon, die laatstleden op 30 mei getrouwd is met zijn grote liefde Shoni, die hij ten huwelijk gevraagd heeft in Italië. Het grote feest gaat door op 4 juli en we maken er een hele mooie dag van. Ik wens

0: Michael Bublé, als ik die hoor, dan zit je altijd eerder zo in deze sfeer.
1: Echt, hè? Voilà, en we hebben het thema frisser.
0: Een beetje sneeuw, het zou deugd doen. Of moeten we toch voor die Rob de Nijs gaan?
1: Ja, ik vind dat we dat vrijdag met de regelmaat van de klok moeten draaien. Ja. Zo een heel klein stukje om het gevoel te hebben dat we even verfrist zijn.
0: Mannekes, vergeet nooit, 2 weken geleden regende het. En dan waren we allemaal aan het snakken naar de zon.
1: Absoluut.
0: Dus echt, we gaan ons er gewoon dapper doorvechten. Voor iedereen die ons nummerplaathouderse verhaal aan het volgen is. Laten we zeggen dat het een dimensie groter geworden is. Nog groter. Nog verder uit de hand gelopen. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Maar je gaat er wellicht heel blij mee zijn. Eerst gaan we eens kijken hoe blij we van het nieuws worden. Dat is altijd een dubbeltje op zijn kant. Nico, wat gebeurt er?
2: Zal dat zijn. Goedemiddag. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. En daar vrezen ze dat het probleem de komende dagen nog groter zal worden, want het blijft nog een tijdje heet. En daarnaast lopen wegenwerken die bezig zijn of gepland staan vertraging op. Onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerk aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is intussen buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat daar precies fout gelopen is. Het parket onderzoekt dat nog. En Timmy Simons is de nieuwe trainer van Altheverlee Leuven. Hij tekent er een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder al hoofdcoach bij Zult, Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht is het dan helder bij minima boven de 20

0: graden. En morgen volop zon en tot 36 graden.
1: 12 files op onze snelwegen, 12 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout vertraag je 37 minuten. 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Gent 12 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel en 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E17 een half uur extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 25 minuten tussen Mels en Sint-Anna-Linkeroever en op de E313 12 minuten tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse Buitering vertraag je 22 minuten tussen Grimbergen en Jette, 17 tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem en op de Binnenring 13 minuten tussen Anderlecht-Noord en Jette, 10 minuten tussen Ruisbroek en Anderlecht-Noord en ook 10 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen.
2: Dit is Joe,
3: de kok en de koning.

0: Ja, nog een paar verzoeken voor een kerstplaat binnengekomen, maar dat gaan we misschien, gaan we misschien een andere keer eens doen. We gaan gewoon genieten van het zonnetje. Ja, beste vrienden, over uit de hand gelopen grappen gesproken.
1: De kok en de koning, pitstop.
0: We recapituleren, Rani. Ja. Dus ik had van onze collega's in Nederland, die hebben nummerplaathouders van die zwarte plastic dingen uitgedeeld aan hun luisteraars in Nederland, waarop staat, in deze auto staat radio op Joe. Ik had laten weten dat ik dat cool vond, dus ik heb er eentje van Kai, onze Nederlandse collega, gekregen. Jij hebt mij betrapt toen ik die op de auto aan het schroeven was. Dat is puur toeval. Ja. Hier in de garage. Ja. En jij dacht...
2: Ja, dan wou ik ook in natuurlijk.
0: Tof.
2: En na mij volgden er nog veel mensen. Iedereen hier... Ja. Op de Joe-vloer natuurlijk, alle collega's die willen er ook eentje.
0: Dus de situatie vandaag, we spoelen dan even door, is dat komende vrijdag houden we een pitstop hier aan onze studio in Vilvoorde, aan het VTM-gebouw. Dan kan je hier, als je gereserveerd hebt, komen aanrijden en dan schroeven we zo'n ding op je auto. Want anders denken we van, ja, de mensen gaan dat thuis op de kast zetten, maar het moet echt op je auto. Ja. Heel veel mensen hebben kunnen reserveren om dat te doen. Dat zit nu helemaal vol. En we hebben ook nog een alternatiefje voor mensen die niet naar hier kunnen komen.
2: Als je je plekje hebt gereserveerd, dan heb je waarschijnlijk gemerkt dat dat niet tussen 4 en 7 was dat je een plekje kon reserveren, maar wel tussen 1 en 7.
0: Ja.
2: En wij dachten, als jullie hier buiten staan aan te schuiven, als trouwe luisteraars, dan kunnen wij toch niet gewoon hier binnen in de studio blijven zitten.
0: In de airco.
2: Dus, we gaan niet gewoon nummerplaathouders uitdelen in onze Pitstop Vrijdag. We gaan ook een extra large De Kok en de Koning uitzending maken. Van 1 tot 7 gaan wij uitzenden op de Pitstop. En hier gaan we spijt van krijgen. We zetten onze studio buiten voor het gebouw.
0: Waarom?
2: In de vlakke zon.
0: Waarom?
2: En gaan radio maken op de plek waar ze jouw nummerplaathouder op je auto schroeven.
0: Ja, we hebben het beslist. We gaan het doen, maar het wordt dus 39 graden.
2: Ja.
0: En we zijn net buiten gaan kijken, want dat is dus rond deze tijd dat we daar ook gaan staan vrijdag. Mm-hmm. En dus echt... Vol zon. Geen enkele plek schaduw te bekennen in de verste verte.
2: Nee.
0: Dus ja, het wordt gezellig. We gaan daar een caravan hebben. Waar hopelijk toch iets van een ventilator in staat.
2: Ja, zo'n metalen ding, hè, waar de warmte...
0: Ja.
2: niet wild op de keer gaat.
0: Mocht je willen afkomen, mocht je gereserveerd hebben, hè, dus dan kan je naar hier komen. Mocht je niet kunnen afkomen, dan zijn er alternatieven. Anne van Elzen en Stijn, die zullen ook die hele periode lang dat we aan het uitzenden zijn, zijn die onderweg in heel Vlaanderen. Mm-hmm. En daar kan je ook zo'n nummerplaathouder komen halen. Straks leggen we ook uit waarom het belangrijk is dat je dat doet. De hele route staat op joe.be. Maar er is nog meer.
2: Ja, want we willen jou natuurlijk al helemaal in die vakantiesfeer brengen. Ja, die 39 graden, dat zal wel helpen dan, denk ik. Maar we gaan ook jouw verzoekjes draaien. Laat ons misschien weten naar waar jij op vakantie gaat deze zomer en welke plaat daarbij past volgens jou. En dan vullen we daar vrijdag onze playlist mee. Stuur maar door via de Joe-app.
0: Ja. Absoluut. Naar waar ga je op vakantie en welke muziek past erbij? Vrijdag vertrekken we met z'n allen dus op vakantie. Maar wij zouden natuurlijk de kok en de koning niet zijn als we bij deze uit de hand gelopen grap niet tot het uiterste gegaan zouden zijn.
2: Uh-huh.
0: Rani en ik hebben hebben eerst telefoon gekregen, dan een paar telefoontjes gedaan. Enfin, we hebben iets gefixt. Laten we zeggen dat we hebben al veel mooie cadeaus mogen uitdelen.
2: Uh-huh.
0: Dit radioseizoen.
2: Ja.
0: Maar we gaan... met een heel mooi cadeau eindigen.
2: We gaan onszelf overtreffen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Wat precies? Het was al heel veel informatie. We gaan even afkoelen.
2: Ja.
0: Maar dat vertellen we je straks na Proclaimers en Maxime en Babette.
3: Op donderdag 9 juli open Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
4: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
5: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
6: Music is my medicine.
3: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
7: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
8: Wat ik nu ga vertellen, heb ik van heel mijn leven nooit aan iemand anders verteld.
9: We kennen Anna als het kloppende, warme hart van familie Van den Bossen. Maar de bomma verbergt al sinds de Tweede Wereldoorlog een duister geheim.
10: Ja, ik heb toch niks meer te verliezen nu.
11: Oh, wat er...
10: Nee, nee, nee,
12: nee, nee.
9: We reizen terug in de tijd naar de rauwe waarheid van 1944. De finale week van Familie. Van maandag tot vrijdag bij VTM en op VTM Go.
11: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Wallace, we hebben alles om morgen te vertrekken.
2: Ja, we hebben geen oplader, geen tablet, geen koptelefoon.
3: Ik wacht op de solden, hè, schat.
2: Ja.
4: Wachten doe je op de vakantie, niet op de solden. Bij Van den Borre geniet je elke dag van de laagste prijsgarantie. Want spot je het binnen de 30 dagen goedkoper, dan betalen we je het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
5: De kok
6: en de

0: Een rondje België, Nederland, Maxime en Babette, hoe dan ook. 9 minuten voor 5. Straks Ronnie Mossuze, die weer het wel en wee van de BV gevolgd heeft. En dat komt bezingen op zijn geheel eigen manier. En voor de rest veel complimenten, hè, in de Joe-app. Dominique bijvoorbeeld. Allee zeg, van 1 tot 7 vrijdag, dat is 6 uur aan een stuk. De kok, hè, de koning. Zie je dat wel zitten? Ja, zit, we maken ons niet echt zorgen over elkaar.
1: Nee, jij.
0: Maar wel over
1: het weer.
0: Ja, we gaan heel, heel, heel weinig kleren moeten aandoen. De kok en
1: de koning. Pitstop. Ja, of net heel veel.
0: Veel kleren.
1: Ah ja, veel kleren, want dat doen ze in de echte warme landen toch ook, waar ze elke dag zulke temperaturen hebben.
0: Ah, is dat echt? Ja, dat is juist de Bedouinen die drinken.
1: Ah ja, die dragen allemaal laagjes, die drinken warme drankjes. Misschien moeten we eens kijken hoe die gekleed zijn en moeten we zo gekleed komen komende vrijdag. Want we gaan dus een extra lange De Kok en de Koning maken tussen 1 en 7. Ja.
0: Ik kom echt verkleed als kameel.
1: Ja, en jij kan tenminste als jij... Een tijdslot hebt gereserveerd op joe.be, dan kan jij zo'n exclusieve Joe-nummerplaathouder komen halen. En die wordt er zelfs ter plaatse opgeschroefd. Maar we hebben ook twee vliegende reporters, Anne en Stijn.
0: Anne van Elzen neemt het westen van het land voor haar rekening. Die zal om 10 uur aan de Esso in Drongen staan, op de E40, in de richting van Oostende. Mm-hmm. Je kan dit ook nalezen op onze site, hè, als het te snel gaat. En om 11:30 op de markt in Torhout. Daar kan je ook een nummerplaathouder gaan halen.
1: Ja, Stijn vind je vanaf 1 uur op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Om 2:30 in het Vrije Tijdcentrum Brieleke in Wommelgem. En dan vanaf 4:15 staat hij aan het Gouden Kruispunt Tieltwingen. De parking aan de Swisssens. En hij eindigt bij Maasmechelen Village aan de ingang vanaf 5:45.
0: Ja, en je kan die hele route dus nalezen op joe.be. We willen er ook even bij zeggen, we weten niet hoeveel mensen daar gaan opdagen.
1: Nee.
0: Want je kan niet reserveren. En het is wel een kwestie van op is op. Want ik heb dus bij Jury van de nummerplaten de bestelling een beetje kunnen uitbreiden. Maar we hebben er geen 4 miljoen.
1: Hè.
0: Dus we zullen zien. Ik hoop dat allemaal. Maar wees lief voor elkaar en zo.
1: Ja.
0: Maar je gaat wel zo'n nummerplaathouder willen. Je gaat er eentje hier in Vilvoorde willen komen halen als je gereserveerd hebt. Of je gaat er eentje bij Anne en Stijn willen gaan halen op locatie. Want we hebben nog voor een klein afscheidscadeautje aan het einde van ons eerste seizoen De Kok en de Koning gezorgd. Rani, jij mag het zeggen.
1: Ja, we weten dat onze luisteraar heel mobiel is. Dat hij overal naartoe host. Dat hij zelfs naar Vilvoorde komt om een nummerplaathouder te komen halen. Om duidelijk te maken dat in die auto naar Joe geluisterd wordt. Ja, jullie zijn allemaal bezige burgers. En tanken is duur. Dus kan je 1 jaar gratis tanken of laden winnen.
0: Oh, als je een Joe-nummerplaathouder komt afhalen hier in Vilvoorde op reservatie, of je krijgt er eentje van Stijn of Anne, dan staat daar een code op waarmee je kan deelnemen aan de wedstrijd. En alleen met die code kan dat. En je kan daar dus 1 jaar lang gratis tanken of laden aan overhouden. En nu hoor ik je denken, ah, dat is handig, ik heb een vrachtwagen waar 700 liter benzine in kan. Nee, we hebben het wel. Normaal tanken en normaal laden.
1: En ook niet van, ik ga juist een trip maken door heel Europa. Dat komt goed uit. Ook niet.
0: Ja, we hebben het zelf moeten organiseren, dus gebruik gewoon je gezond verstand. Maar het gaat plezant zijn.
1: Het gemiddelde, wat een normale mens eigenlijk nodig heeft.
0: En nu denk jij, maar doen we toch al die plekjes in Vilvoorde waren bezet?
1: Ja.
0: Maar ook daar hebben we zo net iets op gevonden.
1: Ja, want er gaan nu nog enkele allerlaatste plekjes voor die pitstop hier in Vilvoorde open. Surf gewoon naar onze website joe.be en dan kan je 1 van die laatste plekjes claimen.
0: Tot vrijdag.
2: Good times. Great music. Dit is Joe Summer.

0: Charles D. Lewis. Soca Dance, bijna 5 uur. Er zijn nog een paar plekjes vrij om een nummerplaathouder te komen halen bij ons in Vilvoorde. Ja. Er is ook een hele route van onze reporters Anne en Stijn die je kan nalezen op job.be. Als het niet meteen werkt, want het is nogal druk op onze website, even refreshen. Ja. Dat is een soort Tomorrowland eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat is waar.
0: En zeg dat het allemaal begonnen is die keer dat je mij op mijn knie betrapte in de garage.
1: Ja, kijk, dat komt ervan.
0: Had nooit vergeten.
2: Straks bij de kok en de koning.
3: Ja, de meest fiere opa, denk ik, van de Lage Landen. Met naast een update van die baby Elmo, ook nieuws uit BV-land.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken.
4: Want onze Cava Codornieu Raventos Brut en Rosé is nu 3 flessen kopen plus 3 gratis.
3: Klinkt goed.
4: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Oh, we smelten samen verder tot we 1 grote plas zijn, gezellig. En het is dag van de mantelzorg, dat zijn wij ook niet vergeten bij Joe. Even langs Nico Bosteels eerst voor het nieuws van 5.
6: Goedemiddag. Er komen ook treinticketcontroles op het perron. Hier en daar is er hitteschade aan onze wegen en de Taliban praat met Europa in Brussel. Als je de trein neemt, kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt, dat meldt de NMBS. Want ook op de perrons moet je een geldig kaartje kunnen tonen, dat zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
7: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van €90. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot €500. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
6: En ook zwart rijden. Daarom schaft NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. In Bierbeek in Vlaams-Brabant is een dode gevallen bij een arbeidsongeval tijdens renovatiewerk aan een boerderij. Het gaat om een man van 61. Zijn collega werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar hij is intussen buiten levensgevaar. Het is nog niet duidelijk wat daar precies fout liep. Het parket onderzoekt dat nog. Op een 20-tal plaatsen in Vlaanderen is er schade aan wegen door de hitte. Dat meldt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat vooral om gewestwegen en fietspaden waar het beton al wat ouder is. Katrien Kiekes van Wegen en Verkeer.
8: We zien vooral wel wat problemen in het oosten van Vlaanderen, dus de provincie Limburg, maar ook de regio Kempen, de streek rond Aalst ook. En we hebben onder andere vanmiddag de gewestweg in Herzelen een tijdje moeten afsluiten, omdat daar de beton inderdaad naar boven was gekomen. En we verwachten de komende uren en dagen nog wel meer van die hitteschade te zien.
6: Ja, want het blijft nog een tijdje heet. En daarnaast lopen wegenwerken die bezig zijn of gepland staan ook vertraging op. Onder meer omdat het te warm is om beton te gieten. De Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw zijn aan het officiële deel van het staatsbezoek aan ons land bezig. Ze zijn hier al enkele dagen, maar vanmorgen pas was er een welkomstceremonie aan het Koninklijk Paleis in Brussel. Ook koning Filip en koningin Mathilde waren erbij. Deze namiddag bezochten ze de Grote Markt en het stadhuis van Brussel en daarna ook het federaal parlement. En de keizer sprak ook met premier De Wever. Straks is er nog een staatsbanket op het kasteel van Laken. Japan is een belangrijke economische partner voor België. De delegatie van de Afghaanse Taliban is aangekomen in Brussel voor overleg met de Europese Commissie over de terugkeer van vluchtelingen. Europa had hen uitgenodigd. En dat pikken mensenrechtenorganisaties niet. Zij vinden dat de EU op deze manier het bewind van de Taliban steunt, terwijl Afghaanse vrouwen en meisjes nog amper rechten hebben. En wie daar kritiek heeft, wordt opgepakt, zeggen ze. Ze dienen daarom een klacht in tegen de leden van die Taliban-delegatie. En Timmy Simons is de nieuwe trainer van Althevelee Leuven. Hij tekende daar een contract voor 2 seizoenen. Simons is 49 en was eerder ook al hoofdcoach bij Zult Waregem, Dender en Westerlo. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop tot 36 graden en vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op...
0: Ja, je was een beuk. Ik dacht, stop maar, straks zegt hij 40.
3: Lekker mee.
6: Nee, ik ga nog zeggen dat in het weekend de kans stijgt op regen, mogelijk met onweer.
3: Ah ja. Ah.
6: Voilà.
0: Ja, je was beter gestopt daar, Nico. Wat is dat nu? Allee, wegsfeer.
3: Oh, 39 graden. Of 13 files op onze snelwegen. 13 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. 38 minuten tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. 13 tussen Antwerpen-Noord en Deurne. richting Nederland. Een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E19 gebeurde een ongeval. Tussen Machelen en Zemst vertraag je 28 minuten. Op de E17 26 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E34 een kwartier tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever. 13 minuten op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de Brusselse Buitering vertraag je tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem 23 minuten. En ook 16 tussen Grimbergen en Zellik. Op de Binnenring een kwartier tussen Anderlecht-Noord en Jette. 11 minuten tussen Ruisbroek en Anderlecht-Noord. En 10 tussen Expo en Machelen.

0: Een beauty van een schijf uit 1984. Leen zegt, dat is een bangelijke schijf. Hè. Ja, vind ik ondertussen ook. Alleen had ik ze nog nooit gehoord voor ik bij Joe kwam werken. Mm-hmm. En heb ik ze 10 maanden geleden, toen ik hier voor het eerst kwam aantreden, heb ik gezegd dat ze van Gilbert Montagne was.
1: Ja, inderdaad. Ja,
0: maar dat blijkt dus Montagné te zijn. Wist jij dat, Ronnie?
2: Ja.
0: Ja. Ja, voilà, kijk. Ja, ja. Ja, kijk, de snot-app van de studio.
2: Ja,
0: ik moest ergens beginnen, natuurlijk. Ja.
3: Met Ronnie Monsuus.
1: Dag Ronnie, zie ik daar kleine oogjes?
2: Ja, een klein beetje kleine oogjes.
1: Ja, maar ook wel blije oogjes.
2: Blije oogjes was een korte nacht, dat heb je goed geraden.
1: Ja?
2: Het was de eerste keer dat ik de dochter op bezoek had. Ja, het was iets met de school. Ja. Ze moest vroeg op en
1: ze bleven een nachtje slapen.
0: Wacht, dus Elmo is voor het eerst blijven logeren bij jullie thuis.
2: Ja, dus ik mocht vanochtend de ochtendshift doen om 6:50.
1: Yes.
2: Eerste papflesje gegeven.
1: Oh, heerlijk.
2: Jij bent mijn vreemde man, denk ik.
0: Ja, die had zoiets van, wie ben jij? Waar is mijn moeder en waarom heb jij geen borsten?
2: Ja, ook, ja daar is flink naar gezocht.
0: Oh, dat is toch fantastisch. Oh, is nu 2 weken?
2: Nee, 16 dagen. Wij rekenen in dagen.
1: Oh, het is nog dagen.
2: 16 dagen en een half.
1: Ja, 16 dagen.
0: Oh, wat een kruidsje. Maar hij doet het wel goed.
2: Hij doet, moet je weten van kaka en zo.
1: Wat is, okay. Welke is de kleur nu? Wat is de kleur?
0: En wat is zijn mening over de zesde staatshervorming?
2: Daar heeft hij nog niet echt een mening over, maar wel over de hitte. De hitte is voor hem een beetje te veel.
1: Ah, oké.
0: Okay.
2: Dat vindt hij niet zo prettig.
0: Kan moeilijk afkoelen.
2: Ja, hij kan inderdaad moeilijk afkoelen.
1: Oh.
0: Enfin, we gaan aan het werk, Ronnie.
2: Ja,
0: je hebt voor ons weer een hele week tussen het grootvaderen door. Ja. De BV's met je verrekijker in de gaten gehouden en in een lied gegoten. Wat heeft het lied deze week niet gehaald?
2: Pommelien Thijs.
1: Ja?
0: Ah, hoi.
2: Wel, ze heeft het lied niet gehaald omdat er wordt gespeculeerd, dat hebben jullie ook gehoord, dat ze met Freddy Mercury, ik spreek dat goed uit,
1: Freddy Mercury.
2: Op Graspop heeft opgetreden, maar gemaskerd. Maar,
0: dus we weten het niet zeker?
2: We weten het niet zeker. En ik dacht, we gaan er geen roddels in steken.
0: Zou ik dat gedaan hebben? Zo stiekem van, ik wil wel eens op Graspop spelen.
1: Ja.
2: Er wordt gespeculeerd van wel. En
1: echt?
2: En waar er gespeculeerd wordt,
0: daar is Sinterklaas
1: meestal mis.
0: Voilà. Okay, maar
1: ze heeft wel een heel herkenbare stem, toch?
2: Ja, daarom. Ja.
0: Maar daar doen wij niet aan mee aan speculatie.
2: Dus we gaan dat dus
0: laten. Wat zit er nog in dat lied?
2: Er zitten heel veel bekende Vlamingen niet in. Mm-hmm. Ik wou bijna jullie erin steken, maar ik dacht, dat is niet proper.
0: Nee.
2: Maar de rest is op vakantie.
1: Die zijn allemaal
2: iedereen
1: weg.
2: Is weg. Ja, dat is toch wel heel
0: en
2: erg.
0: En die kinderen moeten niet naar school en zo, want dat is dan
2: ik weet dat
0: in BV-land.
2: BV-land, dat is een beetje raar op dat
0: van alles.
2: Dus ja, dat zit er dus ook niet in.
1: Nee, ook
2: en
1: niet.
2: Ruben van Gucht ook niet.
1: Ook niet. Oh.
2: Maar met een goede reden deze keer.
0: Ja, waarom?
2: Er is niks te vertellen over Ruben.
0: Dat kan niet.
1: We hebben wel nieuws, want we hebben hem daarnet in het Canariegeel zien passeren.
0: Dat is niet waar. En hij is er voorbij gelopen.
1: En ik had ook de indruk dat hij een soort verschotje had of zo. Hij liep nogal ongemakkelijk.
2: We hebben hier nu Ruben.
0: Hij is hier voorbij gelopen, dus hij is waarschijnlijk nu ongeveer op de parking.
1: Ik zei tegen Tom, hij is te vroeg, want Ruben.
2: Non de jus,
0: dat hij zijn aanwezigheid in jouw lied wou komen manifesteren.
2: Kwam hij van de kantine, kwam hij van boven, van TV-studios.
0: Hij is van het restaurant naar de parking gewandeld. Ja.
2: Dus hij heeft een vergadering gehad met iemand.
1: Waarschijnlijk.
2: Maar het is te laat.
1: Inderdaad.
0: Inderdaad. Toch meteen de BV-watcher in Ronnie die opstaat.
2: Eens checken.
0: Okay. Ja, okay. Zet u alstublieft op het podium.
2: Ik sta op het podium, ja. La.
0: La. Zal ik jou een la geven? La.
2: Zelke sol, maar goed.
0: Dank je.
2: Dat is niet erg.
0: Hier gaan we.

0: onlangs nog stond ze het te bengen voor haar journalistieke job. Al notas nemend in de moshpit van het festival.
1: Graspop?
0: Graspop, inderdaad, ja. Goed. Ja. Was je dat ook?
1: Nee.
2: Ah, okay. Is wel iets voor Annie.
3: Ja, echt wel, hè?
4: Oh ja, heel graag.
0: De rode duivel stellen wat teleur. De match tegen Egypte, die eindigde in mineur. Er rest hun maar één enkele kans om de vijand te verslaan. Als ze verliezen tegen Nieuw-Zeeland, is het feestje echt...
2: Gedaan.
1: Ja.
2: Ja, maar dat gaat niet gebeuren.
0: En toch gaan we hoera hoezee zingen.
2: Doe ze al samen.
0: Hoera hoezee, je bent weer mee. Met het wel en nee van de BV. Stromae, je gaat straks nog eens zingen op een plaat. Maar niet één waar muziek van hemzelf op staat. Nee, hij werd uitverkoren door een popdiva. Die grote fan van hem is namelijk...
1: Madonna! Ah,
0: straf, hè?
1: Ja, heel straf. Zou jij dat ook doen?
0: Nee. Ik heb... Ja, fijn. Maar ik heb... Nee, dat is voor een andere keer. Ja. Erik van Looy, de slimste koning van de Zwans.

0: ook plezant.
1: Plezantura, hoezee, je bent weer mee. Met het wel en wee van de BV.
2: Van de BV.
0: Ja, zeg. Wacht, nu moet je wel je zin afmaken. Ja, dus wacht, je zou niet met Madonna op een plaat willen zingen, Ronnie?
2: Nee, nee. Heb je daar slechte ervaringen mee met dat vrouwmens?
1: Nee, we gaan, we gaan dat nog wel eens bespreken.
0: Okay. Hij heeft te veel gezegd, hij heeft te veel.
1: Maar nee, nee.
0: Hij heeft al met Madonna op een plaat
1: meegezongen. Moet hij jullie geen nieuwsflas geven? Het is 17-17.
2: Ja, hij moet geen flesje krijgen.
0: Ronnie Mossuzi, normaal gezien zou dit nu... Want het is fijn de seizoen.
1: Ik heb al afscheid genomen van mijn luisteraars.
0: Ja, jij bent...
1: Alle vijf.
0: Ja. Op Joe Gold.
2: Persoonlijk.
0: Is het gedaan met Ronnie's Red of 5 op Joe Gold? Dat is...
1: Deze dingen wel. Hoe noemen ze dat?
0: Het is radioseizoen. Maar we hebben vrijdag een klein feestje hier in 40 graden volle zon op
1: dat
0: de parking.
1: Alles op de parking. Ik dacht lekker in de airco.
2: Het
1: is buiten.
0: Kom je even af dan?
1: Ja, ik ben in goede kostuum.
0: Jij komt nog af, hè?
1: Ik kom zeker nog af.
2: Ja, heel
0: tot vrijdag, Ronnie's Red.
2: Tot vrijdag.

0: De Harlem Globetrotters komen terug met hun 100 Year Tour. Op 4 oktober in de Lotto Arena in Antwerpen. Verwacht spectaculaire dunks, bliksemsnelle passes en vooral veel humor. Harlem Globetrotters 100 Year Tour. Op 4 oktober in Antwerpen. Tickets en info via greenhousetalent.com. Samen met Joe.
1: Na 140 jaar innoveren gaat Mercedes-Benz 140 uur trakteren. Zo geniet u van aantrekkelijke voordelen en 3 jaar onderhoud op een selectie modellen. Actie geldig tot en met 27 juni. Info en voorwaarden bij uw erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Zomerpretpret met de zomerpas van De Lijn. Je betaalt 1 maand en reist 1 maand gratis onbeperkt met bus of tram. Dat is 2 maanden zoveel zomerpretpret dat je er een hele winter na pretpret aan overhoudt. Koop voor 16 juli als nieuwe abonnee je 1 plus 1 maand gratis zomerpas in De Lijnwinkel of op delijn.be. De Lijn, beweeg mee.
3: De zomer vol liefde, dat kan tellen.
4: Wilt jij met mij een meloen delen?
5: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: De kok
9: en de koning.

0: Nick Howie, AJ, Brian and Kevin. Backstreet's back, all right. Backstreet Boys.
1: Vandaag is het dag van de mantelzorg. In ons land zijn er in totaal meer dan 30.000 erkende mantelzorgers, maar het aantal personen dat regelmatig informele zorg verleent, ligt nog een pak hoger. Ben je misschien zelf mantelzorger? Deel dan jouw verhaal via de Joe-app. En we zijn ook nog op zoek naar een goede plaat om straks te draaien voor al die mantelzorgers.
2: Om elke mantelzorger inderdaad een hart onder de riem te steken, want dat zijn uiteraard onze helden. Dus als je een idee hebt welke plaat we goed zouden kunnen opdragen aan alle mantelzorgers in Vlaanderen. Het zijn er heel veel. Laat het ons weten in de Joe-app. Het mag niet verliefd op Chris Lomme zijn van de Kreuners.
1: Nee.
2: Want die hoor je nu al.

0: Slomme van de Kreuners. Ivan stuurt hier nog. Het is vandaag dag van de mantelzorger. Ja. We zoeken een goede plaat om op te dragen aan mantelzorgers. Ivan stuurt, als ik vrijdag mijn nummerplaathouder bij jullie ben komen ophalen in 36 graden, het is 39, ja, Ivan, dan heb ik ook een mantelzorger nodig. Een misplaatst grapje, maar wel een heel goeie. Ja. Als je een goede suggestie hebt, straks gaan we de mantelzorgers eren en vieren. En mocht je zoiets hebben van, maar wat is dat nu eigenlijk, mantelzorg? Mm-hmm. Dat gaan we ook uitleggen. Ah ja. Eerst naar Nico met de rest van het nieuws. 6:02. Nico, wat gebeurt er?
1: Goedemiddag. Als je de trein neemt, kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt. Dat meldt de NMBS. Want ook om op de perrons te komen, heb je een geldig kaartje nodig. Er is keren dus een boete van €90, die ook serieus kan oplopen als je die niet betaalt. Het is een maatregel om onder meer het zwart rijden aan te pakken. En daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. We hebben gemiddeld bijna 2 weken vakantie nodig om los te koppelen van het werk. 13 dagen na elkaar om precies te zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. We zitten daarmee op het internationale gemiddelde. Bijna 3 op de 10 werknemers hebben meer dan 2 weken verlof nodig om echt te bekomen. Bij ruim 1 op de 10 volstaat minder dan een week. En de Japanse keizer Naruhito en zijn vrouw zijn aan het officiële deel van hun staatsbezoek aan ons land bezig. Ze zijn hier al enkele dagen, maar vanmorgen pas was er een welkomstceremonie aan het Koninklijk Paleis in Brussel met koning Filip en koningin Mathilde erbij. Deze namiddag bezochten ze de Grote Markt en het stadhuis van Brussel, daarna ook het federaal parlement en de keizer sprak ook met de premier De Wever. Straks is er nog een staatsbanket op het kasteel van Laken. Vanavond blijft het nog lang warm, ze kunnen daar buiten zitten. Vannacht is het dan helder, zijn minima boven de 20 graden. En morgen volop zon en tot 36 graden.
0: Ja, die kunnen misschien wel buiten zitten, Nico, maar in korte broek zullen die niet mogen komen, denk
2: nee,
0: ik.
2: Nee,
0: denk
2: ik ook niet. Oh ja, ze hebben altijd een laken, hè.
0: Soms.
2: Altijd iets om onder te schuilen. Yes. 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. 41 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Grellelaan richting Nederland. 33 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring 30 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. 18 minuten tussen Grimbergen en Jetten. Op de binnenring 13 minuten tussen Neerpeden en Jetten en 11 minuten tussen Beersel en Neerpeden. Richting Antwerpen op de E17 vertraag je 30 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een kleine 20 minuten op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkeroever. Ook op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En tot slot op de Gent.

0: Larry, ja, ik had een sashimietje binnengestoken dat iets te lang in de zon had gelegen, dus ik was er gisteren niet. Is de 15 seconden quiz gewonnen, Rani?
1: Nee, we spelen straks voor €800.
0: €800 in die pot, dat wil je niet missen. En we hebben het ook over mantelzorg, want het is dag van de mantelzorg. Wat is het? Kan jij ook mantelzorger zijn? En wat kan je daar dan misschien voor krijgen? Want dat is wel flink wat werk, dat vragen we zo meteen aan een expert. Maar eerst... Oh, de zomer. Ja. Ja. 9 juli, dan gaan we open op het strand van Westende. Het grootste en lekkerste ijssalon op het strand in Vlaanderen. Net als vorig jaar kan je bij ons terecht voor live radio en een lekker ijsje.
1: Ja, en er zijn verschillende luisteraars, onder meer Christian en Bert, die zich al afvroegen of er dit jaar ook weer van die heerlijke bubbelwaffels zijn. Ja. Dat zal er zeker zijn. En ook cannolis. Niet te verwarren met cannelloni. Het heeft dus niks met pasta te maken, maar het is een zoetigheid.
0: Italiaanse
1: koffiekoek.
0: Ja, zoiets.
1: Ja, dus als je een koffietje komt drinken daar in Joe Paradise Beach, dan kan je daar een cannoli bij bestellen.
0: Er waren vorig jaar ook al lekkere cocktails, maar we hebben ze dit jaar nog wat verbeterd. Dus je kan echt wel op elk moment van de dag voor elke leeftijdscategorie je gading vinden.
1: En er is ook happy hour.
0: En, oh, dat is juist dat, weet Rani nog.
1: Ja.
0: En de hondjes zijn ook welkom, want daar hebben we een heel drinkstation voor. En dus breng die ook gewoon gezellig mee, want dat is ook niet op elk terras even makkelijk. Maar, je moet natuurlijk niet alleen voor die lekkere bubbelwafels langskomen. We hebben uiteraard ook, zoals dat elke goede zomerse activatie betreft, heel wat entertainment voor u voorzien, beste bezoeker. Zo komt er op donderdag 9 juli, wanneer we open gaan, deze beginnende band even spelen.
1: Ja, dat is er genoeg hè, in de buurt aan de zee. Walk on water.
0: Ja, die stopen dat niet allemaal verdampt is tegen dan.
1: Ja. Ja, op donderdag 9 juli om 8 uur openen zij Joe Paradise Beach. En zaterdag 11 juli, dan is het 80s 5 met Sven Ornelis.
0: Ja, en op 17 juli dan ben ik er, dan doen we van je... Vlaanderen zingt. En ja, ik ga zelf ook meezingen. Dat is de bedoeling. Dat mensen die ook niet zo goed kunnen zingen, komen meezingen. Dat doen we ook dus in Joe Paradise Beach. Een grote Vlaanderen zingt. Met mij als host, maar voor de rest ook vooral jullie zangstemmetjes.
1: Ja, en gisteren werd ook bekendgemaakt wie Joe Paradise Beach zou mogen afsluiten op zaterdag 8 augustus om 8 uur. En dat is Aaron Blommaert.
0: Aarontje Blommaert, die onder andere kent van deze heerlijke zuurstof. We gaan wachten tot hij beginnen zingen is. Dat is makkelijker.
2: Krijg je adem.
0: Voilà, nu kent iedereen hem.
1: Zegt wel de zin, denk ik. Iedereen nu zegt, krijg je adem.
0: Krijg je adem. Maar. Vanochtend hebben Sven en Anke ook nog gebeld met een artiest om dat lijstje compleet te maken. Dus wacht, we hadden al Milk Inc, Aaron Blommaert, Sven Ornelis en Tom de Kok.
1: Ja?
0: En nu is daar ook nog deze fantastische vrouw bijgekomen.
3: Eigenlijk heel leuk nieuws. Op vrijdag 24 juli ben ik er weer bij, want dan mag ik een heel fijn concert geven op jullie Joe Paradise Beach. Dus heel fijn. Ik ben super blij.
0: Je herkende uiteraard Belle Perez, die er dus op 24 juli om 8 uur zal bij zijn. Dus belangrijke data, 9 juli, 8 uur, Milk Inc. 24 juli, 8 uur, Belle Perez. 8 augustus, 8 uur, Aaron Blommaert.
1: Ja, meer dan redenen genoeg dus om ons een bezoekje te komen brengen en de collega's die dan aan het werk zijn op het strand van Westende. Daar vind je Joe Paradise Beach van 9 juli tot en met 9 augustus elke dag tussen 10 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds.
4: Vanavond bij VTM is Anna geen vijs, maar een belangrijke moer kwijt in familie. En VTM 2 komt met iets nieuws en gooit letterlijk alle remmen los. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
8: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
7: In Libelle naar...
8: De 5 beste looks van nu.
7: In Feeling of naar...
8: De hotste adresjes in je buurt.
7: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
9: Exotisch eten op reis, dat kan slecht vallen. Maar wij zijn er voor je. Ook als je op reis meer op toilet zit dan op het strand.
10: Op het strand? Oh, nee, dat gaat niet.
9: Etias,
10: Ontdek onze Assistance Family Verzekering op jaarbasis. Raadpleeg alvorens te onderschrijven de infofiche van de bijstandsverzekering op etias.be.
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
13: Vul je voorraad zonnebescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Score alle aanvuldeals bij Bol.
14: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €5,35. Aldi, altijd slim.

0: Real Thing, You To Me Are Everything zou eigenlijk ook al een hele goede plaat voor alle mantelzorgers geweest zijn. Mm-hmm. Suggesties blijven welkom. We hebben al heel wat gekregen in de Joe-app. Waar trouwens ook dit bericht van Mirko Michetti binnenkwam.
1: Dus één canolo en twee canoli.
0: Ja, lijkt alsof de maffia ons gaat komen pakken als we het nog één keer verkeerd zeggen.
1: Dus één canolo.
0: En
2: twee canoli.
0: Ja, we gaan het nooit meer vergeten.
2: We zeggen het door aan alle collega's.
0: Dank u, Mirko, niet meer boos zijn.
2: Grazie mille. Ja, vandaag is de dag van de mantelzorg, dus we willen de mantelzorg wat meer in de kijker zetten. En we vragen ons af hoe het eigenlijk in elkaar zit om mantelzorger te zijn. En welke de rechten zijn voor onze mantelzorgers. Aan wie kunnen we dat beter vragen dan aan Anke Verschoren, educatief medewerker van Mantelzorg Netwerk. Dag Anke.
0: Hey Anke.
3: Hey, goedenavond Tom.
2: Goedenavond. Ja, voor wie het nog niet zou weten, Anke, wat is mantelzorg precies?
3: Een mantelzorger, dat is eigenlijk iemand die zorgt voor een dierbare met een zorgnood, omdat hij daar eigenlijk een affectieve, emotionele band mee heeft en daardoor ook bepaalde taken opneemt op geregelde basis.
0: Mm-hmm. Ja. En zijn daar, is dat een wettelijk bepaalde categorie mantelzorger? Moet je daar aan bepaalde voorwaarden voldoen of zo?
3: Bij ons als mantelzorgverenigingen is dat niet zo. Je kan, als je gewoon aan die definitie voldoet, kun je bij ons al lid worden. Maar het is inderdaad wel zo, als je een erkenning wilt aanvragen, vooral met sociaal voordeel bij jouw mutualiteit, dan zijn er inderdaad wel een aantal voorwaarden aan verbonden.
2: Ja, en moet je altijd familie zijn of kan je dat ook als vriend, vriendin doen, kennis?
3: Zeker, dat hoeft niet altijd familie van jou te zijn. Dat kan inderdaad een goede buur zijn, een goede vriend, een goede kennis zijn. Wat we vaak zien is dat heel vaak mantelzorg daarom ook onzichtbaar is, maar wel echt van onschatbare waarde voor onze maatschappij. Want ik weet niet of jullie bekend zijn met de cijfers, maar boven de 18 jaar is 1 op 3 Vlamingen mantelzorger.
0: Wow.
3: En tussen de 11 en 18 jaar, dus onder de Vlaamse jongeren, is dat ook 1 op 5. Dus dat zijn echt wel serieuze cijfers.
0: 11-jarige mantelzorgers, dat bestaat.
3: Ja.
0: Oh,
3: ja, klopt. Inderdaad, die bijvoorbeeld zorgen voor mee een broertje of zusje met een handicap of een ouder met een psychische problematiek.
0: Mm-hmm. Ja, ik krijg er kippenvel van. Ja. Ik wil bij deze ook echt zeggen, ik heb daar zo ongelooflijk veel bewondering voor. Ook voor alle mensen die ons een bericht hebben gestuurd in de Joe-app om over hun situatie als verzorgde of als zorggevende te praten. Dankjewel ervoor. Mm-hmm. Ja, je zei net van je kan wel een statuut aanvragen bij de mutualiteit bijvoorbeeld. Heb je bepaalde rechten als mantelzorger? Word je ondersteund?
3: Er zijn wel verschillende soorten rechten en ondersteuningsmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld dat mantelzorgstatuut. Dat is er eigenlijk nog maar heel recent, sinds 2020. Daar heb je zo de algemene erkenning, maar dus ook de erkenning met sociaal voordeel dat je als mantelzorger kunt aanvragen bij jouw eigen mutualiteit. En dat geeft jou eigenlijk het recht op mantelzorgverlof, dus een van de thematische verlofstelsels. Dat is een bijkomend recht dat redelijk recent is. Maar ook sommige steden en gemeenten hebben bijvoorbeeld ook een mantelzorgtoelage. Er is ook heel wat respijtzorg, zoals dagopvang, gezinszorg, thuisoppas, kortverblijf, zodat je het niet allemaal alleen moet dragen.
0: Ja.
3: En bovendien ook zijn er ook de mantelzorgverenigingen en lotgenotencontact. Mantelzorgcafés waarin dat je ook informatie kan inwinnen over een bepaald thema, maar ook met lotgenoten kunt samenkomen en kunt bijleren van elkaar.
2: Ja, minister Frank van den Broeke die heeft vandaag een nieuw actieplan gelanceerd dat mantelzorgers meer ademruimte zou moeten geven. Zijn jullie daar blij mee met dat nieuw actieplan?
3: Ja, dat bevat zeker een aantal positieve stappen. Hè. Want we zien zelf ook dat mantelzorg best wel een emotionele impact heeft. 8 op 10 zien we dat echt wel voldoening haalt uit mantelzorg, maar 1 op 2 daarvan ervaart dat tegelijk ook als emotioneel belastend. Hè. Vooral die administratieve vereenvoudiging, toegang tot gezondheidsdata en betere informatie zijn echt wel belangrijk, want we zien dat mantelzorgers daar vooral op tegenaan botsen. Ze vertellen tegen ons van ja, wij moeten alles zelf uitzoeken, niemand komt het tegen u vertellen. Mm-hmm. En dat zorgt wel voor heel wat extra kopzorgen. Maar naast die erkenning en die psychosociale ondersteuning willen we ook wel even aankaarten dat het ook wel belangrijk is dat er toch nog altijd voldoende wordt ingezet op kwaliteitsvolle en professionele zorg. Hè. Al is het in de thuiszorg of de transmurale zorg, dat je het als mantelzorger echt niet alleen allemaal moet dragen. En hierop mogen de verschillende overheden, hè, zowel federaal als op Vlaams niveau, wel nog verdere stappen verder inzetten.
0: Ja, het mag niet allemaal op de schouders van die mantelzorgers terechtkomen.
3: Nee,
0: dankjewel, Anke Verschoren van het Mantelzorgnetwerk. En ik onthoud vooral, je bent niet alleen. Als je aan mantelzorg aan het doen bent, ja, probeer dan te kijken welke voordelen je allemaal hebt. Sluit je aan bij zo'n netwerk. Probeer lotgenoten op te zoeken. En probeer alle hulp die je kan krijgen ook te vast te pakken. De vrouw van Martijn heeft gestuurd. Ik wil mijn man bedanken omdat hij al een paar maanden voor onze overbuurvrouw zorgt, die bedlegerig is. Het is met langsgaan en koffie maken en ze hebben zelfs koosnaampjes voor elkaar. Als hij binnenkomt, noemt hij haar Madame la Comtesse en mag zij James tegen hem zeggen. en ze heeft er heel veel bewondering voor, dus dat is heel fijn om te zien dat mensen dat ook informeel inderdaad georganiseerd krijgen.
2: Ja, en Lieve laat weten dat ze haar studies psychosociale gerontologie met een project over de mantelzorg in woonzorgcentra zal afsluiten.
0: Ja.
2: Chapeau voor de mantelzorgers, stuurt ze met 3 hartjes daarbij.
0: We hebben heel veel berichten binnengekregen van mensen die hun mantelzorger willen bedanken. We kunnen ze onmogelijk allemaal voorlezen, dus doe het vooral ook echt in hoogste eigen persoon op deze dag van de mantelzorg. En we hadden ook gevraagd, welke plaat kunnen we nu eens draaien voor al die mantelzorgers? Er is blijkbaar een lied van Urbanus dat De Mantelzorger heet.
2: Ja, ja. We kennen het niet.
0: Nee,
2: maar,
0: we durven niet zo goed. Nee. Je weet nooit met Urbanus. Nee. Dus zijn we gegaan voor de suggestie van Cliff.
2: Ja, we denken dat dat de lading wel dekt. I Can Help van Billy Swan.
0: Dankjewel,
2: Anke Verschoren.
0: Blijf helpen, hè.
3: Dankjewel.
0: Dag, Anke. Doei, doei.

0: Kevin Urie en de rest van Panic at the Disco. Hi Hopes, we hadden het over de dag van de mantelzorg daarnet. En Wendy laat ons nog weten, ik werk als verzorgende in de thuiszorg en ik kan met de hand op het hart zeggen, mantelzorgers zijn echt van onschatbare meerwaarde. Knop dat allemaal goed tussen uw oren. Merci, mantelzorgers.
1: Ja. Straks bij de Kok en de Koning
2: spelen wij opnieuw de 15 seconden quiz. Ja, je weet het, want je bent al volop aan het sturen. Ja. En dat is ook logisch, want we zitten met een duizelingwekkende pot. Als je wint straks, dan mag je €800 bijeen gaan shoppen in de Aldi. Dat moet gelukkig niet allemaal in één keer. Het enige wat jij moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. En dat is heel, heel weinig. En nu nog even 15 seconden doorsturen in de Joe-app. Als je wil meedoen.
0: Succes!
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
4: Koffer gestolen in Kreta.
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
0: Niet zo rap zeg. Veel te warm voor. We hebben het inderdaad warm, maar we hebben ook de snelste en spannendste radioquiz ter wereld. En we hebben ook Maneater, Teenage Dirtbag en Belinda Carlisle. En we hebben gelukkig ook Nico Bosteels met het nieuws uit de wereld.
6: Goedenavond. Stroom wordt opnieuw een pak duurder. Treinticketcontrole kan ook al op het perron. En ook Disneyland Parijs kreunt onder de hitte. De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de €1000 per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Door de hitte zetten we 's avonds massaal onze airco aan, maar dan wordt er nog amper of geen zonne-energie meer opgewekt. En er staat ook weinig wind, dus de windmolens leveren ook niet veel op. Wellicht houden die hoge stroomprijzen nog enkele dagen aan. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen dus snel de markt volgen, kunnen dit voelen in hun factuur. Als je de trein neemt, kan je vanaf 1 juli al op het perron gecontroleerd worden om te zien of je wel een geldig ticket hebt. Dat meldt de NMBS. Want ook om op de perrons te komen heb je een geldig kaartje nodig. Dimitri Temmerman van de NMBS.
7: Wie gecontroleerd wordt en die niet in orde is, ja, die krijgt een boete van €90. En als je dat binnen de 2 weken niet betaalt, ja, dan kan dat een administratieve boete worden die, ja, als je meerdere keren wordt betrapt, zelfs kan oplopen tot €500. Het is echt wel een manier om fraude gaan aan te pakken.
6: En ook zwart rijden. En daarom schaft de NMBS ook de ticketverkoop op de trein zelf af. We hebben gemiddeld bijna 2 weken vakantie nodig om los te koppelen van het werk. 13 dagen na elkaar om precies te zijn. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. We zitten daarmee op het internationale gemiddelde. Bijna 3 op de 10 werknemers hebben meer dan 2 weken verlof nodig om echt te bekomen. Bij ruim 1 op de 10 volstaat minder dan 1 week. Disneyland Parijs neemt uitzonderlijke maatregelen tegen de hitte. Zo zijn de meeste buitenattracties dicht en gaan de spektakels door zonder vuurwerk, drones en fonteinen. Ze passen ook de parade van de Disney-figuren aan. Zo is het parcours ingekort en dragen de personages lichtere kostuums of geen maskers. De bezoekers krijgen de raad om zoveel mogelijk in de schaduw te blijven en dingen binnen te doen. En er staan ook drankpunten en vernevelingssystemen in het park. Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor in de 2e ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Beter nieuws uit de kwalificaties voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Daar staat Greet Minne in de 2e ronde na winst in 2 sets tegen een Franse. 6-3 en 6-1 in minder dan 1 uur. En Vlaams minister Hilde Krevits is vanmorgen aangevallen door een buizerd tijdens het joggen. Dat vertelde ze daarnet zelf in het parlement.
8: Ik kreeg zo'n klap op mijn hoofd. Ik dacht dat ik aangevallen werd door een mens, maar ik keek achter mij en ik kwam nog eens op mijn hoofd gevlogen. Dus ik heb hier zo haarpijn, zoals dat heet. En dan is hij nog een 3e keer langs mij gevlogen en dan ben ik gillend weggelopen. Ik wist niet dat nog zo rap kon lopen.
6: Ja, buizers zijn rond deze periode vaker agressief omdat ze dan kuikens hebben die nog niet kunnen vliegen. Je bent gewaarschuwd. Vanavond blijft het toch lang warm. Vannacht is het helder en blijven de minima boven de 20 graden liggen. Morgen en donderdag schijnt de zon volop. Tot 36 graden halen we. Vrijdag plaatselijk zelfs tot 39 graden. In het weekend stijgt de kans op regen, mogelijk met onweer. Maar het blijft wel warm, beter rond 30 graden.
0: Ja. Ga jij een mopje maken over heel de kreviets of moet ik het doen?
2: Er ligt iets op mijn tong. Er ligt iets op mijn tong.
0: Of gaan we het allemaal inslikken?
2: Nee, ik wil het wel zeggen. Het heeft eigenlijk niks met kreviets te maken. Ik was aan het denken, ja, nu zijn de buizerds agressief. Maar binnenkort, ja, misschien ook wel de buizers.
0: Ja, de buizers die... Ja. Laten we hopen dat ze
2: niet zo talrijk zijn. 11 files op onze snelwegen. 11 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 32 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een kwartier tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West richting Gent. 19 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Een kwartier tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Antwerpen op de E313 vertraag je 23 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de E17 11 minuten tussen Kruijbeke en Antwerpen-West. Op de Brusselse Buitenring 19 minuten trager tussen Grimbergen en Jette. Ook een kwartier van Wezenbeek-Ophem tot Diegem. Op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen 11 minuten erbij. Op de B401, dat is tussen Ledenberg en Gent-Centrum, vertraag je 10 minuten. En richting Brussel op de E40 ook 10 minuten extra tussen Sindenijs-Westrem en Merelbeke.

0: En nu dat einde. En zo, lieve kinderen, maakten wij muziek in 2001. Al ik persoonlijk niet, maar weet dus wel. Teenage Dirtbag, recht uit mijn jeugd. 13 minuten over 6.
1: De 15 seconden quiz.
2: Met Steven uit Torhout. Dag Steven.
0: Hey Steven.
3: Dag Rani, dag Tom, goedenavond.
2: Hey, jij bent onderweg naar een meeting. Wat doe je precies van werk?
3: Ik ben IT'er bij een helikopterbedrijf.
2: Helikopterbedrijf? Oh, okay. Wow, en ja. Dan niet met de helikopter op weg naar je meeting, toch?
3: Nee, dat zou handig zijn, maar dat lukt niet.
0: Het is niet dat als jij in de file staat, Steven, dat jij even de collega's kan bellen van mannen, kom bij ze op de zalen.
3: Nee, dat zou leuk zijn, maar zo werkt het helaas niet.
2: Dus mocht ik nu eens heel erg vastzitten op de E40 op weg naar Vilvoorde, dan kan ik eventueel jou inschakelen om mij toch op tijd op mijn werk te krijgen.
3: Ik kan altijd proberen. Ja.
0: Ja, als je de rekening betaalt achteraf. Zeg, nu nog een meeting, Steven. Het is al 6:15, hè, jongen.
2: Ja.
3: Het blijft lang klaar, hè, vandaag.
0: Dus er is lang gevlogen.
3: Ja, dat ook, maar het is geen meeting voor het werk. Dus,
2: Okay. Ja. Oh, je hebt toch andere meetings ook. Zeg, van het weekend heb je ook een goede meeting.
3: Ja, hè. Ja.
2: Ja, wat is het plan daar?
3: Iets op de grill leggen voor de familie. Met een stuk of 24 zijn we, dus.
0: Goed zo.
2: Ja, dan zou dat wel goed van pas komen, dat potje.
0: Nu heb ik weer honger.
3: Dat klopt, inderdaad.
2: Maar gisteren hadden wij een luisteraar, Noël uit Hasselt, die had uitgerekend dat je voor €799,80 4128 kornei-ijsjes kan kopen bij de Aldi. Maar dat is waarschijnlijk iets te eenzijdig voor de barbecue.
3: Ja, dan zal ik eerst nog een grote diepvries moeten afschaffen.
0: Meteen uitdelen aan het hele dorp. Steven, we gaan een poging doen om die €800 van eigenaar te doen verwisselen. Het zou fantastisch zijn. Het zou een goed begin van je meeting zijn. Je krijgt 5 vragen. Je moet 5 juiste antwoorden geven. Het zijn meestal gemakkelijke vragen, dat weet je ondertussen. Maar je moet wel echt zo snel je kan antwoorden. Binnen de 15 seconden moet het 5e antwoord binnen zijn. En dan is het geflikt. Hier gaan we. Hier komt jouw eerste vraag.
2: Niet koud, maar...
3: Juist.
2: Nee, koud. Heet. Ja, in Spanje spreken ze...
3: Spaans.
2: Hoeveel is 400 maal 2?
3: 800.
2: Noem een fruitsoort met een M.
3: Met een M. Mandarijn, ja.
0: Ondertussen zitten we aan 17 seconden. Ja. Het was jammer van de spraakverwarring in het begin, maar dan nog hadden we het niet gehaald.
2: Nee, we hadden het niet gehaald.
3: Nee, inderdaad.
0: Verdek het toch.
2: Ja, we geraken er maar niet vanaf, hè.
0: Nee, het is de mensen willen ons geld gewoon niet, Steven.
2: Ja.
3: Het zal de warmte zijn, ja.
2: Hey, maar Steven, jij woont in Torhout. En Anne van Elzen komt naar Torhout vrijdag.
0: Ah ja?
2: Mocht jij een nummerplaathouder willen, een exclusieve Joe-nummerplaathouder, dan kan je die daar gaan oppikken. Alle informatie staat op joe.be.
0: Ja, en daar kan je ook een jaar gratis tanken of laden aan overhouden, Steven. Mocht dat van pas komen, dan heb je daar dus een nieuwe kans om van ons iets te krijgen.
2: Ja.
0: Hier is het helaas niet gelukt, maar hey, goed nieuws voor morgen.
2: Ja.
0: Een van onze laatste kandidaten van dit seizoen.
2: Die speelt voor €850.
1: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: Ja, heaven is the place on earth. Als er maar airco is, denk ik dan. Ja. Linda Carlisle. 20 minuten over 6. Ja, niet op alle plekken is er airco. Sebastiaan die is onderweg met de bestelwagen. Die is koerier van reclamefolders. En die moet dus altijd in en uit en in en uit en in en uit. Het is goed ook om ziek van te worden, denk ik.
1: Ja, ja, absoluut.
0: Dat laat mij oppassen. Ja. Maar dus helden die in deze temperatuur aan het werken zijn. Ik ben opgegroeid in een bakkerij waar ook bij deze temperatuur gebakken moest worden. Mm-hmm. Ik weet hoe hard het kan zijn. Al, ik heb het gezien. Het is niet dat ik er zelf last van had. Nee. Maar heel straf bezig. Misschien kan je meedagen, nadenken over een plaatje voor ons.
2: Duurslang dinsdag.
1: Ja, ik zou zeggen om een dansje op te doen, maar daarvoor is misschien iets te warm. Gewoon een heel lange plaat om van te genieten. Hopelijk van op een coole plek. Dat zoeken wij.
0: Ja, wij zijn tegen korte platen op dinsdag. Wij willen graag dan zo eens het echte werk doen. Dus echt van die classics die 5, 6, 7, 28 minuten duren. Als je er zo eentje kent, dat wordt veel te weinig gedraaid op de radio. Maar hey, dat is buiten ons gerekend. Stuur maar even door in de Joe-app. Dan maken we er zo meteen werk van.
3: Op donderdag 9 juli opent Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
4: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
5: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
6: Music is my medicine.
3: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
7: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
8: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
9: 4000?
8: Ça va toch, dat is 20 euro.
9: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
8: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Get it. KBC beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
12: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
13: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,50 euro. Aldi, altijd slim.
14: De kok en de koning.

0: om 100.000 jaar lang mee te gaan op alle popzenders van de hele wereld. Ice, Ice Baby, die we vandaag met nog meer plezier dan anders nog eens bovenhaalden voor jou.
1: Duurt lang dinsdag.
2: Ja, we waren op zoek naar een extra lange plaat om heerlijk van te genieten. Heel veel mooie suggesties ook. Aanvragen voor mensen die in de hitte aan het werken zijn. Voor de chauffeurs die in deze hitte moeten slapen in de cabine. Werd er Dos Cervezas aangevraagd van Tom Baas.
0: Oppassen met die combinatie.
2: Ja, ja, inderdaad. En er zijn nog wel mensen die in de hitte aan het werken zijn. Voor jullie allemaal heel veel verkoeling, heel veel goede moed. Maar ons oog is gevallen op het verzoekje van Claude. Die vroeg Tiny Dancer van Elton John.
0: Zonder uitleg.
2: Gewoon zonder
0: uitleg. Claude schrijft normaal gezien een heel boek als
2: Ja, hij was voor één keer kort van stof.
0: Allee, vooruit, ja, oké. Okay, ja. Kunnen we hier dan, Claude?
2: Maar mooi wel, hè?
0: Goede keuze wel.
2: Prachtig.
0: Goed, geniet maar, Claude.

0: bijna niet te geloven dat dit al uit 1971 komt, zeg. Dat is een tijdje geleden. Elton John, Tiny Dancer, klinkt nog alsof het gisteren gemaakt is. Dus als je van dit soort muziek houdt, dan kan je altijd op Joe Gold terecht bij onze collega's daar. Draaien ze dat heel graag. En heel veel mensen die Claude dankbaar zijn.
1: Ja, Peggy is Claude heel dankbaar, want ze kent dit nummer niet. Het is een mooieke.
0: Voilà, bij deze zit dat mee in jouw kanon. Zometeen moeten we het eens hebben over een rode duivel die wel gescoord heeft. Too soon, sorry. Maar eerst even naar Nico met de rest van het nieuws. Wat gebeurt er, Nico?
2: Een goeie avond. De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar. Door de hitte zetten we 's avonds massaal onze airco aan en dan wekken we nog amper of geen zonne-energie meer op. En er is ook te weinig wind voor onze windmolens. Wellicht houden die hoge stroomprijzen nog enkele dagen aan. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen de markt snel volgen, kan dit voelen op zijn factuur. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed. Nergens is de kwaliteit dus te slecht om te zwemmen. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Bij de zwemvijvers ligt dat in dezelfde lijn. Daar is de waterkwaliteit bij 84% uitstekend. Bij de rest goed. Op 1 vijver na, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. En Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor daar in de tweede ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. En het koelt niet echt af vanavond en vannacht. Minima gaan niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon, 36 graden en vrijdag nog warmer.
1: Hij durft het niet meer te zeggen, 39 graden. Dankjewel, Nico.
0: Ja, speciaal voor lekker. Jullie,
1: te
0: lekker
1: laat. Warm.
0: Ja,
1: we gaan eens kijken waar er nog files staan. 6 plaatsen op onze snelwegen. 6 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra mag verwachten. De langste file staat nu op de E313 richting Antwerpen. 36 minuten.

0: minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Op de Antwerpse ring richting Nederland 24 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En een kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring 12 minuten tussen Grimbergen en Jette. 10 tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En ook nog 10 op de binnenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen.
1: Dit is Joe,
2: de kok en de koning.

0: any place, anywhere, anytime. Nena en Kim Wilde. En nu zoals beloofd een rode duivel die wel gescoord heeft.
1: Ja, het zei 9 maanden geleden natuurlijk. Hè. Jeremy Doku, een van onze rode duivels, is papa geworden van zijn eerste kindje, een zoontje, Praise. Hij heeft uiteindelijk ook de bevalling kunnen meemaken, maar dat was niet zo simpel natuurlijk, want hij zit momenteel in de Verenigde Staten en Mexico voor dat WK voetbal. Hè.
0: Ja, en er is zoveel over te doen geweest. Ja. Van, gaat hij de rode duivels verlaten? En mensen die vonden dat dat een goed idee was, mensen die zeiden dat hij voor zijn land moest kiezen. Mm-hmm. Terwijl, ja, wij zouden toch allebei gewoon voor de bevalling.
1: Ja, duh.
0: Ja, zo, natuurlijk, dat WK komt nog wel tuurlijk. Eens terug. Maar het is dus, hij was al eigenlijk oud met een luchtweginfectie. Hij heeft dan die keuze niet moeten maken toen hij zondagavond telefoon kreeg vlak voor de wedstrijd tegen Iran, waar hij sowieso niet aan ging meedoen vanwege die luchtweginfectie. Kreeg hij een berichtje van zijn vrouw Shireen in Londen dat haar water was gebroken 2 weken te vroeg. Mm-hmm. Maar ze van nog eigenlijk. Hè. En dan is hij dus toch nog op het vliegtuig gestapt. Er was een plan van de Belgische Voetbalbond.
1: Ja, dat ging meteen in werking. Doku werd op de eerste vlucht naar Londen gezet. Een traject van bijna 9000 kilometer en 10 uur vliegen. Het was een race tegen de klok om de bevalling van zijn eerste kind te halen. Maar hij was net op tijd om Praise op de wereld te zien komen. En misschien ook zijn vrouw nog een beetje aan te moedigen, zoals het publiek de Rode Duivels aanmoedigen.
0: Doe zo, Sam!
1: Ja,
0: maar het strafste van al is, hij is 1,5 dag bij zijn baby en echtgenote gebleven. En nu is hij al gewoon terug naar de Rode Duivels in Seattle, hun uitvalsbasis op het WK. Dus het is echt een blitsbezoek geweest. 1,5 dag is hij bij zijn gezin geweest. Maar hij heeft dus wel die geboorte kunnen meemaken. Enfin, dat bracht ons bij de vraag.
2: 11 minuten eerlijk.
0: Je moet nu 11 minuten eerlijk zijn. Er mag niet meer gelogen worden. Wat willen we graag weten, Rani?
1: Ja, wij vroegen ons af, welke zotte verplaatsing heb jij ooit al eens gemaakt?
0: Ja.
1: Waarvoor ben jij misschien alles over en weer gevlogen? Of misschien spreekwoordelijk met de wagen. Ben je nog iets gaan brengen ergens waar ze iets nodig hadden?
0: Wij zijn op gezinsvakantie ooit eens moeten terugrijden omdat we een medicatie die nogal nodig was voor mijn ouders vergeten waren. En we waren aan de grens met Frankrijk toen we dat merkten. Leuk hoor, dat wij twee snotters op de achterbank aan was. Heerlijk toen. Ja. En dan gewoon helemaal teruggereden. 1 doosje medicijnen uit de kast had.
1: En
0: terug naar Frankrijk.
1: Oh my god.
0: Ja, dat was wel plezant.
1: Ja, misschien is dat bij jou ook wel gebeurd. Heb jij ook zo'n strafverhaal? Stuur maar door in de Joe-app.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zeg jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg iemand een dom gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
6: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
7: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
6: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Grote Paula Abdul, straight up, 10 minuten voor 7, zo meteen Stijn Smets. Alleen nu eigenlijk al. Hallo Stijn.
1: Hey Stijn. Ja,
2: ik heb een pertinente vraag eigenlijk.
1: Oeh, wat?
2: Die nummerplaathouders van jullie, zijn die eigenlijk van gewapend plastic? Want volgens mij, zoals je gewapend beton hebt eigenlijk. Want
1: waarom?
2: Anders gaan die gewoon door de hitte flop.
0: Ja, dan gaan die er terug afsmelten.
2: Ja?
0: Ja, kijk, dat is dan de mensen hun probleem. Wij delen ook maar gewoon
3: naar. 11 minuten, eerlijk.
0: Onze aftersales afdeling trekt waarschijnlijk. Ik weet het niet, we hebben dat niet eens, denk ik.
1: Ja, zeg, we zien het wel.
0: Jij ooit in je leven al een gekke verplaatsing gemaakt?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, zelfs niet in je TMF-tijd? Zo,
2: ja, gewoon, wat gek. Op en af naar Londen noem ik niet meteen gek voor een interview.
0: Mop. Dat is niet zo gek.
2: Nee, maar ik bedoel... Maar gewoon, je neemt 's morgens de trein voor een interview te doen.
0: Ja, dat kan wel. Nog een normale werkverplaats.
2: Niet zo. Dus niet dat ik voor een interview op en af vlieg naar New York en dan zo een dag weer terug.
0: Gekke tijd. Ja. Enfin, we vroegen het ons af met een goede reden.
1: Ja, en Rode Duivel, Jeremy Doku, die legde een traject af van bijna 9000 kilometer en dus 10 uur vliegen om net de geboorte van zijn zoontje Praise mee te maken. Maar Doku, dat is een watje in vergelijking met onze luisteraars. Wat hebben jullie al allemaal gedaan? Tuur, die is in 2019 voor een verlengd weekend naar Vietnam gevlogen om daar de catering te gaan doen op een Belgisch bierfestival.
0: En dan denk je, het kan niet randomer. Oh jawel, Lindsay is over en weer gereden naar Oostenrijk voor een papegaai.
1: Ja! Andy, over en weer vanuit Lommel.
2: Maar waarom ook?
1: Vanuit Lommel naar Oostende. Voor een potje zand.
0: Wacht. Jesse, naar
2: Munch. Ja, want dat hebben ze in Lommel, die zand.
0: Jesse, naar München gereden om mijn vriend zijn hemden te brengen. Ja. En direct terug, want ik moest 's morgens nog naar de kinesist.
1: Ja.
2: Voor München zijn geen winkels dan.
0: Dat is toch goed?
1: Ja,
0: Stijn, ik zou ook gewoon naar de winkel gaan, maar wat.
1: Ja, bij Stijn zijn ze eens een keer de kids-ID's vergeten. We waren al voorbij Eindhoven, komende van Aalst.
0: Oei.
1: Maar we hadden ze absoluut nodig om de overzet tussen Duitsland en Zweden te nemen. Dus 2,5 uur terug met een caravan achter ons.
0: Oh, nee.
1: 5 uur verloren.
0: En ja, toch een gestrand huwelijk. Allee, bij ons zou het dan echt wel aan bras zijn, denk ik.
1: En de kinderen die elkaar hebben opgegeten, ongetwijfeld.
0: Er zijn ook ernstige verhalen. Dat van Peter wilden we toch ook heel graag even voorlezen. Mm-hmm. Peter zegt, vanuit de Pinte, hals over kop naar Clermont-Ferrand gereden, om, en hier wordt het wel echt droevig, 6 minuten te laat toe te komen op het sterfbed van een uitzonderlijke vriend, na een rit van meer dan 7 uur aan één stuk rijden. Ja, als je dat weet, dan stop je ook.
1: Amai.
0: Wow. Dat is jammer. Peter, krijg je kippenvel van.
1: Ja,
0: ja, maar je hebt wel echt, je hebt alles gedaan, hè. 7 uur aan één stuk rijden.
1: Ja, Karin, die is samen met de zus, de man, naar Canada gevlogen om met de verhuis van tante en onkel te gaan helpen. Ze hebben hun huis leeggemaakt, alles in de camion geladen. En dan zijn ze gewoon naar huis gekomen.
0: Dat is toch niet waar?
2: Alsof er geen verhuizers bestaan.
0: We komen van het weekend wel aan even zijn tante.
1: En Frank, dat is ook wel een mooieke. Die is momenteel, as we speak, op weg naar Amsterdam om een airco te brengen bij zijn hoogzwangere dochter.
0: Dat is prachtig. Dat,
1: mooi,
0: is,
1: hè?
0: Dat is geen zotte verplaatsing. Dat is gewoon echt een noodzakelijke verplaatsing. Beste Frank, hou het veilig. Grootouder worden dan.
1: Ja.
0: Laat ons iets weten als het zover is. En heel veel plezier met Stijn Smets.
3: De kok en de koning.

0: zomer vol liefde, dat kan tellen.
1: Wilt jij met mij een meloen delen?
0: Ola, en dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 50% korting op Cantaloup meloenen. Dat is maar 1,49 euro per kilo. Lidl, dat kan tellen. Dat kan zeker tellen, want Lidl is door jullie verkozen tot vers kampioen 2026.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje of barst in je autoruit? Boek nu je afspraak bij Carglass en krijg een gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Wacht niet, ga naar carglass.be en maak je afspraak.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
6: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
7: Het is Amazon Prime Day met 4 dagen lang topdeals. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Shop nu op amazon.com.be.
1: Sluit deze zomer bij Van Mossel een private lease contract af en krijg 2 Plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Dit is
2: jou. Okselvijvers tot aan je tenen en rugrivieren waarbij de schelde verbleekt. Ik ken het, maar ik ga er iets aan doen, want de songs in mijn playlist brengen verkoeling. Outfield, Dolly Parton en Jason Ross komen er bijvoorbeeld aan. Eerst het nieuws van 1 over 7, dat krijg je van Nico Bosteels. Goedenavond, Nico.
3: Goedenavond. Stroom wordt een pak duurder. Goed rapport voor onze zwemwaterkwaliteit. En game over voor Elise Mertens in Homburg. De stroomprijs in ons land stijgt morgen tot boven de 1000 euro per megawattuur. Dat is de hoogste prijs in 4 jaar tijd. Het komt door de aanhoudende hitte, zegt energie-expert Johannes Lavijnen van de UGent.
4: Er is veel meer vraag. Dat komt vooral door koelsystemen. Denk maar aan de airco's bij de mensen thuis. Maar ook commerciële en industriële koelsystemen die veel meer extra moeten koelen en dus ook meer elektriciteit vragen. Tegelijk zien we ook dat er aan de productiekant minder productie aanwezig is. Het is namelijk een zeer windstille week. Morgen wordt zelfs in heel Europa bijna volledig windstil.
3: De komende dagen zal de stroomprijs wellicht nog hoog blijven. Vooral wie een dynamisch energiecontract heeft, waarbij de prijzen snel de markt volgen, kan dit voelen op zijn factuur. Meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed en dat meldt toch Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
5: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
3: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1, daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. En Elise Mertens heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales op het tennistoernooi van Homburg in Duitsland. Ze verloor daar in de tweede ronde van de Japanse Naomi Osaka in 2 sets, 2 keer 6-3. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon tot 36 graden. Vrijdag nog warmer. En in het weekend stijgt de kans op regen en onweer bij 30 graden.
2: Het is een bijzonder rustige avondspits. 4 files staan er maar op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste kun je vinden op de E313 richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost komen er 12 minuten bij. Daar was eerder een ongeval gebeurd, maar dat is net afgehandeld. Dus die file gaat snel oplossen. Dan ook nog eentje op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout 8 minuten extra. En dan staan er nog 2 op de Brusselse ring. Eerst de buitenring tussen Stroombeek-Wever en Jette 6 minuten erbij. En dan nog eentje op de binnenring tussen Wezenbeek op hem en Tervuren 4 armen, 5 minuten extra.
6: Dit is Joe
7: met Stijn Smits.

Ik had beter deze week mijn reisje naar IJsland geboekt, denk ik. Want mijn god, wat is het heet? Ik leef mee met alle mensen die op dit moment geen airco hebben. Maar misschien kan ik het hitteleed een klein beetje verzachten met filmtickets. Kun je daar in de bioscoop in de airco gaan zitten. Movie Match komt eraan zo meteen. Eerst Dolly.

Jason Mraz, er hingen ballonnen aan zijn stoel toen hij deze ochtend opstond. Want hij is jarig. Jason Mraz is er 49 geworden vandaag. En Christophe die stuurt net een bericht dat hij hem ooit gezien heeft. In Nederland vond het een heel goed concert, die Jason Mraz. Zometeen Soul Sister, nu Dancing in the Dark van Bruce Springsteen.

0: jij toch niet?
1: Wat? Ik dacht dat ik u kende, gast. Allee, ik ken de naam van uw eerste crush, het aantal haren op uw dikke teen. En nu dit? Uw pizzadoos gewoon achterlaten in park? Zo zei jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
4: Auto 5.
5: Nu bij Aldi 37% korting op sappige nectarines. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,50. Aldi, altijd slim.

0: België, bekend om zijn wafels, frieten, mannekepis en natuurlijk ook omwille van deze Soul Sister and Tell Me What It Takes.
1: Movie Match.
0: En what it takes om gratis filmtickets in de wacht te slepen is niet zo moeilijk. Je moet gewoon kunnen raden uit welke film het nummer komt dat ik zo meteen ga spelen. En als je dat weet en je stuurt met juiste antwoord in de Joe-app, dan win je misschien 4 bioscoopkaartjes. En eigenlijk is dat gewoon de beste plek om te zijn de komende dagen, want het is daar meestal lekker cool. Stijn uit Overmeren die stuurt dan ook de vraag: heb je geen 70 extra kaarten? Dan neem ik mijn dames mee naar de airco van de cinema. En zijn dames, dat zijn prachtige koeien. Die gaan dan denk ik Zootropolis 2 willen zien, Stijn. Weet je uit welke film dit nummer komt? Laat het mij dan weten en dan win je geen 70, maar 4 filmtickets. Is toch al niet slecht, hè?
1: Movie Match.
2: It's a

0: Queen en A Kind of Magic. Dat zat in een bepaalde film en ik wilde graag weten welke film dat was. En daarvoor belde ik naar Koen van Massenhoven uit Oostende. Maar Koen heeft zijn antwoordapparaat opstaan, dus ik kan het hem niet vragen. Geef ik het antwoord zelf maar. Highlander, een fantasy-actiefilm uit 86. Oh la la la. Met Christopher Lambert en zelfs Sean Connery nog in een van de hoofdrollen. Dat juiste antwoord werd dus gegeven door Koen. Ik had hem ook graag gevraagd of het inderdaad aan Seetje wat minder warm is. Maar ja, goed, hij neemt niet op. Dus ik kan het niet vragen. Maar hij wint wel de 4 filmtickets. Er staan nog 2 files in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin met de langste. Die kun je vinden op de E313 richting Antwerpen. Tussen Ranst en Antwerpen-Oost moet je er 8 minuten bij rekenen. En dan kun je er ook nog eentje vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout moet je er 5 minuten bij rekenen.
1: Dit is Joe.
2: Met Stijn Smits.

uitdeel. En dan zoeken we een film met etalagepoppen in de hoofdrol. Ja, die film heeft echt bestaan, maar dat is voor morgen. Ondertussen laat Dirk weten dat het aan Seetje ook nog steeds 30 graden is. En Linda die beaamt dat in Oostende ook nog altijd warm. Maar dat zeebreesje doet zo goed. Ik geloof het.

0: om er tussenuit te knijpen, inslaan voor we op vakantie gaan. Dat is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, knijpverzorging, tweede voor maar 1 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we naar het zeetje.
2: Ah ja, het is mosselseizoen.
1: En onze jumbo mosselen zijn nu 1 plus 1 gratis op schalen van 1 of 2 kilo.
2: En wel, met u ga ik graag in zee.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Excuse me, die paardenkoets zal voor mij zijn.
6: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
5: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
7: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
4: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
8: Richie, citroen met framboos.
9: Richie, Belgische limonade.

De tijd gaat zo snel. Ongelooflijk. Tot die conclusie kwam ik toen ik vernam dat het vandaag alweer 11 jaar geleden is dat T. Lau, de frontman van deze scene, overleed. Op 23 juni 2015 ruilde hij het tijdelijke in voor het eeuwige op 62-jarige leeftijd. En ik huil niet zo snel en al zeker niet tijdens concerten. Maar er is ooit één concert geweest waar de frontman het me wel gelukt is om dat bij mij teweeg te brengen. En dat was deze T. Lau, een heel mooie theatertournee die hij toen gaf. Niet in theaters, maar in kerken. Dat was op zich natuurlijk al een bijzondere locatie. Maar die man, die kan je kippenvel of kon je kippenvel bezorgen. Dat is niet om mee te schatten. Zometeen krijg je Christina Aguilera geserveerd hier bij Joe met ijsblokjes. Eerst de Culture Club.

Aguilera die heeft afgelopen weekend een lied gezongen voor ex-president Barack Obama. Amerikaanse presidenten die bouwen na hun presidentschap meestal een bibliotheek in een of andere stad. En bij Barack Obama is dat Chicago geworden. En zijn bibliotheek, dat ja, eigenlijk meer een kunstencentrum is, is afgelopen weekend plechtig geopend met veel bekend volk, zoals dus deze Christina Aguilera, maar ook Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Bono van U2, die waren erbij. Christina Aguilera die zong een coverversie van What a Wonderful World van Louis Armstrong.

Blondie en Maria. Zeg, vrijdag dan worden wij hier een soort drive-in voor nummerplaathouders van Joe in Vilvoorde. Een lichtjes uit de hand gelopen initiatief van de Kok en de Koning. Je kon jezelf aanmelden om hier in Vilvoorde een Joe-nummerplaathouder op je auto te laten schroeven. Die planning die zat meteen vol en dan hebben we maar besloten dat we het hele land gaan intrekken. Anne en ik gaan dat doen nu vrijdag. Onze planning vind je op joe.be. Maar Tom en Rani gaan ook extra lang presenteren. Vrijdag doen ze dat en dan draaien ze ook verzoekjes, vakantieverzoekjes zijn dat dan. Als je een plaat wil horen nu vrijdag en je hebt daarbij ook nog een leuk vakantieverhaal of je vakantieplannen die je uit de doeken wil doen, stuur dan je verzoekjes gerust door via de Joe-app. Dat mag nu al. En dan geef ik ze door.

0: Joe Metin bij Joe.
1: Dat je ondanks die 85 graden buiten nog steeds luistert naar Joe, that's the way I like it. Casey and the Sunshine Band krijg je zo meteen. En deze muzikale cocktail serveer ik ook nog. En in de One It Wonder Battle trekken we straks naar de 80s. 2-1 dagsvliegen met die typische sound uit de jaren 80. En jullie mogen kiezen welke ik ga draaien. Eerste nieuws van 8. Dat krijg je van Nico Bosteels.
2: Goedenavond. Er zit nauwelijks airco in schoolbussen. Twee jongeren verdrinken in Sprimont. En goede score voor de kwaliteit van ons zwemwater. Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Terwijl die kinderen daar vaak uren in zitten en het binnen tot 45 graden kan worden. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Volgens een van de busmaatschappijen die in opdracht van de lijn rijdt, heeft maar 1 bus op de 10 airco. Marco Demerling van de lijn reageert.
3: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
2: De lijn zegt dat het alle opmerkingen gaat verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. In Sprimont in de provincie Luik zijn 2 jongeren verdronken toen ze verkoeling zochten in een oude verlaten steengroeve. Ze waren samen met vrienden in het water gesprongen, maar volgens RTL konden de 2 niet zwemmen. Het zou gaan om jongeren van 17 jaar. Het parket onderzoekt nog wat daar precies fout liep. De brandweer waarschuwt opnieuw dat het gevaarlijk is om te gaan zwemmen op plaatsen waar dat verboden is of die niet bewaakt worden. En meer dan 6 op de 10 zwemzones aan onze kust hebben een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort gewoon goed, dat meldt Statistiek Vlaanderen. Je hoort Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.
4: Dat is een schitterend resultaat. Dat is een heel mooi rapport dat we kunnen voorleggen. Er zijn de voorbije jaren ook heel veel investeringen gedaan om dit resultaat te halen. Dus de mensen kunnen met een gerust hart gaan zwemmen op die plaatsen. Als de kwaliteit minder goed is, dan wordt dat ook wel uitgehangen.
2: Bij de zwemvijvers heeft 84% een uitstekende waterkwaliteit. De rest scoort goed, behalve 1. Daar is de zwemwaterkwaliteit slecht. Meer informatie vind je op kwaliteitszwemwater.be. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht. De minima zakken niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. En vrijdag nog warmer.
0: Dit is Joe. Met Stijn Smits.

Anouk, afgelopen weekend heeft ze in Apeldoorn een concert gegeven dat exact 2 nummers lang geduurd heeft. En dat lag niet aan Anouk zelf, maar wel aan het slechte weer. De gemeentediensten die zagen een zwaar onweer afkomen en hebben er daarom na 2 songs de plug uitgetrokken en iedereen naar huis gestuurd. Dat was dus echt een gevalletje van even Apeldoorn bellen. Zometeen bij Joe Duffy en Mercy, nu eerst Casey en de Sunshine Band.

Strax hadden we al Jason Mraz, die vandaag cadeautjes mocht uitpakken. En ook deze Duffy is jarig. Zij reikt er vandaag een 42e levensjaar aan. Die kreeg ze nog eens voor haar verjaardag met Mercy of Merci, zoals dat ook zou kunnen zijn. Zeg, wie in de ruime omgeving van Vilvoorde een zwembad heeft en een perfecte mojito kan maken, die mag mij altijd een berichtje sturen. Na 10 uur, dan ben ik vrij. Ik heb mijn zwembroek mee, mijn bikinilijn is gewakst en ik maak weinig lawaai. Dus ja, voilà, je gaat amper merken dat ik er ben. Club Tropicana krijg je hier bij Johan.

0: Donderdag 9 juli op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. en op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Auto 5. 60 jaar. Al 60 jaar is Auto 5 je reisgezel op weg naar je vakantiebestemming. Klaar om te vertrekken en om je drankjes de hele zomer koel te houden? Ontdek ons ruime gamma koelboxen vanaf slechts €9,90. Als dat niet verfrissend is, afspraak in onze centra en op auto5.be.
6: Auto 5.
7: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.

Il Grande op Joe Super stuurt Tansha uit Bornem. Afkicken van mijn weekje Sorrento met deze kanjer Forza Italia. Ja, ik heb zo'n lichtbruin vermoeden dat Tansha zelf ook Italiaanse roots heeft. Ik hoop dan ook dat je je tickets al hebt, Tansha, voor het concert van 4 april volgend jaar, want dan staat die Eros Ramazzotti in Fors Nationaal. En dat is nog best ver weg, 4 april, en toch lopen de tickets als een trein. Op de onderste ring en op het middenplein is al helemaal niks meer beschikbaar. Enkel op de bovenste ring zijn nog wat plekken. Dus als je die Italiaanse Lady Killer wil zien, dan ga je toch niet te lang meer mogen wachten. Zometeen bij Joe, Ed Sheeran. Nu eerst Sheila E. en dat heerlijke A Love Bizarre.

Runaway Girl van Ed Sheeran. Deze zomer en in het najaar toert hij nog doorheen Noord- en Zuid-Amerika. En dan zal het even stil worden rond Ed Sheeran. Dat heeft hij zelf aangekondigd een paar dagen geleden tijdens een van zijn concerten in de USA. Hij zei, I might take some time off to do the dad thing. Er even tussenuit dus om zijn vaderrol op te nemen. Op 12 december dan staat voorlopig zijn laatste concert gepland. En dan wordt het dus eventjes stilletjes. Zometeen wordt er hier weer een bloedneus gemapt, want de One Hit Wonder Battle komt eraan. Eerst nog Roxy Music. Love.

0: music.
1: One hit wonder battle.
0: En het Rode Kruis staat weer paraat hier op de parking in Vilvoorde, want er gaat er eentje afgevoerd moeten worden zo meteen. Het is een gevecht tussen twee eendagsvliegen, zoals het altijd gaat in de One Hit Wonder Battle. En jullie, en alleen jullie, bepalen wie er met de eer mag gaan lopen en wie zo meteen met de ambulance afgevoerd gaat worden. Dus het lot van de volgende twee artiesten ligt helemaal in jullie handen. Ze rekenen op jouw hulp om gekozen te worden. Dus open gewoon de Joe-app en tik je favoriete plaat aan. Zo simpel is het. Het kost geen hol, dus waarom ook niet. Vandaag kun je kiezen uit deze twee. Oorspronkelijk was dit een lied over een seriemoordenaar. Ja, echt waar. Maar voor de film Flashdance werd de tekst herschreven. En hoewel die Michael Cimbello ook nog voor andere films songs maakte, zoals voor Gremlins of Cocoon, scoorde hij toch maar één hit. En dat was met deze Maniac. Kun je dus voorstemmen.

Matthew Wilder. Eigenlijk heet die man Matthew Weiner. Maar een Weiner is Engels voor een zeurkous, een zagevent. En dus veranderde hij zijn naam naar Matthew Wilder. Break My Stride was een grote, maar wel zijn enige hit. Welke van deze twee wil je horen? Er wordt al duchtig gestemd. Dus doe zeker mee als je een favoriet hebt. De Joe-app, dat is waar je moet zijn.

Sugar Babes en Round. Jongen, wat een strijd. De One Hit Wonder Battle vandaag. Oh, la la la la la. 52% voor de winnaar, 48% voor de verliezer. Dat was dus echt een hele nipte. Maar er is dus wel degelijk een winnaar door jullie gekozen. En dat betekent als je zo meteen de plaat hoort die je eigenlijk niet wilde horen, en je hebt ook niet gestemd, dan is er maar één die je dat kwalijk moet nemen, en dat is jezelf. Om maar te zeggen, stem gewoon altijd mee met de One Hit Wonder Battle, want voor je het weet, draai ik die andere plaat die je eigenlijk niet wilde horen. De vraag is natuurlijk, welke plaat heeft dan die 52% in de wacht gesleept? We gaan eens luisteren. Ah, hola, hola! Ik dacht dat wordt hier een gelopen race voor Michael Sambello en Maniac. Maar nee hoor, hij is ingehaald met 52% van de stemmen door deze Matthew Wilder in Break My

Wat een mooi nummer toch, stuurt Christophe uit Meulebeek. Kan jij geen ongelijk geven, Christophe. Zeg, eerder deze maand maakte Duran Duran bekend dat ze op 26 oktober zullen spelen in de ING Arena in Brussel. Nu, ik had gedacht dat dat concert meteen uitverkocht ging zijn, maar dat is toch niet het geval. De goedkopere tickets die zijn bijna weg, maar zo de duurdere plaatsen van 115 en 125 euro, daar zijn er toch nog wel wat van. Dit is Duran Duran, A View to a Kill.

dit is er nu misschien toch een klein beetje te warm voor. Just Dance en Lady Gaga. Zeg, onze collega's van Joe Gold die zijn de afgelopen maandag begonnen aan de iconische album 500. De 500 beste albums aller tijden. Met daar telkens twee tracks uit die ze spelen. Elke dag tussen 10 en 6 bij Karel, bij Astrid en bij Raf natuurlijk. Deze die zal er ongetwijfeld ook wel in staan. Deze band bedoel ik dan, Eurythmics. De vraag is alleen of ze er ook zullen instaan met het album waar dit nummer op stond, Touch, of toch met een ander album. Je verneemt het op Joe Gold. Dit is Eurythmics en Here Comes the Rain.

0: donderdag 9 juli op een Joe Paradise Beach in Westende. Het grootste en leukste ijssalon op het strand. Kom langs en geniet van heerlijke ijsjes, live radio en een spetterend concert van Milk Inc.
1: Hey, wij zijn Milk Inc. En op donderdag 9 juli gaan we samen met jou een feestje bouwen op het strand van Westende.
2: Want dan openen wij Joe Paradise Beach.
3: Music is my medicine.
0: Joe Paradise Beach. Van 9 juli tot en met 9 augustus op het strand van Westende.
4: Joe Paradise Beach. Dit is Joe.
5: Zometeen bij Joe.

0: Jan Bosman heeft net gebeld. Hij wil weten waar zijn ABBA blijft. Wel, Jan, geduld, ze komen eraan. En we gaan ook nog op de toog springen voor deze. Ja, nu is het nog eventjes 2026, maar straks dan gaan we 23 jaar terug de tijd in. Het hitarchief brengt ons naar 2003. Wie zou er toen op één gestaan hebben? Straks hoor je het. Eerst nog het nieuws van 9, dat krijg je van Nico Bosteels.
1: Een goeie avond. Weinig schoolbussen hebben airco. UPS wil meer dan 500 banen schrappen in ons land. En de Portugese Vitor Bruno gaat Anderlecht coachen. Er zit meestal geen airco in de bussen voor kinderen uit het buitengewoon onderwijs. Volgens een van de busmaatschappijen die in opdracht van de lijn rijden, heeft maar één bus op de 10 airco. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Kinderen zitten vaak uren in die bussen, terwijl het daarbinnen tot 45 graden kan worden. Je hoort Marco Demerling van de lijn, zij reageren.
2: Airco zelf is ook niet verplicht op die busjes. Ze moeten beschikken over een vorm van ventilatie op het voertuig. Dat kan een intern ventilatiesysteem zijn, dat kan het openzetten van raampjes zijn. Vandaar dat we zeggen, als je beschikt over busjes met airco, gebruik die dan. Als je andere mogelijkheden hebt, gebruik die ook en bekijk of die wel voldoende zijn.
1: De lijn roept zijn onderaannemers op om zoveel mogelijk bussen met airco in te zetten. En ze gaan alle opmerkingen ook verzamelen om te kijken wat ze eraan kunnen doen. Het Amerikaanse courierbedrijf UPS wil 525 banen schrappen in ons land. Dat heeft de directie gezegd op een ondernemingsraad. Het zou gaan onder meer om chauffeurs en mensen die de pakjes selecteren en sorteren. Volgens de vakbond werken er op dit moment zowat 800 mensen voor UPS in België, de meeste in Diegem. En voetbalclub Anderlecht heeft eindelijk een nieuwe trainer gevonden. Het wordt de Portugees Vitor Bruno. Die is 43 jaar en heeft nog niet zoveel ervaring als hoofdcoach. Met FC Porto won hij wel de Portugese Supercup, maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al anderhalf jaar zonder club. Morgen stelt Anderlecht hem officieel voor. Ik geef ook nog graag mee dat Portugal zo net op het WK voetbal gewonnen heeft. Zijn tweede groepswedstrijd daar met 5-0 tegen Oezbekistan met 2 goals van Cristiano Ronaldo. Het koelt niet veel af vanavond en vannacht. Minima zakken niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon tot 36 graden. En vrijdag nog warmer.
0: Eén file kun je nog vinden op onze snelwegen. Die staat op de E19 richting Brussel. Tussen Kontich en de parking in Waarloos moet je er 17 minuten bij rekenen. Komt daar door een ongeval.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

Evanja, la la la la la la la la. Simple Minds en Don't You Forget About Me. En die Simple Minds die gaan binnenkort weer toeren. En weet je wie ze mee op sleeptouw nemen? Gary Numan. Dus als Simple Minds veel dingen gaat spelen, zoals New Gold Dream en Theme from Great Cities, dan gaat dat nogal eens een New Wave feestje worden. Enig probleem, ze spelen met die tournee niet in Europa. Dat is dan weer jammer. Leanne Rimes nu, Can't Find the Moonlight.

Zometeen maken we een sprong naar het verleden en zo belanden we deze keer in 2003. Dat was nog voor Facebook en toch was er toen ook al een andere sociale netwerksite die ineens heel populair werd en die ook het begin van de carrière van heel wat artiesten betekende. Het was zo'n beetje je eigen plekje op het internet waar je bijvoorbeeld de muziek kon delen die je leuk vond. Quizvraag van de dag, hoe heette die site ook alweer, dat eigen plekje?

0: Liar, dat is een beetje hoe ik mij voel als ik op dit moment buiten stap. Greet uit Poelkapelle die stuurt in de app ook respect aan alle land- en tuinbouwers die in deze hitte op het veld, in de serre of in de dierenstallen moeten werken. Het is puffig geblazen, ja zeker Greet, maar bij uitbreiding geldt dat voor iedereen die buiten moet werken, denk ik. Mensen die aan de weg werken of bouwvakkers of mensen in de horeca. Het is geen cadeau, die warmte.
1: Het hitarchief.
0: En nu kijken we weer even in de achteruitkijkspiegel. En wat zien we daar? Aha, het jaar 2003. Dat was het jaar dat de Amerikaanse Space Shuttle Columbia bij de terugkeer naar de aarde uit elkaar spatte. Waarbij de 7 astronauten aan boord om het leven kwamen. En 2003 was ook het jaar waarin MySpace werd gelanceerd. Ja, het was een moeilijke requestvraag vandaag, want die kreeg veel antwoorden binnen, maar niet zo heel vaak het juiste. Onder andere Karin, Sophie en Edwin die stuurden wel MySpace, die sociaal netwerksite waar je vooral op deelde wat je leuk vond, zoals bijvoorbeeld muziek. En dat platform zorgde ook onder andere voor de ontdekking van bijvoorbeeld Lily Allen. En hoe zat het met de muziek? Wel, dit was de top 3 van 23 juni 2003.

0: 23 jaar geleden stuurden wij dit naar het Eurovisie Songfestival en we haalden er warempel de tweede plaats mee. Alleen Turkije hield ons toen van de overwinning. Urban Trapt en Sanomi stond toen op nummer 3.
1: Nummer 2.
0: In 2003 was ook het jaar dat we voor het eerst naar Idol konden kijken op VTM met deze Peter Everaert als underdog-winnaar. For You stond toen op nummer 2. En half juni wisten we al wat de zomerhit van 2003 zou worden. Want dit stond toen helemaal bovenaan.
1: Nummer 1.
2: Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up, get on the floor, put your hands up.

0: Dat was nog eens lang geleden, hè? Heartache Avenue van de Mezzanettes. Er staan nog twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die kun je vinden op de E19 richting Brussel tussen Kontig en parking Waarloos. Daar is een ongeval gebeurd en daardoor komen er 26 minuten bij. En er staat er ook nog een file op de E19, maar dan in de richting van Antwerpen. Tussen UZ Antwerpen en Wilrijk moet je er 5 minuten bij rekenen. Komt daardoor de Kraaibekstunnel, die is afgesloten. En dat zal nog zo elke weeknacht zijn tot en met 10 juli. Tussen 9 uur 's avonds en 6 uur 's morgens is de tunnelkoker richting Antwerpen telkens afgesloten. Je moet daar een omleiding volgen.
1: De beste zijn de beste.
0: Ja, de hitte is zo'n klein beetje op mijn hoofd geslagen, waardoor ik soms gewoon een error krijg. En daardoor is mijn playlist vandaag ook niet helemaal afgeraakt. Ik was bijna op het einde, maar ik kon echt gewoon niks meer bedenken om als laatste plaats te gaan spelen. En dus dacht ik, ik ga dat gewoon weer voorleggen aan mijn lieve luistervrienden en vriendinnen van Joe. Dus als jij een ideale plaat hebt om straks af te sluiten, zo vlak voor het nieuws van 10, laat ze dan maar komen. Bijvoorbeeld The Heat Is On van Glenn Frey, of Can't Heat van Jamiroquai, of In the Heat of the

0: Queen en Euphoria. Ik kreeg heel leuke suggesties binnen. Onder andere van Suzanne uit Gent. Die stuurt de regendans van Kabouter... My god! Van Kabouterplop. Wie weet helpt het wel. Alleen met jou. Alleen met jou. Maar die kon ik zo niet meteen vinden in mijn systeempje, Suzanne. Deze wel. Alleen met jou van Clouseau. Matthias uit Antwerpen wilde die heel graag nog eens horen. En we draaien veel van Clouseau, maar deze niet zo vaak meer. Dus die pak ik zeker mee in overweging, Matthias. Thunder only happens when it raining. In Dreams van Fleetwood Mac voor Chris uit Lokeren. Dat is eigenlijk ook wel een heel plezant plaatje. Zo'n beetje luchtig om nu te draaien. Dat kan misschien wel helpen om het wat frisser aan te laten voelen. Islands in the Stream van Kenny Rogers en Dolly Parton. Dat was het huwelijksliedje van Bieke uit Keerbergen. Zij en haar Steve zijn al een tijdje samen. Ze heeft er een foto bij gestoken. Ze heeft zo'n app om dat in de oog te houden. 4 jaar, 9 maanden, 5 dagen en 21 uur om precies te zijn. Ik zet hem bij op de lijst, Bieke.
1: Hello sunshine, won't you stay?
0: Hello Sunshine van Bruce Springsteen. Daar ben ik ook diep voor moeten graven, maar ik heb hem wel gevonden, Jan uit Soersel. Want die wilde graag die plaat horen en het past ook wel heerlijk bij dit weer natuurlijk. Hij gaat mee in de grote kom waar ik straks uit ga kiezen, Jan. Dit is een ander kaliber. Bianca uit Mazeik voor de Listes en de Beste. Thunderstruck van AC/DC. Dat zit er waarschijnlijk ook nog wel aan te komen. Zo'n hitte onweer. AC/DC, Thunderstruck. Ik zet hem bij op de lijst. En hier moest ik toch eventjes hardop mee lachen.

en Dancing Naked in the Rain. Want daar wachten we toch allemaal op, zegt Leo Zwijndrecht. Goh ja, Naked, dat weet ik niet, maar Dancing in the Rain misschien nog wel. Ik pak hem mee, Leo, bij op het lijstje voor de lessen en de beste. Dit waren al een paar heel leuke suggesties. Heb je er nog? Ik heb nog niks gekozen. Je mag ze nog altijd doorsturen in de Joe-app. Ondertussen krijg je van mij nog heerlijke platen, onder andere de Radios en She Goes Nana. Maar eerst deze klassiek uit de 80s. The Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

zo'n schoontje deze. The Radio's and She Goes Nana. Zeg, binnen een kleine maand dan start de madness weer in Boom op Tomorrowland. En op het internet gonst het van de geruchten dat Madonna daar een verrassingsact zal doen. Op haar nieuwe plaat staat namelijk een nummer dat ze gemaakt heeft samen met de Nederlandse DJ Martin Garrix. En er wordt gefluisterd dat ze tijdens zijn set ineens bij op het podium zal verschijnen. Officiële bevestiging is er niet, maar hoe cool zou dat zijn? Madonna hier.

0: Stel je voor, deze Madonna zo ineens op Tomorrowland. Papa Don't Preach kreeg je hier bij Joe. Zeg, ik was op zoek naar de allerbeste plaat van de hele avond. Ik heb nog heel wat suggesties gekregen. Maar ik moest er van eentje naast die Dancing Naked in the Rain toch hardop lachen.
1: Joe. De beste zijn de beste.
0: En die kreeg ik binnen van Ronnie uit de Tessenderlo. Ronnie, goedenavond.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Het mooie Tessenderlo in het al even mooie Limburg.
2: Jazeker.
0: Toch gezellig daar, hè?
2: Heel gezellig. Ja. En groen.
0: Ja, absoluut. Ik weet het, want ik kom er regelmatig. Zeg, Ronnie, hoe warm is het er nu op dat moment? Op dit moment, weet je dat?
2: Ik heb geen idee, maar veel te warm nog. Ik denk, dat zal rond de 29, 28 graden.
0: Wel, Ronnie, ik mag je de award geven voor beste gok, want ik heb het net even opgezocht voor je op het KMI. Het is 28 graden in Tessenderlo. En ik heb heel goed nieuws, het koelt af tot 20 graden deze nacht. Dus het is weer wakker liggen, denk ik. Heb je er last van, Ronnie, van de hitte?
2: Een beetje wel, maar de airco doet veel, hè. Ja. S'avonds. Ja, en
0: heb je moeten werken vandaag of heb je thuis in de schaduw kunnen zitten?
2: Ik heb niet moeten werken vandaag. Ik heb wel een vergadering gehad in Brussel.
0: Huh?
2: En daar hebben ze wel aangenaam verrast met een ijsje.
0: Ah, oké. Dat is wel heel vriendelijk.
2: Omdat het zo warm was.
0: Ah ja, dat is zeer vriendelijk.
2: En
0: ja, absoluut.
2: Komt het ijs terug. Hè.
0: Een mooie geste. Ik zal iets vertellen. Ze hebben dat vandaag ook gedaan bij ons. Er is hier iemand met een soort rijdende discobar door de gang gewandeld. Ik was er helaas nog niet, maar ik heb het van de collega's gehoord. Dus we hebben hier ook een ijsje gekregen om het hoofd een klein beetje koel te houden. Maar dat is een heel lange uitleg om te komen waar we eigenlijk bij moeten komen. Dat is namelijk, welk nummer wil jij graag horen?
2: Van Foreigner, en nu ontschiet mij de titel toch wel niet.
0: Dat is niet erg, Ronnie. Ik had dat gisteren ook. De nummer wat ik al 100 keer aan en af gekondigd heb, namelijk Ice Ice Baby van Vanilla Ice. En ik kon er begot niet op komen dat het van Vanilla Ice was. Dus ik ga je helpen. Cold as Ice van Foreigner.
2: Inderdaad.
0: Ja, en dat vond ik wel een hele leuk, want iedereen zit te puffen en te zweten. En dan is Cold as Ice misschien wel een heel goed tegengewicht. En je was trouwens niet de enige, want ook Aldo uit Oud-Turnhout die wilde graag die plaat horen. Cold as Ice. Geniet van je 20 graden deze nacht daar in Tessenderlo. Ik woon er niet heel ver vanaf, Ronnie, dus ik denk dat ik ook die 20 graden aan mijn rekker ga hebben deze nacht. En geniet van je plaat, hè.
2: Dank je wel.
0: Dag, Ronnie. Dag.
2: Goedenavond.
0: Yo.
1: Yo, de listen zijn de beste.

0: wordt het weer zo'n slapeloze nacht door de hitte? Wel, we gaan er met Joe Easy alvast voor zorgen dat je tot rust kunt komen met Barry White en Susan Vega. Om er maar een paar te noemen. Die krijg je na het nieuws van 10 en dat krijg je van Nico Bosteels.
1: Goedenavond. De NMBS grapt tientallen treinen door de hitte. Freddy Orion zit in dezelfde instelling als zijn zoon. En na Messi schrijft ook Ronaldo WK-geschiedenis. De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco. Het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
2: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
1: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekem als hij zelf. Wel in een andere campus, enkele kilometers verderop. De directeur van die instelling, Johan Hellings, wil en kan er weinig over zeggen.
3: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
1: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. De Portugees Vitor Bruno wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. Morgen stellen ze hem daar officieel voor. Bruno is 43 en werkte de voorbije jaren vooral als hulptrainer. Met FC Porto pakte hij wel de Portugese Supercup. Maar daarna vielen de resultaten tegen en werd hij ontslagen. Bruno zit daardoor al anderhalf jaar zonder club. En op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis, want hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kan scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog wat warmer en in het weekend stijgt de kans op regen en onweer bij 30 graden.
4: Dit is Joe.
5: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De NMBS schrapt vanaf morgen tot en met vrijdag 100 treinen per dag door de hitte. Veel oudere treinen hebben nog geen airco en het is volgens de NMBS niet verantwoord om die met dit weer te laten rijden. Dimitri Temmerman.
2: Het zijn zowel D-treinen van en naar Brussel die we schrappen, maar het zijn bijvoorbeeld ook een aantal S-treinen die niet zullen rijden. Dat zijn treinen die rijden met oudere treinstellen die gevoeliger zijn aan die temperaturen, die ook geen airco hebben. Dus echt wel een preventieve maatregel voor het comfort en voor de veiligheid.
1: Als je de komende dagen de trein wil nemen, check dan zeker op de app van de NMBS of jouw trein wel rijdt. Probeer de spitsuren te vermijden en neem zeker genoeg water mee. De zoon van seriemoordenaar Freddy Orion zit in hetzelfde psychiatrisch centrum in Rekum als hij zelf, wel in een andere campus enkele kilometers verderop. De directeur van de instelling, Johan Hellings, wil en kan daar weinig over zeggen.
3: Ik kan daar geen antwoord op geven. Ik kan alleen maar zeggen, als dat inderdaad het geval zou zijn, dan zullen ze elkaar niet ontmoeten in de zorgcontext van onze organisatie.
1: Opvallend, Orion mag van de rechter geen contact hebben met zijn zoon. Orion krijgt ook €770.000 aan dwangsommen van onze staat, omdat hij jarenlang niet naar een instelling kon. En sport, op het WK voetbal heeft Portugal zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 5-0 tegen Oezbekistan. Portugal is met 4-6 voorlopig leider in zijn groep. Cristiano Ronaldo scoorde 2 keer en schrijft geschiedenis. Hij is de eerste speler ooit die op 6 verschillende WK's kan scoren. En met 10 doelpunten in totaal is hij ook Portugees topschutter aller tijden op een WK. Tot vandaag was dat legende Eusebio. We krijgen een heldere nacht bij minima die niet onder de 20 graden zakken. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden. Vrijdag nog wat warmer.
0: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Uit safaripark Beekse Bergen in Nederland is een aap ontsnapt. Het gaat om een mannelijke kuifmangabee die niet gevaarlijk is voor mensen of huisdieren. De aap is al meerdere keren gezien in dorpen in de buurt. Als ze de kans zien, gaan ze hem proberen te verdoven en hem zo naar het park terugbrengen. Het is nog niet duidelijk hoe de aap kon ontsnappen. Mogelijk zwom hij een gracht over, al kan dat volgens de woordvoerster van het park eigenlijk niet. Denen die hun legerdienst doen, worden naar Groenland gestuurd om er mee te doen tijdens echte missies samen met beroepsmilitairen. Dat meldt de Deense minister van Defensie. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken, maar Amerikaans president Trump wil het graag in handen krijgen, volgens hem om veiligheidsredenen. Trump zal trouwens de trofee overhandigen na de finale van het WK voetbal in New Jersey. Dat bevestigt FIFA-baas Infantino. Vorig jaar eiste Trump een hoofdrol op toen hij de beker mocht uitreiken na de finale van het WK voor clubs, ook in de VS. Chelsea won toen, maar Trump bleef na de uitreiking op het podium staan tussen de vierende spelers. En Jada Lynch, de dochter van Kim Kleisters, heeft voor het eerst meegetraind met de Belgian Cats. Dat zijn onze nationale basketbalvrouwen. Jada is nog maar 18, maar doet het goed in de VS. Ze is erg trots dat ze nu alles mag proeven van het grote werk.
2: Het is een supercoole mogelijkheid om hier te zijn met supergoeie spelers, met de Cats. Ik ben heel veel aan het leren hier, want het is natuurlijk heel anders dan gewoon U16, U18. Nu is het echt grown woman, dus ik ben heel veel aan het leren. Ik woon in Amerika, maar ik ben hier opgegroeid, dus het is altijd wel dicht bij het hart.
1: Jada droomt ervan om erbij te zijn met de Cats op de Olympische Spelen in LA over 2 jaar. Een heldere nacht, minima niet onder de 20 graden. Morgen en donderdag veel zon en tot 36 graden, vrijdag nog warmer.